0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlo en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing

krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Robert Terlo en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: OQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen warren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. Bij een steekpartij nabij moskee Islamitische Stichting Nederland in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met meerdere scenario's, maar ziet voorlopig geen religieus motief. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een sto, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
11: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
12: Oeh.
11: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
12: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
11: Raadsma?
12: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
13: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
14: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
15: Thema, liefde in actie.
14: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
15: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
16: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Dit is RTV NOF.
17: Mijn Klankbord.

Beste Harkers, een goeie morgen op sneeuw 9 maart 2026. Van harte welkom bij het programma Klankbord. Je kind ben een lied omvreegje voor iemand die zien of haar jitje 4 maai om iemand te bemoedigen of een lied voor jezelf of samen even voor een groet. Het telefoonnummer is 050-44-12-02 op Sifjouwer. Wieger is er voor de techniek. Hilly neemt graag jouw verzoekjes aan, Harry dochter cd's en mijn naam is Lea en mij het voor jou presenteren. Volle luisterplezier te wensen en we beginnen met het lied Neem mijn leven, laat het Heer.

Romke en Sjoukje uit de Westerrijn, die jou een bemoediging om Johannes en Willy Schotanus uit Buren. En dat is ook voor Willem Hiemstra uit Twieselerheide. Mij een hand op je schouder.

volle verzekering. Jezus is mijn. Dit lied biedt Anneke Sudema aan Anneke Bos. Zij mocht juster haar jeetje vieren. En Ekke van Wiebe. En een muzikale groet voor Pieter en Anneke Sielstra. Johannes en Sietske. Riemersma. Anne en Griet de Boer. En Kar en Willy Posma.

Met die van Ommen jouwt een muzikale groet aan de gemeente Philadelphia, kinderen en kleinkinderen, vrienden en vriendinnen, alle zieken en rouwdragenden, mevrouw Darhout en allen die in de zinnen waaien. En het is ook voor alle lusteraars. Breng het kruis bij het kruis.

Douwe en Eke, dit lied hier dus van Jim bestemd. Het is net helemaal Goordgang, maar de muziek. Maar Jim ben aanstaande tongstje 14 maaien, 54 je trouwt. Dat hopen we. En dus ja, die felicitaties die hij hem dus van hemzelf aanvregen. En ik hoop dat je hem van dit lied genoten hebt. Dus het lied Breng het kruis bij het kruis van Mattie van Ommen, dat komt nou.

Maaike Miedema wil haar man Siets van harte ook wensen. Maar de jedij van onkomende tongstje. En ik is dit lied voor jezelf, Maaike. Het lied is Abba Vader.

Boukje Kobus had een felicitatie van Geertje de Groot. Zij mocht juster haar jitje vieren. En van Geert Kobus, hij mij wenstje zijn jitje vieren. Beide van harte lok wensken. En van Boukje een groot voor Griet van der Veen, Willem Kobus, Johannes van der Veen, Klaske en Willem en Tjitske Udokkum. Wat de toekomst brengen mogen.

De meester is wachtende op u, mijn vriend. Maar dit lied Joodsietse kloosterman, een muzikale groet aan Thea de Jong, Boukje Kobus en Willem Kobus.

Mellie Visser, maar ik wil graag Joert, haar man, feliciteren, want hij mag Joert zijn 80ste jaar vieren. En ze ben Joert 58 jaar trouwd. Dus dat is echt een hele grote felicitatie waardig van je beiden. En het lied is Ver boven de sterren ligt leven.

Ja, Aaltje, dit lied weer voor jou. En jou hier dit onvregen voor familie, vrienden en bekenden en voor alle harkes. Ik weer even in de war. Dus nu pak ik dat orenbriefje nog even weg van Melly Visser. Die wil graag haar man Jan Visser feliciteren met zijn jidje van Joert. Hij mag Joert 80 jaar worden. En je binnen Joert 58 jaar trouwt. Een hele grote felicitatie, Burg. Ver boven sterren ligt leven.

Willem Kobus had een felicitatie voor Geert Kobus. Want jo maaie, tretje maaie, onsteende, jo jitje vieren. En Willem jouwt een groet om Boukje Kobus, Griet van der Veen Kobus, Johannes van der Veen, Thea de Jong, Henk Kloosterman, Sietse Kloosterman, Annie van der Wal, Margriet van der Meulen en Stientje van der Zee. En Willem had het lied Ik zie een poort wijd openstaan van je omvregen.

voordat we eruit gingen voor reclame Nice, hebben we nog een verzoekje van Far Wieger Jellema. Want jou maaie joot je 84e jaar vieren. Jidje vieren. Je krijgt de hartelijke lokwensken van de band, Paken, Cezus en Oanhang. En het lied dat ze voor jou aanvragen ha, is Er is een God die hoort.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Dromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA plus een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalieten Haan. Laliet met TH.
4: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Paken.

0: Baasma Zit Comfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
1: Baasmazitcomfort.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. Norovirusuitbraken komen regelmatig voor op cruiseschepen. De Chinese export groeide in april onverwacht sterk met 14,1% op jaarbasis. Ondanks mondiale economische druk door het conflict in het Midden-Oosten. Economen rekenen er op circa 8% groei. Ook de import steeg harder dan verwacht met 25,3%. Daarmee presteerde de Chinese handel beter dan voorspeld. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
7: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: It's getting hot in here.
10: Wat een stoo, jong.
9: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
10: Oh?
9: Ja, van het gas.
11: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
12: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
11: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
13: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
14: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
14: Schitterend!
16: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
17: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
18: Thema, liefde in actie.
17: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht, live muziek met Lef, samenzang met Harold Kooi, een kidsprogramma met Ellie en een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
18: Jong en Oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
19: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
3: Dit is RTV NOF.
20: Mijn no klankbord.

Harkers, welkom bij het tweede uur van Klankbord. En je kan net meer bellen naar de studio, want we zitten al heel en dag vol. Volgende week hoop ik dat je weer beziek je om te bellen. Het eerste verzoekje naar Jochen Oren is van Griet van der Meer. En ze wil Ietse en Janke van der Bij een bemoediging aan. En volle sterkte wens je voor iedereen. Maar het lied, ik ben een koninklijk kind.

Ietse en Janke van der Bij Udokken, Maaie Tiestje Tovermaaie, 60 jaar trouwd wezen. Van harte ook wenske Ietse en Janke. En het lied dat Jim onvregen haar is geloof, hoop en liefde.

Saskje Veenstra had een felicitatie voor Popke Veenstra. Hij mocht Juster zijn jitje vieren. En Ierske jouwt een bemoediging aan alle zieken. En jouwt een groet aan de familie. Maar het lied Mijn Jezus, ik houd van u. En Ierske, het lied dat je onvregen had, dat konden we even net vinden. Dus we hadden nou even een oorlied voor je opzocht.

Martine de Vries jouwt een bemoediging aan familie de Vries, familie Fortuin, familie Visser, familie Dijkstra, Benny Westra, Nel de Vries, Maarten en Renske, Kees en Betty, Britta en alle Harkes, maar het lied Mijn Herder.

Volkert en Vrouwtje, jouw muzikale groet aan Aafke van der Kooi, Abe de Wilde, Hilly en Hans, Sietske en Thea, Gerrit en Vogelina, Jurjen en Anneke, Aafke Faber en de Ben, Koos en Rita, Tuuswarg en alle harkes. Ga met God en hij zal met je zijn. En dit lied had mevrouw Dorhout ek aanvregen, Mattie van Omme. En schouwt hij een hartelijke groet erbij.

Griet van der Veen had een lied onvregen van Geert en Klaske Kobus. En Geert, mij ons in de wens die zijn jetje vieren, van harte lok wensken. En Griet had een muzikaal groet van Willem en Boukje Kobus en van Johannes van der Veen, maar het lied Ik wil zingen van mijn heiland.

iets gelezen, maar jou een felicitatie aan Jelly Hoekstra. Want zij maar jouw 64 jaar worden. En Sietske jouwt een muzikale groet aan Volkert, Vrouwtje en Aafke. Ek aan Aafke Faber, aan de bewenners van Natjade en de Tuuswarg. Maar het lied De Rivier.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Maar dit lied jouw Tsipi Kalsbeek. Felicitaties aan Attie Meijer en Tine de Jager.

Harm en Anneke uit Sergusterveen, jou een felicitatie aan Freekje Botter Postma. Want zij mocht juster haar jidje vieren. Maar het lied wat vliet of bezwijkt, getrouw is mijn God. En het lied gaat Pieter en Pietje ook aanvragen, Vergriet Hoekstra.

Piet en Aafke Hiemstra gaan felicitatie van Freek Hoekstra. Hij mocht 2 maaien 80 jaar worden. En ze jouwen een bemoediging aan iedereen. Maai het leert witter dan sneeuw.

Tineke van der Wij houdt een muzikale groet om mem J. van der Wij, tante Mientje van der Wij, Corrie Alma, familie W. Pitstra, Jan en Albert, Fuikje de Boer, Rink en Riekje de Boer en de twee broers, Melle Rosema, Jappie en Marijke, ome Willem en tante Thea en Hilly van der Bij. Maar het lied Lichtstad met uw palen poorten en harkers. Hierbij binnen wij aan het einde kaam van 2 uren geestelijke muziek van het programma Klankbord. Wij vinden het fijn uit je volgende weken van een kwartier voor 8 weer België. Bedankt voor de België en luisteren. Een gezegende snijnta wensken en een fijne weken. Ontzien.

0: dat grote.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
0: Herbergvoestrum.nl.
3: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
9: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
8: Zo, dat is regeld. Dat smakert mij meer.
9: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
10: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op, tsien oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
13: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het anders hantavirus vastgesteld. Dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis. Een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Wilde tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig.

0: aanstootte een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
9: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
11: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
12: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
15: baarsmazitcomfort.nl

0: Ja, goedemorgen. Het is Jochem Maaij, 2026. We zitten weer klaar, 12 uur lang.
1: Ja, lekker in de studio, ja, maar het mooie waar.
0: Jij die net trouwens, maar de microfoon moet even niet hebben, denk ik. Ja, ik zit hier. Ja, we hebben 12 uur lang een vol programma, een soort studiogasten. Ian hebben we een telefoon en we hebben een gast die moet er hele mooie zitten. Die
1: zit je al. Gezellig.
0: Ja, Ingrid Hoekstra van de gemeente, die zegt die zei, ik wil nog wel eens even zien wat je hem zo mooi doggen. Had het alleen wel verstandig is dat de gemeente er geld om besteedt en dat soort dingen meer.
1: Ik denk hierna komt er nog meer
0: geld. Ja, we zullen zien. Maar wat doggen, begin als eerst even een telefonisch hebben contact met Michel van Kammen. Mensen die het lezen, die weten dat hij een

0: Ja, hij had een hoveniersbedrijf en hij had China had er ik wat dingen. En wat er daar dingen had jij hem straks. Het is maaien, dus het is ook wel de betinking maand. Dan zie je Siebinga, dwarfshistoricus, maar die komt even langs en die zit nu mij een paar oorlogsverhaal uit de 60 deel ze die vertellen. Dan politiek, Hardy Graansma, PVV, Ach Kaspelen. Daar zit er weer in, dat is de vorige periode is er uitstapt, maar hij is nu twaarde worden weer. En hij zit nog met zijn zoon in de rier van Ach Kaspelen en hij zit ook met zijn zoon in de provinciale steden. Dus hoe ingewikkeld wordt het al hier. En wie van wie ik nog eens keer vastzitter van de commissie. We gaan over stikstof, en dat is voor PVV wel een heel interessant onderwerp.
1: Oh, een dingetje.
0: Dus we gaan straks van alles
1: daar zullen we het even over gaan. Maar ja, daarna...
0: Ja, daar gaan we... Ja,
1: de baatskippen.
0: De baatskippen.
1: En dan gaan we over naar het tweede oren. En dan zullen we inderdaad even praten bij Ingrid Hoekstra. Dus dan zit je rond aan tafel, lekker aan de koffie. Daarna houden we meester van Stichting Piculan in Zerusterveen. Pieter Plantinga komt even deel. En als laatste gaststudiogast wethouder Jan-Pieter van der Velde van de gemeente Tietjerstedeel. En die had het onder oren over zwalkafvalhelden.
0: Ja, nou, spreek dat maar eens even terwijl je zonder te starten. Dat ja. Doe ik begrijpen. En we praten even over zijn eerste maand als wethouder.
1: Ja.
0: En misschien ook wel zijn laatste maand, Bawit.
1: Ja.
0: Er is nog geen college.
1: Nee, nog net, hè.
0: Maar goed, je meer van die Zwent, we starten even fris en vrolijk mei. Doe maar.

0: De Wanderer, Status Quo.
1: Ja, daar ben je ook goed wekker van.
0: Ja, zeker.
1: Lekker muziekje. Nou, het mooie waar komt weer aan. En wat doen mensen dan lekker in de tuin aan het werk vanzelf. En daarover wil we even praten met Michel van Kammen. Want die zit net gewoon hier in de tuin in de Burgum of die zesde deel. Maar in China. Klopt dat, Michel? Goedemorgen.
2: Nou, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Nou, ik ben gelukkig weer waarom, ja, want het is hier echt mooi waar. Dus we kunnen je mooi even cross zetten.
1: Ja, ik wil krijg vragen. Bellen je wie nou helemaal naar China of best weer thuis?
2: Nee, we binnen alweer 14 dagen thuis. Wij wie het nog wijzig bij de opening. En ja, het is de drukste periode van het jaar. En dan gaan we hier echt nog het expocenter wat we hier in je willen hier.
1: Ja, want even voor de meeske thuis, waar best al en wat dus toe voor het.
2: Wij hebben een ontwerpstudio. En ik hier ook altijd een hoveniersbedrijf erbij. Dat besteedt ik denk dat we meer beginnen richting de 30 hier nou.
1: Zo.
2: En sinds vorig jaar gaan wij MVK Design, stijlvolle tuinen, hebben we opgericht. Op basis om de ontwerpstudio meer te laten groeien. Maar ook om mensen meer te inspireren in de mogelijkheden wat er is in de tuin. En dan bedoel ik net op basis van een standaard tuin. Nee, ben je serieus met de tuin bezig? Begin je eerst eens even in Burgum en we helpen jou met alle materialen en planten en potten en bestratingen. Neem maar op, om de tuin echt perfect te maken tot het einde. En we doen ook projectbegeleidingen bij en we werken dan weer samen met hoveniers, metselaars, zwembadbouwers. Alles.
1: Zwembadbouwers?
2: Jazeker. Ja,
1: nou ja.
2: Jouw kinderen ook bij u in de kast ik even niet zwembad lezen. Je bent van harte welkom.
1: Oh, dat klinkt wel heel aanlokkelijk, maar ik eerlijk zeggen. Michel, maar doe zei van net de standaard tune. Dus wat onderscheert jij van een oor? Qua ontwerp in de tune.
2: Nou ja, goed, meestal die natuurlijk onklappen bij een tune-architect. Die ben wel serieus bezig om een goed plan op te zetten voor de tune. Wat jarenlang mag je. En dat vind ik heel belangrijk. En als je een ontwerp maakt, dan ben je ontwerp van echt paar 20, 30 jaar moet dat in stand blijven kennen. En het belangrijke onderdeel daarvan is ook beplanting. En wat voor beplantingen pas je uiteindelijk daar in een tuin. Het is heel grappig, ik ken altijd in een tuin heel makkelijk zien dat meestal hetzelfde in hebben. Want dan bloeien alle planten op hetzelfde moment, want dan ben je in een tuincentrum, typisch de derde planten. En op het tuincentrum staan natuurlijk de plantjes die op dat moment mooi binnen.
1: Ja.
2: Ja, die neemt men al je mooi en dat snap ik wel. Ja, dan kom je 6 weken later en dan wordt het wat treuriger. Hè?
1: Dan wordt het wat treuriger vanzelf. Maar ja, doe haast er verstand van. En de mensen net van hun eigen tuin, althans ik net. Ik zet bij me eerst een jungle trouwens. Dus ik denk als bij mij thuiskomst, dan denk ik van, nou je begin ik net eerst aan. Maar ik het goed begreep, haast het ooit bij Luc wel. En Luc is al, denk ik al, haast 20 jaar dat er niks meer in de tuin hoeft te doen. Dus
2: dat is een goede zaak.
1: Ja, dat is inderdaad een goede zaak. Maar toen haast toen dacht van, ik ben hier wel kleren in Friesland, ik ga naar China.
2: Ja, wij hebben een, ik die alles een keer wat mooi, Chinese studenten en dat soort dingen. Mijn uitwisselingsprojecten, dus ik wie wel eens vaker in China geweest en die Chinezen ben je wel geweest. En dan begeleid ik ze mooi ontwerp en onderlezen van tunen. En dat hebben we direct gedaan. En daar waren Chinezen in Friesland, die wisten dat. En toen kwam er dus een vraag vanuit China, wel, je weet niet, met een Nederlandse tunarchitect. Die voor u een Hollandse tuin ontwerpen willen voor de expo in Wenzhou.
1: Ah.
2: En zij is het baltje eigenlijk in Rolien. En vorig jaar juni had ze me gekregen voor het ontwerp. Nou, en toen kreeg ik foto's erbij dat ik dacht van bliksem, dit is al grut. Dit is, ik heb
1: ja, waar praten we dan hoor?
2: Nou, we kennen in Nederland kennen we de Floriade. Hè? Ja. Wat één keer in het zien hier houden we. Nou, dit wie. Zeker het dubbele.
1: Nou.
2: Alleen nog het grootste gedeelte waar al je nog, dat wie al je groen en dat wie al je eilandjes en dat wie helemaal niks. De BM wie voor het heller, wie helemaal niks. Dus ik denk, nou, als ze dit binnen drie kwartier al je realiseren willen, maar ze je wel heel erg hard.
1: Oh ja, maar dan moet ik wel groeien vanzelf. Hey, maar mijn leken verstand, denk ik dan in China, dat ze wel heel andere groen wezen dan hier in Nederland of Friesland.
2: Ja. Dit een heel orde grond. Absoluut. Maar ja, deze Chinees dat ze het onpassen, maar dan passen ze het on. Hè?
1: Ja. Ja, zij is het nog een keer. Maar doe zij is van een Hollandse tuin en dan denk je voort aan de tulpen en krokusjes en wienmonen de tusken en.
2: Ja, dat klopt ook. Hè. Dus uiteindelijk wie de vraag natuurlijk van ja, het maakt wel echt een Hollandse thema, hè?
1: Ja.
2: En ik ging eerst wel een Hollandse thema, maar ja, dan de moderne variant uiteraard. Want ja, wie ben ik wat moderner.
1: Tuurlijk.
2: Maar zei hij, ja, dat, het is wel mooi, maar uw publiek is natuurlijk 90% van de expo wat je komt, is Chinees.
1: Ja.
2: En 10% is internationaal. Dus we willen eigenlijk toch wat meer Nederlands zijn.
1: Nou, het oudbollige Nederlands, wat eigenlijk goed docht in de rest van de wereld.
2: Ja, en dat lijkt bij mij totaal net. Maar goed, je moet goed luisteren naar je opdrachtgever.
1: Zo is het. De klant is koning. De
2: klant is koning en toen hebben we het ontwerp uiteindelijk onpassen. En onvoorstelbaar wat ze ervan maken. Ha. Het is echt dat je in zo'n no time... Dit is gewoon een complete grutte oude moende gaan ze erin zetten.
1: Nou.
2: Echt een wiemoende gaan ze helemaal nijbouwen. Er zit een complete koffiecorner en alles zit eronder. Grutte tulpenvelden, toen gebeuren er alweer omheen. Ja, ze gaan het echt ontzettend goed maken.
1: Wat
2: en
1: leuk.
2: In een no time, hè? In een no time.
1: Ja, hoe is het mogelijk? Maar nou best hoe, waarom hier in Nederland? Die tuin die staat er nog en bloot die direct op brekken zijn ze nou alles weer af.
2: Ja, nee, joh, dat ken het, want dit had een godsvermogen kost.
1: Oh ja. Ja. Wie betaalt dat?
2: Ja, nou, dit wordt er al jaar door de staat betaald. Ik zat even keurig vriend
1: Oh, yes.
2: Maar, nee, de hele expo daar wordt uiteindelijk uit Beijing steeds maar gefinancierd. De expo vindt ik alle jaren plak. En we hadden vorig jaar, dat komt niet in het senior. En dan ken het net uit. En dan maar we intree betalen. Dit doen ze alle jaren. Het is ontzettend grut. Er komen proper de bouwen in, proper tuning en echt perfect online. En het is ook nog gratis voor het publiek.
1: Oh ja, dat is niet Hollands, hè?
2: Dat is on-Hollands, ja. Elke keer maar drie. Maar deze 100 dagen, hè, daar winnen wij direct voor de opening. Er winnen 400 genodigden uiteindelijk. Hè, en er winnen Italiaan, er winnen Canadees en Amerikaan. Uit Arabische landen winder en elke Chinese provincie is vertegenwoordigd derde mooie tun. En dat is wat op dat moment al gebeurt, er is helemaal leeft.
1: Prachtig. Doe haast nou die, ik wil haast zetten in plaatvoen in China. Ze weten nou waar het Michel van Kamen is. Wat komt hier achter wij?
2: Ik hoop dat ze me nog een keer vragen voor een expo. Want nu weet ik een beetje waar de valkuilen zitten.
1: Ja.
2: Het communiceren uiteindelijk mooi. De Chinezen gaat nou prima via vertalen apps en dat soort dingen. Zodat hier vroeger natuurlijk wat minder.
1: Is die Chinees net wat het West had, zeg maar?
2: Nee. Ik ben 18 jaar daar van het Last West. En toen hier we altijd een tolk erbij.
1: Oh ja.
2: Nou pak ik gewoon die telefoon en die zegt op vertalen.
1: Ja.
2: En ook is met iedereen communiceren.
1: Ja.
2: En ze doen alles waar die hebt. Ze vinden het fantastisch als je daar als bezoeker komt. Ja. En het is een mooi loon, absoluut.
1: Nou, ik kan me daar alles bij vaststellen. En bij die opening, wie direct naar wat Nederlanders?
2: De ambassadeur van Nederland.
1: Oh ja. Ja.
2: Ja. Ik en mijn vrouw. En voor de rest, vindt het wat Nederlanders, Amerikaan en Italiaan en dat soort dingen. Ja, Fransen die ben ik nog. Maar ook vaak een hele proto Chinezen. En ik kan je net voorstellen dat je 124.000 bezoekers per dag komen.
1: Ja, ongelooflijk, hè?
2: Dat ben aantallen, daar ken wij van dromen. Maar ja, goed, daar heb ik net zoveel aantallen in de regio Wenen en zo. Maar dat is echt heel druk.
1: Ja.
2: Je vrees hem niet correct, hoe lang wil dit nou steken?
1: Ja.
2: De expo zelf is 100 dagen. Er wordt alle dagen wat dingen worden er georganiseerd. Dat mensen moeten daarvoor op inschrijven.
1: Ja.
2: En ze daar moeten ze wel voor betalen uiteraard. Want dat had van alles in. Maar dan blijft het gewoon, nou, zeker voor de komende 24, 30 jaar, blijft het bestaan. En wordt het een uitgaansgebied voor de stad zelf. Dus
1: zo,
2: het zoekt er over 4 weer weer in again. Leidt me toen nog.
1: Nou, leidt die toen nog steeds.
2: Ja.
1: Maar even waarom naar hier, Joert haast ook een drukke dag, denk ik.
2: Ja. Wij hebben eigenlijk volgens mij nou de puntjes op i zetten. Mijn familie uiteraard, die ik heel dankbaar ben. Dat ze mooi helpen, hè? Maar we hebben de boel helemaal netjes maken. Van een beetje hebben we de opening van 1 tot 4. En we verwachten ongeveer 150 man. allier en hoveniers, leveranciers en dat soort dingen. Klanten zijn we nog mee bezig binnen, maar de tuin die nog even zien willen.
1: Prachtig.
2: Ja, het is echt hartstikke mooi worden. En ja, dit is fase 1. Ik hoop ook nog een keer fase 2 te maken. Maar als ik zorg wat er nou al steert, dan is het echt ongekend.
1: Dat haast in handen of vol man.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja,
1: en de meest kunt die nou thuis luisteren van een beetje even deel komen? Of is het echt waar genodigd?
2: Nou, het is juist echt van genodigd. En ik hoop in september even een grote evenbij te gaan voor iedereen.
1: Ja, leuk.
2: En dan komt er nog meer bij. Want ik wil de mensen graag inspireren wat er echt mogelijk is in Tuin. Vroeger gingen we de huis- en tuinbeurs wel in Ljouwert.
1: Oh ja.
2: Daar hebben we echt hier en hier een stond. En dat weer niet een keer gebeurd. Want dat koel gewoon net meer uit. Dus dat is toen de stekker uitlutsen uit die organisatie. En, maar daar koelen de mensen wel ideeën op land.
1: En ja, precies.
2: Ik wil de mensen dat hier eigenlijk zien litten. Dus wat was normaal op beurs, dus dan wil ik ze hier zien litten.
1: Ja.
2: Alleen wil ik de tijd van ze nemen.
1: In die eigen. En dan in die eigen om jou heen, maar in eigen ideeën. Ja, prachtig. Ja. Nou ja. Nou, Michel van Kamen, de tuinman uit China, weer in Burgum. Waarom? Die had een Hollandse tuin online in China. En ik wil haar zeggen, waar thuis uit van? Nou, dan wil ik eens even zeggen. Nou, verleen even naar China. Ja. Zo geven naar die tuin.
2: Maar, kom maar gewoon in Burgum. Kom hier maar in Burgum.
1: Ja, ik denk dat dat beter is, inderdaad. Ja. Michel, bedankt voor die prachtige verhaal in de uitsturing. En ik zou zeggen, succes op mijn eerpening van die bedrijf. En nou ja, we komen vanzelf een keer de LBD te zien.
2: Ja, hartstikke welkom. Iedereen is welkom.
1: Hey, een goed weekend.
2: Hetzelfde. Dankjewel.

0: Ja, dan wie Then the Music Stopped van Pussycat. Nou, dat is op zeer speciaal verzoek. Dat kennen de verste harkers van de oprichter wel u tekenen, denk ik. Want dit soort muziek, dat hebben we vaak net. Maar goed, de volgende gast die hier aan tafel zit, naar zeer beschermingen gaat. Misschien mag ik, ja, dwarfshistoricus zit ik maar van Burgum.
1: Amateur.
0: Dwarfshistoricus. Ja, maar het best wel.
1: Nee. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, hij had de pet op en had gaat dus in de koptelefoon eromheen en verrekselen. Het is helemaal clear. Ja, mooi. Waar die uitnodigen, want ik zei, we zitten in maart, dat is bedenkingsmaand, is dat. En dat is roenom binnen al je zaken die spelen. En we vonden het ook wel even nieuwsgierig om daar even hier en dan wel even het oorlog te besteden. Misschien wie winnen we er net, of zien we toen wel dingen. Maar het is nog steeds maart. Dus we hebben voor even bepraat van de binnen een aantal thema's die we even bij de koppen maken. Maar we beginnen maar even de bedenking van de wieken in Burgum. Best toch van, zei ze van, nou, dat is mooi, maar het is traditioneel en dat wordt niet vergeten.
1: Ja.
0: Waar is dat?
1: Dat is Paul Kaufman. En dat is spietig. Het wordt altijd automatisch op Fjouwer Maaien, dan worden de oorlogsslachtoffers, worden dan ik even neemt, door de gemeente. En daardoor is altijd fantastisch. Itrosier, die begeleert alles in heel goede baan. Dat is echt heel plechtig. Niks dan lof. Maar ja, dan werd er een vast patroon. Want dan werden de slachtoffers. En die werd ook nog altijd neemt. Maar draaien, vier jaar geleden, we hebben een hele soort aandacht besteed aan de stroffelstenen. En de eerste Friese stroffelstenen van Nederland. En dat ging op Paul Kaufman. En die stond onder het Britse hertsyndroom. Alle je stress op het onderzoekadres. Hield dit in zijn onderzoekhal en door eerder door de stress had een hartaanval gekregen eerder daar stonden. Die man wie wel degelijk oorlogsslachtoffer. En die man is ik op het kerkhof begroeven. Maar dat moest al je geheim, dus onder een andere namen. En na de oorlog had hij zijn eigen namen gekregen. En nog later door de stingen plaatst op het op het onderzoekplak, maar Paul Kaufman leidt altijd nog, maar dat grijfplak is nooit meer herbroekt, gelukkig. Toen hadden ze daar een monumentje van maken, de gemeente had er een soort onderzoek in besteed, waar gemasterd ik, uitnodigingen van nijbesteden, we zien waar wie dat ik wijsglas. Bijsglas, de ex-voorzitter van Tweede Kamer, die had er best en zat er heen. Dus, maar nog steeds net op het lijstje van de slachtoffers. Nou ja, en ik heb de hulpzeker gehoord van, en dat ook net.
0: Nee.
1: Dat is net de bedoeling. Maar ik hoop al dat er door hier bij de bedenking dat het netjes biestiet, dat het wel degelijk een slachtoffer is.
0: Ja, dat is even zijn.
1: Dat is even zijn.
0: Oké, okay, mooi. Goed, dan maar even zien naar de historiek over dat. Francis Frank Thorpe, de piloot.
1: Ja. Ja.
0: Kan je maar eens briefje gaan zien? Wat is dat?
1: Ja, nou, het is een voetnoot in de historie. Maar het is heel wichtig. Want we hebben al even informatie gekregen van familieleden. En al je brieven, persoonlijke brieven van Thorpe, schreunen we hij te mem. Die brieven zijn bewaard blijven. En een omkezister had me al die brieven tastje gehoord. Nou, dat is heel mooi historisch materiaal. En vooral voor een dwarpshistoricus als ik verzeld. En ja, een van die brieven, dat we een vier maand voordat er de loft in ging. Nou, daar vertelde nou even van, ja, ik kan nu absoluut net rennen, maar ik baal ik als een stekker en ik ben depressief. En, maar ik wil absoluut de loft in. Maar ja, ik hoop net dat ik mijn cursus er nou aan het zitten litten, maar cursus leren. Maar ik wil de loft in.
0: Hoe hadden jij toen?
1: Toen was ik 22.
0: Okay.
1: En nou, hij had het op een gegeven moment zijn cursus al en kent. En hij had zijn wing gekregen en hij is in het vliegtuig gestapt. En zo'n september is er deels wat met de oren bemanningsleden. Ja, heel spietig. En er is zoveel extra informatie kwam. Dat het waren druk en eigenlijk een duurbloer. De eerste druk weer in no time, weer alles weer voort. En er zijn meer brieven ben boven wat ik hem doe. En onder andere een brief van Doris Logan. En dat, Doris Logan, dat wie de vrouw van Logan, de waarnemer. En een hele emotionele brief. Bernard Torp, die stuurde die brief. Want Bernard Torp had informatie gekregen. En toen dacht ik, wat, dat geeft het al in roe. Maar even goed lezen. En toen weer nog een brief. En dat was de brief van de mem van Geoffrey Carmen. Die was single. En die mem, die zei dan op een gegeven moment, ik zeg het even in het Nederlands, ik wil daarom graag mijn dankbaarheid tonen aan de zeeman en de mensen van Berchem. En ook aan een Nederlandse ondergrondse werker. Ik denk, nou maak het eerst even uit, zie je hoe dat al je zit. Nou, toen ben ik naar de stichting Missing Airman Foundation stichting gong. En die had wat documenten hadden we erop diepen. En toen kwam ik er eerst achter welke zeeman het was. Nou, dat was luitenant D. Cox. En die hier een brief gekregen van een van Wern Oorningen. Nou, hij bedankt eerst Bernard Torp. Dat is de heid van. Die bedankt eerst van dat er ook griezelig gelukkig is met al het materiaal wat de steward had. Want nou, hoe er eindelijk zien werd het graag wie. En hier zie je, hij in 46 en hij wou met alle geweld ik naar Berchem toe. Maar dat mocht net. Van de oer hier doen we net. Want alles was net bekend.
0: We
1: zijn nu in 1944 trouwens.
0: Ja, maar voor de goede vertegenwoordiger, we hadden nog steeds de
1: Vlinders.
0: De Vlinders die hier in Berchem begroeven.
1: Begroeven ben ik, ja. Neem ik wel.
0: Nee, maar dat meestal dat inbieden.
1: Ja, en dat was in 1944. En toen woedde ik met alle geweld erheen. En toen dacht ik van, hoe ben je dit aan je roer? En dan had het niet een oer. En hoe komt er? De Taylor's shit found in his tunic. Dat had in een kleermakers notitie.
0: Logo.
1: Ja, logo. Maar in ieder geval, om de hand daarvan, wisten ze hier in Berchem wat het adres was. Als ze dat al hier opdiepen. Nou, toen is er nog geen internet, maar het was heel toek vanzelfs, om dat al hier uit te zien. En dan werd ik praat over Nederlandse ondergrondse werken. Nou, ik denk, hoe zit dat? Nou, dan ga ik naar een oorbriefje opdiepen uit het archief. En dat was van, Friester ken haar net. Dat was Martin Hendrik Boutstra. En Martin Hendrik Boutstra, ben ik achterkwam, dat was de broer van Benzo Boutstra. En Benzo Boutstra, dat was de grote man van het verzet.
0: Ja.
1: En Benzo Boutstra, ik ben familie van Klaske Dauman.
0: Klaske Dauman. Als je natuurlijk net helemaal bij horen kennen, dan is dat helemaal erg.
1: Ja, maar Klaske Dauman.
0: Ja. Voor de goede jaar.
1: Een voetnoot, maar ja. Belangrijk.
0: Maar dit is dus een boekje, daar is een boekje over verschijnt. Nog haast al je nieuw materiaal.
1: Al je nieuw materiaal.
0: Ja.
1: Nieuwe foto's.
0: Maar komt dus nog een nieuw boekje?
1: Er komt nog een nieuw boekje. Ja. En er is meer al min of meer te zijn door de. Dat was het belang van die neem met mij. En ze zullen beschikken om een nieuwe heruitgave te doen.
0: Ja.
1: Met meer informatie, nog duidelijker, nog uitgebreider is dit.
0: Want het eerste boekje, eerste druk, is uitverkocht. Of de tweede druk?
1: Ja, de eerste druk in nood en uitverkocht. Maar dan kwam ik in de gemeente en was het belang. En dan je verbind zijn van die schoolbijn maar het halen. Daar gaan we het uiteindelijk verdienen. Schoolbijn, want de notitie van nemen van wat er bad is.
0: Ja.
1: En dat is heel wichtig. En dat is van dieren en brullen onrecht om besteed. Vind ik heel mooi.
0: Ja. Er komt dus een tweede boek in de wacht je weer rustig aan. Maar wat een werkje. Of nee?
1: Ja, maar daarvan ben je amateur dorpshistoricus.
0: Ja, amateur, maar zij is het terecht. Ja. Maar had de tijd ervoor om dat uit te dwalen.
1: En dan had ik om tijd dat uit te
0: Maar was dat alleenig of was er hulp bij?
1: Ik doe het alleenig, maar ik ga natuurlijk een enorm groot netwerk die me helpt om alle details op zijn plek te krijgen. Soms dan weet ik net, dan moest elke goed thuiswezen in de genealogie en zo wat heen. En de hakken werden apart in voor en die zieken het zo mee. Ik ga dit voor een CBR.
0: Ja.
1: En ik, oh, nou klapt het door. En dan ben ik weer compleet aan. Dan ben ik stangelokken meestje. Maar het mijn voetnoten, zou ik zeggen, maar ik vind het heel wichtig.
0: Ja, mooi. Nou, mooi dat dat gebeurt. Wordt even nog een overhaal. Ik zei laatst een foto in de krant van daar, meer ik dat heb hier. En dan gaan we over de routes die de bevrijders hier dienen. En dan heb ik de meisje met de bregen. De bregen bij Wietskeerwijk in de buurt.
2: Blauw verlaat.
0: Ja. Wie van belang, maar ik de bregen hier in Burgum. Dat is ik een beroemd verhaal. Ja. Een soort mensen kennen het wel, maar misschien kan je het nog even vertellen wat er gebeurd is.
1: Nou, ik zit kort even vertellen hoe dat ging. Ze konden net de verzet koeien net bij de wapens en die koeien de bregen je net verdedigen. Maar toen gingen ze een oorplan. Ze zijn van, en dat weer code, green shippen. Dat is in. Zodra ze de bregen springen litten, dan geven we erheen om een scootjes. En dan maaien we een bregen over de scootjes heen. We litten de tanks, droegen heen rollen en klerenskees. Dat bezieken we. En dat was ik Bart. Ze hadden in één nacht die skipsbregen gebouwd. En toen had ik me goed in dat verhaal verdiepen dat we... de twee gebroeders, de drie gebroeders en de verandering. En nog wat orenskippen. En er zit een houthandel vlakbij. Die had een beeld hout leveren. Die ben er mooi bij zou heen gaan. En toen konden ze mooi die tanks zich helpen om Leeuwen te bevrijden. Want er moest een snelle route komen naar Leeuwen daar. Dus een heel wichtig barn. En dat verzin ik gewoon aandacht. En toen hadden ze een heel mooie QR-code gekregen bij de kanaal. En werd het verhaal als een keer goed in verteld werd, dat die Canadezen door die skip bereiken kwamen. Wie hartstikke spannend, ik. Want die Duitsers weer nog net eerlijk voor. Wie 14 april. Ze spelen nog een gieseling van een auto Venema op een bootje. Die speelde er vlakbij. En die had hem op lijst. De politie en Otto Venema zelf, die gaan op die Duitsers zien praat en die gaan hunzelf hoe jong al leren. Dus. Ja. Maar in ieder geval, die skipsbregen zijn zo uniek. Ik heb uit de harkens binnen, die rop ik op om extra verhaal op te diepen over een skipsbregen. Want ik ben net bij een glikkersje kwam. Ik dacht, het zal overal wel bad wijzen. Want ik ben alle jaren bregen in de loftverlijn. Maar dat is net een glikkersje. Dus die skipsbregen, die weer vrij uniek. Ja. Dat die skipsbregen maken we dus niet. Denk ik zo. Dus heel wichtig voor het bevrijdingsgevoel. Ik voor de burgemeesters.
0: Ja, maar ben er ook foto's van?
1: Ja, daar is een mooi filmpje van.
0: Filmpje?
1: Een filmpje zelfs. Het is een filmpje van... dat wie de twaalf bregen inmiddels, want die bregen die weer zomaar kapot.
0: Yeah.
1: En toen hadden we naaieningen maken met prim en hout erin. En dat filmpje staat op YouTube, ook een kind dat Safine. Als ze de juiste ziektermen dan intekken natuurlijk. Yeah. Maar een heel mooi filmpje van Burgum. En dan zie je dat die dat nou een hulle heden weer, dat skommelen enorm om de zouden heen. En dat moest even wachten tot dat de echte verste bregen er eerst weer voorlopig komen. Die andere bregen wien ze allemaal de waande. Een eindje verder. Maar die konden ze net allemaal. Die hadden hulle oorlogtijd. Hadden die net makken geweest. Ja, die naaie bregen net. Dat wien uit kleren.
0: Hey, tot slot even zien. Want dit is de maaienperiode. Maar werk is er nog verder, mei? Wat voor dingen pak je dan wazend op als historicus? Ben er horen dingen? Los van de oorlog, zeg maar.
1: Los van de oorlog?
0: Ja, nou, wij best van bezig te comparatief.
1: Nou, ik ga me zuur krijgt even druk maken om een stekje. Dat is een stek. Een grut stek om van Sminiahoes. Want je weet het, van Sminiahoes, die had
0: stond. Dat stier ooit.
1: Dat weer op dat plein natuurlijk. En daar stier een stek omheen. En dat stek, dat... is nou op een zwarte reet bij Pietersmaaier vlakbij. Is dat net lange lingen? Neemt al die zwarte reet.
0: Ja.
1: Lange lingen. Nou, daar zit een mooie sierstek. En dat sierstek werd er beweerd. Dat sierstek dat je bij de Vasminia hoest. Nou, en dat was graag herplaatsen. Ik ben altijd gek op zo'n ding. Dat vind ik historisch, als amateurhistoricus geweldig. Maar...
0: Had je twijfels over dat goede stek is? Zo ik ook niet gezegd.
1: Correct. Ik wil dan ik. Oornames zijn altijd heel mooi. Ja. De vrouw zit vol van oornames. Ja. Maar we willen graag opbewijs zijn. En er is wel een oorbewijs. En daar baal ik je iets van. Want ik hier alles wat u zag door het Vasminiahoes. En er zijn twee enorme leeuwen. Maar je voorstellen, ja. bijna hechte van Nieres, 18 jaar. Zorgde Rudder Leeuwen in dat won, mijn wapenschilden, 2 van. En die is binnen 1937 verkocht onder de adel. En die ben op slot Leeuwenburg kwam in Driebergen. Ja. Toen hiet het een andere slot, maar toen ze die Leeuwen kregen hier in Burgen bij, hiet het slot Leeuwenbergen. Die hiet het nog steeds, dubbel voor. En die Leeuwen binnen van Tiet Zerks er heel. Die ben het van hem.
0: En die ben er nog?
1: Die ben er nog, die zijn er nog. Op Helje.
0: Dan spreken we, zie je, we hadden 2 dingen. Dat stek, dat moet uitgezocht worden. En je leeuw moet er waarom.
1: Correct.
0: Oké. Dank voor de komst en tot de andere keer.
1: Want

0: Ja, dan heb je Rocket Man van Elton John. Nou, de politiek, ja, die...
1: het staf is wat Del dwarrelen, ja, dus, in principe.
0: Ja, de beide gemeenten binnen Rieren compleet. En ja. Ze zijn heel druk aan om een coalitieakkoord hier en daar te maken.
1: Nou ja, om een college te vormen hier nog.
0: Ja, maar eerst een akkoord ook. In het eerste deel bezig met het Riertsprogramma. Ja. Dat is hoe 14 dagen of zo werd het presenteerd. En naar gast, maar weet ik het net precies, maar misschien wie is de gast. Dat is Hardy Graasma, die welkom van de PVV. Het mietje dichter bij de...
2: Zo?
0: Ja. Ja. Die hebben we ook nodig om eens even te praten over twee dingen. Want ik zei straks in mijn inleiding al, Hardy Graasma die had vroeger in de Riert zitten als PVV'er in de Akaspen. Toen de vorige keer wat er weg is, maar toen is nog maar... Nee, toen is het Oosterland. Toen had hij bedankt voor de zetel en dan had een oor, had hij een zoon en een mooie naam. Bloed een familiebedrijf, denk ik hartstikke vol. Ja. Maar nou, hij had twee zitten en nu zitten er weer in. Hij en zoon zitten allebei weer in de lokale politiek. Maar het bijzondere is dat je hem zit in de provinciale politiek allebei. Ja. Nou, dat, ik ken wel voetballers die allebei als twallingen ergens bij Grain spelen. Dat ben de broer Koeman en nog wat.
1: Wie kent ze niet? Ja. Ja.
0: Maar dit is al wat vol, of net? Op twee plakken tegelijk met de hele familie besturen bepalen.
2: Ja, vol in de zin van, we hadden het druk mee. Dat is wel weer.
0: En je kunt er thuis op halen. Of, ik weet niet of Jeffrey naar thuis werkt, maar...
2: Ja, Jeffrey werkt naar thuis. Ja.
0: Hij dan heel deel politiek, hoe
2: nee,
0: ligt het
2: dan? Wel nee. Nee. Zelden of nooit eigenlijk.
0: Nee, hè?
2: Nee. We vielen wel gewoon aan. En, als het zoveel is en dan moeten we wat besprutsen weer over werklisten of wat er aan zit te komen, dan nemen we het wel eens even terug. Maar we weten het mekaar standpunt nou wel. Dus dat,
0: maar even waarom, Agaspel? De vorige keer uit de keuze maken van om net in de te stappen. Ja. Waarom nou dan wel weer?
2: Nou, het idee weer toen ook dat we erbij dien komen, zo'n minimaal. Hm. Dat is een gedachtenkronkel die we vaker maken, een fout. Dat als er landelijke verkiezingen binnen en hoe dat in Agaspelen de PVV de grootste of op INA de grootste partij is. Dan denk je van, oké, volgend jaar hebben we je lokale verkiezingen. Dan komen we wel even goed binnen, ongetwijfeld. En dat gebeurt dan net. Dan gaan kiezers of net te stemmen of toch weer op lokale partijen gaan ze stemmen.
1: Ja, is dat het dan? Dat er eigenlijk de stemmen afsnoept werden tussen een haakjes van de lokale partijen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat mensen nog steeds het idee hebben dat lokale partijen, lokale issues beter behandelen kennen als landelijke partijen misschien. En dat is absoluut net weer. Waar het echt volgen het. Hè? Dus de livestreams of lijfelijk aanwezig is in de Rietzeel en Sjocht. Hoe de PVV te vuur en te zwart iedere keer alles aanpakt. Die weet van nee, er is voor die gedachte gangen is dat je een betere partij is de PVV, ook lokaal. Maar helaas, dat gebeurde net en toen ik net. En ik denk ja, en ik moet er eerlijk bij zeggen, ik was zo back out van die voorzitter van die Bargemaster.
0: Waar wie dat toen?
2: Wie Hoebele Brouwer. En ik wil net nice koppen, maar dat wie gewoon verschrikkelijk slecht. Dat weer verschrikkelijk slecht. Die man hier zijn persoonlijke voorkeur. En, daar hiek ik heel moeilijk mee. Hm. En ik denk, nou ja, nou zitten we hier aan. Maar zijn beiden naar redden we het wel. En zijn termine is aan, toch houden we aan. Dus prima. Ja. Maar toen voelde het bord houden. Dus ik zei, Jeffrey, nou, hey, als toezin hebt, pak toe het dan maar op. Want,
1: En dat had er mij verven in. En
2: meer dan, succes. Meer dan, hij treft mij al in.
1: Een goeie debater is het.
2: Een enorme debater.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar vind je hem wel, dan ben eigenlijk de stem wat oornaam terug de lokale partijen. Kennen je hem als PVV ook wel overeenkomsten vinden mij deze lokale partijen? Nou, ik denk, nou ja, uw gedachte wordt lekker goed wel een beetje verzinwurgen.
2: Nee, dat is nou krek het dramatische, krek net. Dus als er verkiezingstijd is, waar we nou krek ik wel gaan, dan... Die lokale partijen, en nou ja, laat ik maar man en paard noemen, we hebben ze het meest aan erger eigenlijk. Dat is bijvoorbeeld de FNP, sorry Witske. Maar die profileert zich als een tamelijk rechtse partij dan ik. Tegen AZC's, voor de bevolking, voor inspraak, voor dit, voor dat. Tjebbe Brinkman die presteerde het zelfs om in het slotdebat hun partij te presenteren als de echte partij van de vrijheid. Oh. Ja, dan doe je wel. Nou, dat mij al een keer, hè. Maar dat dan in de praktijk vervolgens blijkt dat ze alleen maar rechts lullen en links zakken vullen weer. Dus zodra de verkiezingen voorbij binnen, dan gaan ze toch weer over de linkerboeg. En er verorent niks. Er verorent niks. Het gaat gewoon terug uit het gang.
1: En nou is wel ik wens van Forum voor de Democratie. Dat eigenlijk vrij uniek in Friesland, denk ik. De beide Forum en PV in acht kaarspelen.
0: Dat ben je toch Jim achterban, toch? Die daarop stemt, of net?
2: Een paar wel, denk ik wel, ja. Ja, we hebben het wel gezien dat er mensen op straat ik bied canvas en bied flyer in, dat ze zijn van, nou, ik zwets naar FVD.
0: Maar ik twijfel in over. En waarom dan? Wat is nou,
2: dat? Dat had dan vaak wel te krijgen bij de oude regeerperiode in Den Haag, dat ze zich toch wel beïnvloeden lid naar. Ik werd door de media en door wat andere partijen, Europa oer, die regeerperiode. En dan kan ik 100 keer uitlezen van mensen het koer net was. Geert had van het begin af aan had er alles slikt. Hij mocht geen premier worden. Plasterk, die er toen aan droeg, mocht geen premier worden. De noodwet, hoe de asielopvang enzovoort, dat mocht net, dat kon net. Hij moest van alles in een ijskast zetten om maar NSC en VVD in dat kabinet te krijgen, om ze safier te krijgen. Toen had hij zijn van, oké, ik doe het. Ik liet zien dat wij alles aan de kant zetten willen, dat we compromisbereid zijn, maar één ding blijft staan. En dat is dat migratievraagstuk, het asielprobleem. Daar willen we keihard in wezen. Dat mij moest gunnen. Nou, en we hebben gezien, oorlog lang, dat net gebeurd is. Ik vanuit de eigen coalitie is dat iedere keer saboteert en traineert. Tot en mij.
1: Faber, en het is nog steeds een issue, hè?
2: En het is nog steeds Faber die van alle kanten dwarszitten waren en onvallen waren. Ik vanuit de eigen coalitie. Nou, nee, een bepaalde periode had Geert zei van, nou had iedereen toch wel terug, hoe de hazen rennen. Ik moet nou toch wel de stekker eruit lopen kennen, want dat advies je er al van het begin af aan kregen. Je moest net aan beginnen. Zei, ja, maar dan krijgen we dat verwijt. Dat we nou eindelijk de kans hebben en dat we die kans net benutten. Dus we moeten wel, hoe dan ik. Dus dat had ik die in mijn verven, in mijn optiek. Maar nou hoort leren te zijn van, ja jongens, maar nou is toch iedereen wel duidelijk. Hey, dit leidt tot niks, dit kan ze net. Kies er alsjeblieft weer op naar de stembus gaan en let er eens dan nog grutter meidje. Zodat we dan uiteindelijk wel een keer speakers met koppen slaan kennen. Ja. Nou, maar jongen, werd het te laat had. Ja. Hè? De media, de andere politieke partijen. En dat is weer worden bij een soort kiezers. Ik bij PVV-kiezers. Ja. Die tegen intrapen binnen.
1: Pak een woordje in het wel.
0: Begin even waarom naar de provincie. Wat merkt bijvoorbeeld de gemiddelde Vries nou dat je hem als PVV investeert?
2: Zo, we zitten maar met 12 man op 43, hè? Vier dat net.
0: Ja, maar dus voor Dikke mocht je vastzitten werken.
2: Ja, maar dan ben ik onpartijdig.
0: Ja, ja.
2: Ik zelfs het pijltje net in op.
0: Oh.
2: Dan kwart ik Jeffrey zelfs af.
3: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
3: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
5: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
4: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
5: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
6: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
7: Thema, liefde in actie.
6: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
7: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olven Oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
10: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan, dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het anders hantavirus vastgesteld, dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis, een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig, satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
11: It's getting hot in here.
12: Wat een sto, jong.
11: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
12: Oh?
11: Ja, van het gas.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
11: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
13: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
15: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
16: Wij onderhouden
17: en verkopen
16: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
15: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
18: NOF PC.
19: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen.

0: KOFPC.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
4: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
5: Schitterend.
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
8: Bakken. Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoudtij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: Dit is RTV NOF.
11: Mijn oog op een hichte.

0: Welkom bij Opperhichte. Elke twee weken op zaterdag van 10 om 12 uur op RTV NOF.
1: Nou, dat probeer ik direct zeggen. Welkom.
2: Ja, welkom. Nog steeds bij Opperhichte. Ja, we zitten hier steeds nou heel gezellig in de studio in te zitten. Ja, we halen de oren Opperhichte achter de reg. Mijn tuurman Michel van Kammen, u krijgt uit China. Sebe Sebinga, de amateur dwarshistoricus, zat dat over de oorlog gewoon. En toen zitten we al aan tafel met Harry Graasma van PVV Acht Kaarsbelang. En we zaten er ook aan het praten dat we heel die hele boodschap met een huis vergeten. Dus we pakken het nijs even weer op.
1: Ja,
2: dus,
1: we waren er niet uitgehoord, hè?
2: Ja, dus zoals we door zijn. Ja, precies.
1: Excuus daarvoor. Hoor ik eerst even beter opletten. Ja. Of in de Westerijn, dus je moet ze beter opletten. Het is maar correct hoe het
2: zit. Maar hoe dan ik aan tafel nog steeds, ja. Harry Graasma. Maar mooi dat je net voor de rond bent. Het verhaal weer nog net in.
3: Nee, ik heb het wel vaak gezegd dat PVV is voor drinnen, maar dat is absoluut.
2: Zou ik zeggen, net bij PVV.
3: We horen de kapper voor, we rotten altijd terug. Dat is ondanks alle weerstand. En, ja.
2: Misschien maakt het je hem dat ik sterk.
3: Ja, zeker, dat is exact.
2: Ja.
1: Maar even.
2: Even waarom op?
1: Ja, voor het nijs zien we door van de
3: hoe de stikstof in de steden.
1: Ja, nee, ja, daar ja. Door, maar daarvoor zijn je iets, wat vind ik wel eens keer. Voor Kiers is het wel interessant. Want je zei van, nou ja, we zijn in feite ben een soort getuigenispartij.
3: Ja.
1: Dus net een bestuurderspartij.
3: Dat, je nou, dat willen we graag wezen, ja. Maar we krijgen die kans net. Dat weet je mee met Valga. We worden van alle kanten al hier en we uitkotst. En traineerd en schijnwerken. Het CDA, het is 8 jaar geleden dat ik daar voor het eerst mee DNA in Acht Kaarsbelang, in Boedenpost. En toen waren voor de verkiezings waren de PVV tot CDA al uitsluiten. Dat waren leven zijn. Dat weer gewoon een stunt weer dat natuurlijk om de kiezer toch vooral net op een PVV stemmen te letten. De vorige periode, idem dito, CDA sluit de PVV weer uit. En nou, bij deze laatste verkiezings, nou ja, krijg net. Als het krijgt net uitsprutsen.
2: En nou is CDA net de grootste worden.
3: En ze ben ik net de grootste worden, dat waren ze sowieso net. Ja, los van of ze dat nou wel of net uitspreken hier nu de PVV. Maar het leert het zien. Het leert zien, die PVV is besmet, daar hebben we niks mee te krijgen. Maar stiekem nemen ze in de retoriek, naar de verkiezingen, daar wel uw standpunt nemen. Om toch die kiezers aan zich te binden. Dus CDA en FNP, beide waar ze zijn. Geen AZC's in Acht Kaarsbelang. Maar ze krabbel in al weer om. Hè? Van, ja, maar ja, dat u zo opleiding wordt van u Den Haag, dan kennen we net hoor. Dan maat we wel. Dan doen we het. Ja, dat werd hier van tevoren niet al bekend, maar toen hadden ze dat net uitsprutsen. Terwijl PVV en FVD radicaal zeggen, nee, geen AZC. En het maakt het u net uit wat er gebeurt. Ja, maar het moet van Den Haag, het is wetgeving. Dat stil, dan komt die minister hier maar heen en dan neemt er zelf maar maatregelen, dan roelt er dat maar. Maar wij kunnen dat net uitvieren. En wij willen wel eens zien dat die minister hier komt en dat dan toch zelf docht wat de bevolking daarvan vindt. En wat andere gemeenten in het land daarvan vinden. Want wat ik Rijk Gerder zei, als het vanuit Den Haag net uitvierd wordt wat het volk wil, dan maakt het maar van onderen op. En dan maakt het maar met de kons in de krip. En dan komt het echt wel.

0: los.
1: En dus vanuit de gemeente, vanuit de gemeentepolitiek?
0: Vanuit de gemeente, nee, vanuit de provincie, zeg. In hem dito, als wij in de provincie groot genoeg zijn, want zo hetzelfde was. Nee, gebeurt niet. Stop.
1: We zitten nu in de studio in Burgum, dus in het deel. Hier is al heel lang een orenlocatie. Hoe zul je hem dat zien? Naar mijn idee rent dat goed hier in de bevolking.
0: Ja, nee, maar dat is net het enige criterium waar we naar zoeken, van rent het onder de bevolking. Wij zoeken naar het landelijke plaatsje. Dus ons land is totaal vol. Zorg naar klimaatmaatregelen, zorg naar natuur, zorg naar wenningnet, zorg naar de verschenningen, zorg, onderwijs, alles staat enorm onder druk. En dat meest net al je oude wendelen op asielzoekers, begreep me net verkeerd, dat doggen wij ik net. Maar wij zeggen wel, ons land is al heel lang fiesta vol. Toen ik een band werd, toen werd er de club van 10 miljoen. Waar wat ouder is, kan zich dat misschien nog herinneren. Die club, hè, dat zijn wetenschappers en vooraanstaanden, die zijn van Nederland, is eigenlijk een landje waar net meer dan 10 miljoen mensen niet matten. Dan houdt het eigenlijk wel op. We worden een beetje krap aan de gang.
1: Dat leidt al 4 achter u.
0: Dat leidt al 4 achter u. Maar dat wie eigenlijk toen al wel een slimme norm. Dat klappen wel. Dat klappen wel.
2: En hoe was dat je dan?
0: Nou, in ieder geval door de grenzen is tegen te gooien. Toen net in ieder geval hier een decennia lang wat hier gebeurd is, massa-immigratie te letten onder valse voorwenselen. Want het ben net alleen maar mensen die niet dat je binnen kan binnen al die jaren. Absoluut net. En die mensen die wel in niet binnen en je vinden dat je die helpen moet, dan ben daar oren mogelijkheden voor. In de eigen regio opvangen mensen die het echt in niet binnen. Dat is 50 keer goedkoper als ze hierheen eigenlijk.
2: Ja, maar dan wil je hier nu praten. Maar dat is opmerkelijk. Ik heb net gelezen dat van alle kabinetsproblemen in orenlanden, die dan dat de regering valt. Er is eigenlijk maar één land die altijd valt over asiel en migratie. Orenland speelt dat migratie, ik wil. Ja. Maar valt nooit een regering om. Maar hier bloot dat maar terugbieden.
1: Ja.
0: Omdat wij een heel iets landje binnen met een hele protte mensen op een bultje. Weer alle orenidiote regels, hoe stikstof, hoe klimaat, energietransitie en alle gekkigheden die uit Brussel wijkomen, werd hier nog eens een keer 10 scheppen bovenop dienen worden in Den Haag. En dan lokaal, door gemeenten en provincies, ook nog eens een keer weer scheppen bovenop dienen worden. Want ze willen alle keer het beste jonkje van de klas wijzen.
1: Ja. Nou ja, dat werd ook wel zijn. Nederland is het meest aangeharkte parkje van Europa.
0: Ja.
1: Mij alle facetten van die. Dat. Maar Jos is een krijg, want dat is vanzelf ook een hot item in Achtkarspelen. De wenning deed. Te kwaad aan vooral sociale huurwenningen.
0: Ja.
1: Hoe zorgen jullie nou de nabije toekomst op dat met?
0: Nou ja, dat moet bouwd worden. Maar dat moet dus ook zorgen worden dat er net iedereen samen in Achtkarspelen zich vestigen kan. Jeffrey die had zich de ouderen of jou hier ook heel druk om maken. Dat zijn het van hey. Hij heeft wel zicht op wat voor mensen uit je rolletje binnenkomen in Achtkarspelen. He, want vanuit de Ranestad is er ook een hele migratiestroom ondertussen op gang komen naar Friesland.
1: Het wennet je wel mooi vanzelf.
0: Het wennet je prachtig en dat beseffen ze hoe langer hoe meer ik daar in de rest van Nederland
1: werd. En relatief goed.
0: Dat ze een heel miljoen voor een gemeubileerde kledingkast betalen. Maar die verkeep je ze daar en dan kennen ze hier een vrijstaande wenning of een 203 kap verkeepje.
1: Maar ja, dat ben keepwenningen, want we hebben in Achtkarspelen vanzelf de SWA, de Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Ja. Hoe vindt de PVV dat die opereert in het woningtekort?
0: Wij vinden dat die het perfect doen. Toevallig houden we naar tongens in. Had dat niet een west, hè? We hadden daar een mooie vreemd, hebben wij daar hoe in kennen. Want er is een wijk, acht onder dieken, daar in Boetenpost. Daar is een wenningbouwplan, is daarvoor maken. SWA die had daar een heel mooi plan hier, die daarvoor maken van iets van 20 wenningen.
1: Sociale hierwenningen.
0: Nou, van alles tron maar wat. Maar passend in die omjouwing, want er zijn een soort 200 in kapwenningen. Dat is een heel mooi net buurtje, zeg maar. Met mensen wanneer die daar de rest van hun leven kroemval is een om een hypotheek uit te lossen. He, allebei de werken moet ik, zo het helemaal van me. He, ben in opvang, want vrouw moet ik werken. Ja. En die denken dat ze het mooi van waar ha, een opritje met de auto op steenken enzovoort. En dan komt de gemeente daar met een waanzinnig plan wat alle stroomwanden gooit. SWA had zijn van nee, wij willen daar ik bouwen. Maar we komen net verder als 20 wenningen. De gemeente die wil iets van 30 wenningen. Nee, wij willen maar 20 wenningen. Die passen in de aard en de schaal van die buurt die er al is. zei jij dat. En dat is hoe SWA volgens mij altijd al opereert.
1: En jij hebt haar
0: namelijk naar het karakter van wat gebruikelijk is in acht karsplan. En de gemeente, het bestuur, die had nou alleen maar van maar te bouwen. Zo volle mogelijk bouwen. Stapel je binnen van de prop, het maakt het net uit. Dat is het idee wat wij hebben. En ik heb hen ik verweten. Ik zei van, het is te gek van worden. Want je hebt jarenlang, zien elke keer zijn van kom erbij, welkom, welkom. Ja, maar die mensen die met de onderdak gaan vervolgens. En nou bouw je hem bij de klippen op maar. Ten koste van wat alle keer. De rier der van bewenners enzovoort van de SWA.
1: De contactraad.
0: De contactraad, ja. De koelers net opkomen. De contactraad, dat wordt gewoon negeerd. Want dat past net in hun plaatje, in hun plan van wat ze nou uitdachten.
1: Want de contactraad, dat is de vertegenwoordiging van de hierders al van.
0: Van de hierders van de SWA. En misschien ook van kopers, maar vooral van hierders ik.
1: Ja.
0: He, dus, en van omwennen en omjouwen. En ze negeren dat gewoon.
1: Maar nou zei ze, oh, je hebt een moosje vreemd in zinnen. Wat, ja. Wat zei die moosje en hoe is die bedacht?
0: Die zei de drie punten die de SWA ongevierd had. Van der rekening mee horen. He, die wenningen Sadwaan en Sadwaan. Ik had ze zo net van de bril, maar he, iedereen kent Nijsje. In ieder geval rekening horen met de punten die de contactraad en die SWA inbracht had. Dat ze daar naar illustreren, dat ze daar wat mee doen. Nou, dat is totaal versmitten. En er winnen dus 5 stemmen voor. Je kan wel rieren welke 5.
1: Ja.
0: Van die 2 nieuwe partijen. PVV, FVD en alle oren winnen. En dat is tekenend. En zo gaat het de komende 4 jaar worden.
1: Is het ook, want ik wil even aanronden. Is dat ook tekenend voor op dit moment het coalitievormingsproces? Ja. Zodat nog van invloed wijzen kunnen op de besluitvorming. Dus eens alles wat inzinnen wordt aan moosjes of nou weet ik het wat. Is de timing misschien een beetje gevoelig?
0: Nee, dat maakt het niks uit. Ik had de coalitie eraan zit, dan ben ze nog sterker. Zit ze nog sterker in het zadel en dan kennen ze... Nou ja, ik neem het wel eens. Hoe weer het mooie, weet ik alweer. In ieder geval, ze klitten binnenwander.
1: Ja.
0: Ze, en los van wat ze zelf in hun verkiezingsprogramma's beloofd hebben, maakt het niks meer uit. Ze zitten weer en ze kunnen 4 jaar lang kennen ze hun gang gaan. En u rest 4 jaar lang oors niks, was verzet.
1: Hij de zin hoor?
0: Ja, altijd. Ik ben altijd een strijdlustig mens, dat weet je. Dus, ja. Ja.
1: Nou ja, we zullen je volgen en we hopen je echt de PV regelmatig hier eens even in de studio te halen. Of junior, hè?
2: Nou ja, voor mij niet de komende verkiezing van de provinciale
1: Staten. Ja, dan
2: nemen we hem contact op.
1: Dan mouwen we hem echt op tijd boeken, want die gaat smoor er ook. Dus dan mouwen we er op tijd bieden.
0: Ik wil graag even horen, want ik zei al, je zit hier op een nieuwe plek. Hoe lang zit je hem hier? Nou, 2 hier, zei Witske. Oh ja, dit is voor mij de eerste keer. Dus,
2: Jeffrey, hebben we je wollen?
1: Ja, het is even, ja. Nee, maar, en het is hier oorzaak gezellig koffie en gebakken.
0: Terwijl wie eigenlijk de enige binnen mijn echte oorlood.
1: Nou, je
0: vreeg je af de PVV of je van orden. En dan maakt het ook niks uit. Nou,
2: wij hebben altijd heel kritisch waar we het nodig
1: Julie noted. Bedankt voor jouw komst.
0: Hey, dank voor de gelegenheid.

0: een heerlijk nummer. Lean on me, Bill Withers. We gaan nog een ambtenaar aan de tafel. Ja, dat gaan we net zo vaak.
1: Houden we inderdaad net zo vaak. Nee. En dat al oude vooroordeel van ambtenaars die doorgaan niks.
0: Zeker net op zaterdag.
1: En zeker net op zaterdag. Nee. Maar toch zit hier op zaterdag een ambtenaar van de gemeente Tietzijkstadiel, Ingrid Hoekstra. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Doe haast, dat klinkt wat nieuw misschien, maar de omroep in de portefeuille.
2: Klopt het.
1: Dus doe mij die ek, ze noemen dan daar even mee bemoeien. Op het beleid van de gemeente Tietzijkstadiel. En wie kennen we wel. Ik zei van, oké, zullen we even welkom in de studio. En doe wist je van hem al mooi op het theater om dit een keer mij te meiden. In de keuken van RCV en om even op te wat vind je er nota van?
2: Ja, het is gewoon leuk te zien hoe dat natuurlijk doe juist wel op de radio. En als je nou maakt het zelf bij mij, dat is natuurlijk wordt leuk. En ik vind het leuk om die zo een keer te zien.
1: Om in een orenrol.
2: In orenrol, ja.
1: Luc en ik zijn altijd weer echt een radiohoofd. Dus het is goed dat we op radio winnen. Ja. En
2: helaas Fries de thee toen ik presenteerde. Dat was het beste. Dat we het zien op televisie.
1: Dat dus, weer op televisie. Maar hartstikke leuk dat je er bent. Hier in de studio. Want ik zei kreeg, doe haast de omroep in de portefeuille. Maar wat is die functie bij de gemeente Tietzijkstadiel? Wat doe je van werk en wat is die titel?
2: Nou, mijn officiële titel is beleidsontwikkelaar WMO en welzijn. Ik zit meestal gewoon beleidsmaaiwerker, cultuur, Friesk, bibliotheek, laaggeletterdheid en 12 subsidieregelingen, samenleving en wapenbudget. Dus een heel breed portfolio. En daar jet er de finale ik bij.
1: Dat deed er echt mee, ja. Maar dan neemst heel wat op. Dan denk ik, doe haast wel, denk ik, 50 uren in de week dan. Als alles,
2: dat valt mij, hè? 36.
1: 36, nou ja, toch wel. Dus zij is inderdaad WMO en cultuur en Friesk en de omroep.
2: Dat ja, is... WMO net, ja. Het is mijn titel. Maar ja. Ik ga van de rest zelf doe ik niks met WMO. Maar het is gewoon de titel van beleidsontwikkelaar. Maar wie halen je uw eigen portefeuille daaronder? Ja.
1: Oh ja, dat is dan weer onderverdeeld. Ja. Nou, de bregen naar Jert, waarom als je bent, de omroep, het VNAF, ik in de portefeuille. De gasten die hier komen, hebben we wel vaak van, ja, we ben je wel eens west, maar hier varen we de studio in Glinstra staten en daarvoor in Keyhole. Mensen dus die dat misschien nog wel weten. Ik weet dat echt nog. Toen
2: zit
1: ik
2: kanaal 30.
1: Toen zit ik echt al naast de, ja precies, naast de ware collega Luc Tuinstra en Dirk en Annelies winnen toen ik al best een heel lange geschiedenis. En toen weer het kanaal 30 en we gingen het er correct even over. Maar die ik toen zei ze van, nou dat weet ik nog wel. Ik ben daar mij opgegroeid. Dat klinkt wel heel zwaar. Maar dat wist u dus nog, van dat wie kanaal 30.
2: Dat wie kanaal 30, Sasa zei ze dan, nou best wel heel oud, ja, toen dat al je nog wist.
1: Ja, maar ik zei zeg, ik die toen echt om mij, maar we zijn al hier wat ouder.
2: Nou ja, wie ben we, maar de kanaal 30 ben we opgegroeid. Ja,
1: wat, waar komst u wij?
2: Ik kom zelf uit Samarwij, dus uit onze eigen gemeente wij. Dus ja, kanaal 30 zit boven het hele vroegere oude paskantoor. Dat letter de kringloop nog in zit.
1: Oh jee, Luc dat nog? En, Luc draait al wat langer mee. Dirk en Annelies. Weet dat ja. Ik nou?
2: Ja. Er zitten nog appartementen in en beneden zit vaak werk en er zit nog wat in. Dus
1: dat wist nog. Ja. En hoe ging dat toen? Wie op een hechter de toen ik al? Dat is ook weer even om heen. Ik ben heel goed daaruit op dit interview.
2: Maar excuse, toen ik was heel jong natuurlijk. Dat weet ik al net meer. Maar kanaal 30, wie vooral van mij, ik. De beelden, die staan op televisie, een soort teletext in.
1: Oh ja. Ja.
0: De kabelkrant, wie niet van de eerste?
2: De kabelkrant, ja.
1: De kabelkrant, ja.
2: Dus dat, ik had nog een hele mooie foto's. Ik denk, wie mijn man, ik ben getrouwd. En hier we de F's, die Wieke Leidster van. En die wien er toen. En toen ben ik nog op een foto kwam bij kanaal 30. Dus dat stinken voor televisie. Maar de jongens zijn te zien,
1: Wat leuk.
2: Dus dat is heel lang in.
0: Maar is die foto op het voetbalfilmer?
2: Nee, gewoon in huis. En toen werd van de kabelkrant weer ervoor. En dan gaan we even ervoor. Zeg van, we zijn op een foto met alle jongens. En dus een foto kwam en die is op kanaal 30.
0: Nou, wat een belut ze niet.
1: Ja.
0: Ja. Maar de kabelkrant, want we in de eerste radio weer de eerste. En letter ben met de kabelkrant begon. En we zijn echt, in Friesland sowieso de eerste kabelkrant die er weer.
1: Weet je dat nog waarom er op Friesland? Hoe is dat ze is?
0: Nou, dat zou ik best kennen. Maar we vinden het wel belangrijk. Want iedereen die overal zei dat Sint-Wurg is het oorst, omdat het zoveel media is. Maar dat we toen echt heel bijzonder. De radio zit erachter. En meestal lusteren die zeggen naar de radio, zo wie het ongeveer.
1: Die zeggen naar de radio, dat is exact. Want we zijn al toch aan het bromsen naar de goede oude tijd. En Luc is te bellen, wie ik even. Ik wil hem toch even nemen. Peter Thiebaud was er toen altijd mij presenteerd. Ja. Dus hij is helaas net meer onder ons. Maar dat weer een geval apart. Om het maar zacht uit te drukken.
0: Ja, heb ik 180 jaar hou hier zitten?
1: 180 jaar,
0: ja. Helaas had Peter dat net helder.
1: Nee.
0: Maar die weerde ik al niet die tijd.
1: Ja.
0: Die weerde echt heel lang. Maar mooi dat een ambtenaar hier zit die inderdaad nog een...
1: Niet wit werd het door had. Dat is echt wel handig.
0: Een actieve herinnering daarom had. Dat is toch wel
2: een actieve herinnering. Ja,
1: ja, precies. Ja,
0: dan ben ik gewoon, die had het al lang niet meer. Ja.
1: Nee, dat... Dus jos me maar dat had ik geen bedoeling. Nee, dat dacht ik al. Nee. En Ingrid, ja, en we hazen als gast ook nog wethouder Jan-Pieter van der Velde in Bietje, die een baas. Dat dus was ook een Bietje, was dan
2: zo.
1: Ja, precies. Hij zit daar al aan een koffie.
2: Nou, maar, een baas van mij, hè?
1: Ja, natuurlijk. De wethouder die beslist helemaal niks.
2: Dat ben die wel.
1: Ja, prachtig. Hey, doe best dat jaar ik al grutsk op die werk. Doe vist het mooi om te doen. Doe haast een hele brede portefeuille. Haast hoe vaar jezelf. Want doe best een echte teacher. Hoe zeg je dat?
2: Dealer.
1: Dealer.
2: Zeg dat maar.
1: Nou ja.
2: Dealer.
1: Maar doe haast, dat is in mijn optiek wel heel mooi. Dat zo'n brede portefeuille haast. In die eigen gemeente, west hoe wij komst. Want dit is die thuis in principe.
2: Ja, doe wist een beetje grutsdeels hoe de mensen hier binnen, hoe ze denken, de geschiedenis van de gemeente. Ik ken de gemeente zelf ook goed. Ik werk je nou krap aan, hoe lang werk ik nou? Ja, 6 jaar denk ik. En de eerste 4 jaar heb ik als bestuurssecretaresse werken bij de burgemeester en wethouders. Dus een heel kutte kennis op die en ook zo'n dus een jaar beleid mij werken. Dus ik ben ook heel blij van die kant. Ik kreeg haar om verder te ontwikkelen en te groeien binnen de gemeente en alle mogelijkheden die ik daarvan krijg. Dus ja, doe best wel een van een gemeente en wat er in de gemeentehuis gebeurt. Maar ik van de meisken, hoe het meisken je denken en binnen. En dat is wel heel fijn.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar haast ook van uw tien baan en die werk, dat zei ze van dat zoek ik nog wel eens. Sjen Wolf of uit iets ergste deel. Dat is eigenlijk mijn missie. Daar heb ik een beetje invloed op. Als toen dingen, dan zei ze van, nou ja, daar wel. En we zullen de wethouder net aan. Maar,
2: ja, ik ga wonderen. Ja.
1: En dat is.
2: Nou, dat had me even nog stil.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja, dat was zo jammer.
2: Oh, dat hebben we mij aan het ontwikkelen.
0: Bedankt voor die komst.
2: Bedankt voor het interview. Nee, dat hebben we mij dwanen, maar ik ga wonderen. Ja, ja.
0: Nou, een beetje... Had dat mij die work to mindset dan niet?
2: Had zeker mij mijn work to mindset en meer dat cultuur en wolwijzen meer beeld kon krijgen. Dat is voor sociaal basis, versterking sociaal basis. Dat cultuur, dat gewoon meer beeld kon krijgen. Dat cultuur niet meer op zichzelf iets bloot. Maar dat ik een hele prutte werking had kennen van in eigen geest, lichaam.
1: Ja. Dus, en dat kan misschien ook wel wat waar voor de beeldvorming. De bende vanzelf, ook partijen die zeggen, cultuur, maar we zijn vol in heel tien sterker. Maar als er dan bewezen komt dat dat ook wat goed docht voor het wolwezen van de burger zelf.
2: Nou ja, je begint vanmorgen natuurlijk zien we Siebengein in de studio. En dat is natuurlijk, dat is ik erfgoed. Hè? En dat jij ik meer cultuur en die verhaal moet wat bewaren blijven. Dat is heel belangrijk, heel wichtig. Wat zie ik al zei ik voor de band. Dus night team, dat die weten wat je bad is. En dat is net alleen nog cultuur. Is een prut, erfgoed is ik zo'n prut. Het is net alleen nog een gebouw, maar ben ik uw verhaal, uw wijzen.
1: En uw identiteit.
2: Uw identiteit. En dat maar wel bewaren blijven, maar we trooien aan. En dat vind ik, nou misschien dat ik wel een van mijn missie. Als dat zei. Om dat terug te gaan, elke keer. Omdat dat cultuur en keus net iets is. Een gebouw of een verhaal. Of
1: een schilderij.
2: Of een schilderij. Ja. Maar dat achter een schilderij een heel groot verhaal zit.
1: Ja. Mooi. Nou, mooi om te zien dat inderdaad een bevlogen ambtenaar hier rond tafel zit. En
2: dat is heel prettig, hè, Bietje?
1: Ja. En bij jouw gemeente, Michael Sisse.
0: Bij mij zie je geen grap met jouw ambtenaar.
2: Nee, door absoluut niet. Dat komt er nooit meer in. Dat is,
1: nee, dat is...
0: Ingrid Hoekstra, beleidsmedewerker, zo is dit mooi. Want die zegt een tegen dank voor die komst. En succes met je werk. En we komen die vast wel eens in.
1: En beloon nog even zitten. Doei.

0: Ja, dit is een van die populaire nummers, Island van Gravity.
1: Shalala.
0: Ja, maar we hadden er mee op, want de nacht waren gasten die wel alle roemte aan. En die eerste gast die zal iets geven interesseren.
1: Nou ja, want ik wil nog maar haast in het klooster gaan praten. Want tegenover mij zit Pieter Plantinga, geboren en getogen. Ook op Stroobos en Pieter.
2: Ja, klopt. Hè?
1: Daar kennen we elkaar nog van. Zeker, van heel vroeger. Maar dan wouden we nou in Lutje Gaast.
2: Ja, dat klopt ook.
1: En dus zei ze kreeg van, ik praat wel Nederlands. Nou ja, dat vind ik eigenlijk ook wel, dat vind ik prima hoor. Maar als het goed vindt, dan praat ik gewoon Stroobos.
2: Ik ken het wel één zin proberen natuurlijk. Hè?
1: Ja,
2: dan is het wel leuk
1: om
2: dat even als introductie te hebben. Maar ja, tegenwoordig, ja, als je over de grens gaat, dan moet je ook weer andere talen spreken. Ja, dus, ja.
0: En maar dit is wel radio, hè? We houden geen ondertitels hier. Hè? Dat snap je wel.
1: Nou, maar ik denk dat de mensen tussen die geen Fries kennen, dat die beter Stroobos verstaan als het Fries. Dus, ik ben een deskundige. Dat doe ik ook echt wel. Nee, maar Pieter, docent hier voor Stichting Piekulaan Sir Husterveen.
2: Ja.
1: En eigenlijk in de volksmond kennen wij dat als de kringloop van Sir Husterveen. Ja. Maar het omvat zoveel meer dan dat. Kerst een beetje uitleggen wat Stichting Piekulaan in Sir Husterveen een beetje inhoudt.
2: Ja, zeker. Heel graag. Hey, superleuk dat ik hier nou even mag komen. Dat als eerste. Mooi dat ik dat even iets mag vertellen.
1: Nou, ik onderbreek je even, maar door heerst een suikerbollen met nom voor ons. Een suikerbrood.
2: Ja, dat is ook wel Fries eigenlijk. Hè?
1: Ja, dus eigenlijk wel.
2: Dus, het is wel door de Groningse bakker gemaakt. Dus ik weet niet of dat nou weer een verschil maakt.
1: Nee, maar dat is een typische grensgeval. Maar dankjewel voor de suikerbollen. Want als ik krijg die een kinder ben bezig met... of die zit niet World Service.
2: Ja, die gaan naar World Service met een aantal projecten. Naar Zambia en Ecuador. En de oudste die gaat nog een jaartje later verder. En dan zijn ze met allerlei acties bezig. Ook op vrijwillige basis. En dat denk ik, dat is ook wel een mooi bruggetje. En als je kijkt naar Piekulaan.
1: Precies.
2: Daar ben ik sinds een jaar een beetje bij betrokken nu. En het is in de volksmond, zoals je zegt, in de omgeving best wel bekend. Hè? Als Piekulaan, waar de kringloopwinkel staat, daar bij Centraal. Maar het heeft wel een verdere betekenis. Want ik moest me er toen ook even in verdiepen. Toen ik daarmee in aanraking kwam. Maar dat heeft best wel een lange historie. Want dat is in 1984 al opgericht door Geert Volkerts. Die woonde ook in zijn Huisterveen. Ja. Die had dan vroeger ook in Indonesië gediend. En die had het gevoel van, ja, maar ik moet iets terug doen voor die bevolking daar. Dus die is toen deze stichting begonnen om mensen in Indonesië te ondersteunen. Dus ze hebben allerlei projecten in Indonesië die zich richten op het verbeteren van de omstandigheden van mensen die daar in armoede leven. En dat zijn vooral gericht op kinderen. Dus wij sponsoren dan allemaal projecten die zich richten op onderwijs en soms ook op gezondheid en soms ook nog iets op microkrediet, zodat er wat investeringen kunnen worden gedaan in die omgeving. Maar allemaal om het perspectief van die kinderen te kunnen vergroten.
1: En is het dan heel Indonesië of is het bepaald gebied?
2: Zie, heel Indonesië is best groot.
1: Nou,
2: het is het land waar het vierde grootste land in de wereld. Er wonen 258 miljoen mensen. Dus dat is nogal wat. Die kunnen wij niet allemaal helpen. Daarvan helpen wij ongeveer 900 kinderen met een gezinssysteem eromheen op vier eilanden. Dus dat is op Java het grootste gedeelte. Sumatra en dan ook op Bali. En Sulawesi. Dus dat zijn de vier eilanden waar wij projecten hebben en die wij daar ondersteunen.
1: Nou, en natuurlijk als je hulp verleent aan in dit geval mensen of kinderen uit Indonesië, dan is er natuurlijk geld nodig. In 1984 is het begonnen. Waarschijnlijk nog niet met de kringloopwinkel.
2: Nee.
1: Maar ik kan me zo voorstellen dat de opbrengst van de kringloop, dat een onderdeel is van en niet het geheel.
2: Nee, dat klopt ook. Want er zijn heel veel mensen hier in de provincie, maar door heel Nederland, die gewoon kinderen sponsoren. Dus echt particuliere sponsoren die gewoon geld doneren. Dat kost dan 16 euro of 20 euro, afhankelijk van de leeftijd. En met dat geldbedrag per maand kunnen die kinderen gewoon onderwijs volgen. En die kunnen dan wat dingen kopen. Soms is er nog wat over voor het gezin, dat ze daar ook wat meer ondersteuning in krijgen.
1: Ja, ik denk zelf nog aan het Foster Parents Plan van vroeger.
2: Dat is wel heel vergelijkbaar.
1: Ja.
2: Bedragen zijn iets lager, omdat wij natuurlijk alleen maar met vrijwilligers zo werken. Ja. Dus het is, in die zin is het ook wel een heel mooi concept. Dus het is alleen wel veel kleinschaliger. Hè?
1: Ja.
2: Dus het is, maar wel, ook dat Is wel noodzakelijk om die kinderen daar ook te kunnen helpen. Dat we ook die particuliere sponsoren hebben. En daar zijn er ook nooit genoeg van. Want nee, er zijn heel veel kinderen die daar hulp kunnen gebruiken.
1: Wat is die functie en die rol bij Stichting Picolin?
2: Mijn rol is de voorzitter van het bestuur.
1: Nou, meteen hoog ingezet.
2: Ja, dat weet ik niet of dat hoog is. Hè, want we zijn gewoon met 75 vrijwilligers in deze club. En,
1: is nogal wat.
2: Dat is best veel eigenlijk, ja. Maar als je een winkel hebt, dan is het ook best wel wat nodig. Hè? Want je bent 6 dagen in de week open. Dus ja, je kunt niet altijd dezelfde mensen die op dezelfde dag aan het werk hebben. Dus je hebt best wel veel mensen nodig om die 6 dagen te kunnen bemensen. En dat is altijd in de middag van 1 tot 5 zijn we geopend.
1: Dus elke dag behalve zondag?
2: Dat is correct.
1: In principe, ja.
2: Maandag en dan in de ochtend dan zijn er heel veel mensen bezig. Die zijn dan bezig met het sorteren van spullen die binnen worden gebracht.
1: Ja.
2: En alles weer de winkel weer netjes en verkoop klaarmaken. Zodat het allemaal weer gereed is. En dat hebben we ook een beetje ingericht met allerlei verschillende onderdelen. Verschillende hoeken. Dat ben je wel gewend in een kringloopwinkel. Komt wel eens in een kringloopwinkel,
1: ja,
2: toch?
1: Sterker nog. Ik had een gigantische kast in de keuken staan. Ik denk, daar moet ik vanaf. Dus ik bel Stichting Picolin in Veen.
2: Ja.
1: En een paar dagen later staan er 2 sterke mannen bij mij bij de deur. Die hebben die hele kast eruit even uitgehaald. Maar als het goed is, hebben die nou veel goudgeld verkocht.
2: Nee, maar wij hebben eigenlijk de winkel kende heel jaar wel dicht. Want ik heb wel begrepen dat dit een
1: die kast is, ik heb hem ook nog gepimpt.
2: Echt waar?
1: Ja, met mooie roze deurknopjes erop.
2: Heb je wel een blaadje eraan gedaan? Made by Witske?
1: Nee, ik ben dan ook weer heel bescheiden. Dat ik denk, dat doen de meesten in Rustveen ook niet.
2: Dat is
1: maar
2: jammer.
1: Het is eigenlijk van, ik vond een hele mooie kast. Maar ten bate van Stichting Picolin.
2: Dat is heel mooi, hè? Dat doen heel veel mensen. Maar dat is ook een onderdeel. Hè? We moeten wel goederen binnen krijgen om dit te kunnen verkopen. Want anders
1: ik zei van, ik heb ook nog een mooie eettafel. Nou ja, die won ze niet hebben, maar die zagen niet zo mooi meer uit. Ik denk, daar word ik nog kritisch naar kijken. Maar dat is wel goed. Nee, maar dat is prima.
2: Ja.
1: Maar ik weet, ik kom uit Achtgaarsbon natuurlijk. Het is wel echt een begrip, hoor. De kringloopwinkel in Rustenveen.
2: Ja, zeker.
1: En ik denk, smoordruk.
2: Ook dat, ja. Dat is super. Hè? En ik vind zo, er zijn heel veel mensen die er enthousiast voor zijn, die zich daarvoor inzetten.
1: Ja.
2: Het levert alle geld wat daar opgebracht wordt. Het gaat ook allemaal naar Indonesië. Dus eigenlijk die meerwaarde die je hebt. Hè? Ergens heb je... Je doet iets in die samenleving in Nederland dat er in duurzaamheid gewerkt wordt. Hè? Dus dat we ook helpen om producten weer een tweede kans te geven.
1: En een derde en een vierde.
2: Maar ook de mensen zelf. Hè? Het is gewoon een heel gezellige club.
1: Ja.
2: Van mensen die daar actief zijn.
1: Nou, als je bij hem binnenkomt, er zit nog een paar aan de koffie. Het is de beren gezellig ook nog. Hoe vaak loopt ze daar zelf om?
2: Nou, ik ben voorzitter van het bestuur. Dus er is een commissie die zich helemaal richt op die winkel.
1: Ja.
2: Dus ik kom er niet elke dag. Dat is ook weer niet zo. Hè?
1: Nee.
2: Dus ik kom zo nu en dan even langs om even weer de sfeer te proeven. Even met een praatje te maken met de mensen. Maar ik sta niet zelf in de winkel. Dat is ook weer zo gezegd. Dus dat
1: is
2: een heel grote groep die dat dan weer doet.
1: Ja.
2: En dat doe ik dan weer niet.
1: Nou ja, prima. We moeten eigenlijk, Aron...
2: Ik zou het heel mooi vinden. Hè? Want we zijn natuurlijk een mooie club mensen. Maar we zien ook wel dat wij ook wel mensen nodig hebben. Om als vrijwilliger te kunnen optreden bij deze stichting. En dan doe je iets echt goeds voor je medemens in Indonesië. Je doet iets goeds om duurzaamheid te geven. En je kunt ook nog iets voor jezelf betekenen. Omdat je zelf meegaat en dat iets... heel leuks vandaan kunt halen.
1: Geel.
2: En dat gezelligheid en je handen uit de mouwen steken. En dat kan een dagdeel zijn in de week. Het kan natuurlijk, mag ook meer, maar het kan ook heel klein. Dus ik zou een oproep doen voor alle mensen die nu luisteren. Die zeggen, ik wil mijn handen wel uit de mouwen steken. En ik wil ook nog iets goeds doen voor deze wereld. Kom eens langs in de winkel of kijk op www.picolin.nl. Daar heb je een stukje, dat gaat over vacatures. Kijk even, er is heel veel mogelijk. En voor de zomer zijn we vooral op zoek naar kassamedewerkers.
1: Ja.
2: En mensen die in het transport zitten. Zo om die mooie meubels
1: om die
2: bij jou weg te halen.
1: Ja,
2: en misschien toch nog dat tafeltje, zodat je die dan ook kwijt bent.
1: Nou, meestal thuis zoek je hem naar een leuke invulling van je vrije tijd. En het mes snijdt aan meerdere kanten. Je doet wat goeds voor de wereld. En ja, ook om dingen aan de tweede kans te geven. En gewoon in bergenzellig team aan het werk. Ja.
2: Dat is zo mooi. En nou, dat doen jullie hier, dat merk ik hier. Ja. Jullie zijn ook allemaal vrijwillig bezig.
1: Ja.
2: Vrijwilligerswerk geeft ook meerwaarde aan je leven, mensen. Zo dus ga er iets voor doen.
1: En Luc dat... en ik ben een stuk opknapt sinds wij dit programma
2: presenteren. Ik kwam hier binnen en ik zag jou en ik denk, wow, hey, hoe is dat nou ontstaan?
1: Ja, hoe is dat nou ontstaan? Zo is het. Hey, Pieter Plantinga, hartstikke mooi dat je hier in de studio kwam. En nou, zo nou en dan willen we best wel eens even horen hoe het gaat.
2: Ik ben van harte bereid om zo nu en dan hier langs te komen.
1: Hey, prachtig. Super. Bedankt.
2: Dankjewel. Oké.

0: Ja, ja dit dat is heel mooi.
1: Sultans of Swing,
0: ja, Dire Straits. Maar die draaien we in voort, want we gaan een beetje les van een beetje haast. Haast een beurt, werd u gehoord. Dat willen we net.
1: Nee, dat willen we net, want we willen wel even teerd nemen voor uw gast hier nu aan tafel. Wethouder Jan-Peter van der Velde van de gemeente Tietzerstedeel. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Nou zitten jou hier al even een koffie aan tafel en jouw beleidsmijwerker had hier antwoord best. Wat zijn jou ervan? Meisje blauwe?
2: Zeker weten.
1: Nou ja, dat is altijd een opluchting. Ja, Ingrid, een zucht van opluchting.
0: Ja. Hey, voordat we eens beginnen hoe dat moeilijke wordt. Dat op waarsneep. Eerst even, want mensen weten het er net. Misschien net al jaren, maar het is dood. Wij tutoreren wel.
1: Oh,
0: we kennen al wat langer, dat vinden mensen vast wel goed. Zit maar kwart in college, dan een paar maanden nog.
2: Ja, zo'n november.
0: Ja.
1: Oh ja.
2: Nou, dus relatief kwart, klopt.
0: Wat gaat nou mij maken, was van tevoren net 80.
2: Dat is een moeilijke vraag.
1: En iets wat wel op radio verteld werd, in.
2: Ja, ja, van die ding. Je moet er correct al even door gaan. Zeg maar de ambtelijk, zo'n wat al je oppakt wordt. De ondernemerskip in de groep en ik de belutsen hiet. Is volle grutter dan dat een soort mensen weten. Dus dat kun je wel even dealen.
1: Ja, in principe in de keuken van de ambtenarij van de gemeente. Ja. De belutsen hier van de ambtenaars.
2: Maar ik van de morgen dus wij, in het weekend.
1: Ja.
2: Ingrid zit hier ik.
1: Ja.
2: Dus groter dan een soort mensen beseffen.
0: Ja. Ja. Nou, wat had hij dan verrast dan, deze man? Net dit, wat weten we nog wel. Maar wat had hij verrast? Want het is een totaal andere functie. Daarvoor 16 rieën. En nou wethouder, dat is totaal wat anders.
2: Ja. Nou, er komt wat meer hobbels in, praktisch bezoeken en qua formaliteit. En zo wat hende ik. Dus daar mag je wel even aan wennen, maar ik wil eerlijk zeggen. Maar ik begrijp wel waarom ze er binnen.
1: Dus, de hobbels.
2: Ja, ik qua balancering in. Dus er mij me komen, mijn voldoende draagvlak mag zaken uiteenzetten. En dan maakt ze natuurlijk net beleerd of activiteiten door wij net van PR'en. Dat moet wat zien het al een jaar, dus ik in de toekomst. Dus dat maak ik heel solide. En dat kost soms wel de negatieert.
1: Is dat
2: dus
1: extra?
2: Wel een bepaalde mate van geduld.
1: Is dat extra dat reedsleden dat soms nog, en dat is geen kritiek, maar net in de gaten houden hoe het eigenlijk in was zit. Want als reedsleden kun je vooral in oppositie er soms wel tien aanskoppen van. Nou ja, dat maar rapper, dat maar oors minder regels. Maar nou zocht het van de andere kant, van de wethouderskant. Had dat die echt wat licht bracht als... reedslid.
2: Ja, klopt. Ik denk wel dat dat het geval is. En dat is net bewust. Maar dat had te krijgen mij. Omdat je maar een part van informatie tijden nemen kan in een beperkte tijd. Die staat erin.
1: Nou ja, zij is het nog een keer. Maar nou, in alle gemeenten is dat het in dan net uiteten. De coalitieonderhandeling. Hoe liep het in het zesde deel? Wij is er wat door zitten.
2: Ja, maar, denk ik wel. Uiteindelijk komende maandag hebben we alle partijen. Die komen bij een Jelle Hoorde Del bij de informateurs. En... daarna zijn we wel meer van het adviseren. Zo staat het ervan.
0: Ja, maar er is toch een reedsprogramma gesteld. Ja. Al rond de weekenden ben je, dat is clear.
2: Ja.
0: Ja, gisteren iets voor zeggen? Maar is er iets voor zeggen?
2: Het werd, denk ik, binnen een week publiceren.
0: Ja.
2: Dus we moeten even geduld van. Maar we gaan reedsprogramma.
1: Ja,
2: en wat
1: er
2: op zes een keer is, zes maar we gaan reedsprogramma opgesteld. We alle partijen achter stinnen. Mm-hmm. En er ben geen jokers in zet. Dus er ben geen fabbehoorn maken en even wat erin stiert.
0: Nee. Maar nu komt het belangrijkste haast natuurlijk de collegevorming.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat nou? Want mensen thuis, die snappen dat soms net. Die hadden zoiets van, oké, de hele rie is het één soort programma. Nou, maar dan had je nog een collegevorming.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk een orenzaak. En hoe gaat dat haast dan?
2: Dat gaat op basis van de adviezen van informateurs. Nou, waar hij dus schoen waar we hebben het al je wiens. Dat is de basis, het fundament en ik het kader van het coalitieprogramma. En ook geven we verder met het advies aan van informateurs. Om welke partijen mijn koord beste lezen. Ik van u het ideaal, maar ik van u de meesten die erbij zijn en gedachtig wordt.
1: En ook de verkiezingsuitslag?
2: Zelfs, dat is de basis van het geheel waar we gestart bij.
0: Maar te meer die worden. Maar net een minder die, nee.
2: Nou,
0: maar
2: dat is net het doel, nee.
0: Nee, nee, maar als je had iedereen het inzet met het programma, dan mag je het in feite net uit welke partijen dat mij doet. Als het maar meerdere is.
2: Ja, dan was het meerdere is.
0: Ben je jokers inzet, dus ben je vaarbehouden.
2: Vanuit het reeds brede programma net, maar dat hard. Ik wil in dat er een bepaalde abstractie ervoor bij zit, dat er wel steeds keuzes maken waar we en dan mag prioriteren en dat maar van pad naar inrichten via het coalitieprogramma en de partijen die je maar uiteindelijk zetten.
1: En nou best toch van de FNP, hoe leek het dat? Ja, dat is zo.
2: Ik doe het echt net als is. Ik wacht hier rustig al de komende weken.
0: Nou, dan werd FNP in college. Dan werd dan CDA in college. En dan werd dan de strijdpartij Better Fatty Sester in college.
2: Ik ben heel nieuwsgierig wat de adviezen worden. Ik wacht echt
0: even. De les is de grote winnaar. Die kerst net aan de kant zetten.
1: Nee,
2: ik denk serieus dat er hele goede partijen mee west binnen. En mogelijk man je ik nog wel verder. Maar alle partijen komen dan weer deel.
1: Ja.
2: Maar ik had het gevoel dan net dat zij sinds die kant
0: matte toch. Het is bijzonder weer dat ze net mij door, toch? Better for disaster deal.
2: Ja, dat weet ik niet. Dat hing het van vanuit als uitspraken van de partij zelf, Better for disaster deal. En van andere partijen. Zoals ja, je al zei, je maar je meerderheid had van drie of jouw partijen. Eens had je van meerderheid.
0: Ja, maar die krijg opzomde, dan ben je er.
1: Ja, dan ben ze er. Ja. Dan is het wel een meerderheid van zich.
0: Maar goed, misschien dat het eilandbezoek ik nog een beetje mij speelt.
2: Dat zou ze kennen.
0: Ja.
2: Maar dat ging net in Skorten.
0: Ja, nou, was het toch.
2: Of onvoldwaan die in Skorten.
1: We moeten het toch nog even horen. Maar er zit inderdaad sinds november als wethouder. Hast misschien ook wel het gevoel van, het is nog net klaar. We moeten nog even... maar dat had ik Ingrid ook gekregen vragen. Haast nog wat doelstellingen en missies en dromen voor het extra deel. En dan vanuit die rol als wethouder.
2: Ja, een heel soort. Kijk, hoe zeggen, ik ga zelf een breed verskaart aan portefeuilles van cultuur en Friesk en toerisme en financiën en beheer.
1: Ja.
2: Dus ja, ik ga een heel soort plannen en ideeën en dromen.
1: En ken dat al je nevens de financiën en financiële positie van het extra deel?
2: Ja, maar we serieus keuzes in meidje. En met name ik van waar begin je mij? Ben van wat mogelijk is. Net alleen nog financieel, maar ik qua personeel. Hè. Maar wat mij onbelangrijk is, rap mogelijk wel starten. En gewoon dingen, zullen we wat langer wachtje maken. Maar het wil net zeggen dat de dream voort binnen.
1: Ben er ook dingen die het nog dreigt te verkeepen? Ben je in de onderbargers van Tietjefster deal qua financiën? Moet er bezuinigen worden?
2: Nou, zo vier ben we nog net. Maar het komende jaar die je met name volle meer inzicht had. Van waar kunnen we grip op krijgen en waardoor het riek met name ik. Dat is het grootste heikele punt. Wij hebben een heel soort structurele verplichting. Maar net altijd liggen volle structurele baten van het riek die erbij hebben. Dus wij hopen dat de komende jaar hier meer duidelijkheid toe te krijgen. Dan nemen we dan in september en de maai circulaire. Van wat krijgen we van het riek. En nou ja, dat is wel de basis in financiële zin van ons plan. Nek. Ja.
1: Ik denk het al. Wil jij de muziek al op de achtergrond?
0: Ja, we gaan nog 3 minuten.
1: Oh, dan houden we nog 3 minuten. Nou, dat scheelt ook wel.
0: Het is zo dat het is steeds ook tegen de meisjes. Dat weet ik wel, de FNP-stijl.
2: Ja.
0: Kerst dat nog wat vol hoor, als wethouder? Want dat zit natuurlijk nog op afstand wat meer van de meisjes, of net?
2: Dat valt daar, vind ik eens. Ja. Ik ben ziek het zeker vol te houden. En ik op deze wijze. En zou alle weken wel een aantal keren gewoon in mijn team. Met warme initiatiefnemers en inwenders. Ja.
0: Okay. Dus dit is net de laatste keer dat we die zoeken? Of ben ik wel een keer aanleiding is, dan nodig je die weer uit.
2: Graag.
0: Wil je zelf praten?
2: Ja, zeker. Bedankt.
1: Goed. Succes met de onderhandeling. En een andere keer.
2: Een andere keer, hoi.
1: Nou.
0: Het zit er maar op.
1: Het zit er weer op. 2 oren op een hechte. We hebben hier een heel vol oren.
0: Ja.
1: En nou
0: techniek of een gast een telefoon in handen van Dirk en Annelies van der Duim. De redactie Ellie Schiemen, Annelies van der Duim. Presentatie Luc Thuister en Wiske Ponne.
1: Weekend aan niet.
0: Toch? Precies. Het programma is waarom te jaren via de site www.rtvnw.nl en dan even zieken uitzending gemist. Altijd dat lijstje zit erop.
1: Ja.
0: Hoe zit je dan bij de wet?
1: Dan ben je er
0: en waar niet zit je dan? Dat weten we dan even.
1: Nou, dat zullen we wel. Hey, noffelijk weekend, meisje, dus geniet van het mooie waar.
0: Ja, je bent weer op richten.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA plus een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Niet onder de lade door, dat brengt ongeluk.
6: Oeh.
5: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
6: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
6: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
7: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
8: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
10: Thema, liefde in actie.
9: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
10: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tolve oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers geen besluit hebben genomen of dit niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om de stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens het ADV kunnen ook ticketprijzen stijgen. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers in 2026 met 10%, wat in Duitsland circa 20 miljoen reizigers zou raken. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan, dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
14: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
15: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
17: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
16: nofpc.nl.
18: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
19: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
20: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
19: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
20: Kabel Noord, dat is goed varenkoor.
21: Nou, bentjes, de keer wat doe je?

0: Uit water is wat. Voor buitengewoon buitenwerk. Ook voor onderhoud, bestrating en riolering.
1: Buitengewoon, Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
2: De pannenkoektrein.
3: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
2: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
4: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Dit is RTV NOF.
7: Mijn No, de Weekend Nieuws Show.
6: Dadelijks in de Weekend Nieuws Show.
8: Meer hoe de reddingsbooddag van de KNRM.
7: RTV NOF, de Weekend Nieuws Show.
6: Dit is de Weekend Nieuws Show.

0: die engel drie smitten.
1: Else Sneun, tussen Tolve en Twa.
2: Nijs en Eftegroen, uit de streek. Dit is de Weekend Nieuws Show
1: op RTV NOF.
0: Goedemiddag, welkom bij de Weekend Nieuws Show van Sneun Njogmaaien. Mooi dat je afstemd hast op RTV NOF. 2 uur lang praten we en bij over de actualiteiten Eftegroen en het laatste nijs uit de regio. Draaien we de beste muziek en krijgen we bijzondere gasten in de studio. De techniek is Jord in handen van Kees Bakker. En tegen mijn presentator Lammert Halma ben wij mij en wat tot 2 uur bij hem. En we begonnen bij Phil Collins, Studio.
1: Dit is de Weekend Nieuws Show.
2: Bij Dries Kalsbeek.
0: Ja, wat geven we aan het komende oren? Wij hebben het oren expositie in Hege Beintum. Daarop praten we met Wiep de Wit. We praten met René Koster, hoe zijn nieuwe programma importeert bij RTV NOF. We hebben het waar, het streeknijs en we heren hoort wat er alle keer op de voetbalfilm gebeurt in de voorbeschouwing van Roerwijs Sport. Maar we beginnen nu met de Ierpendij van de KNRM in de Lauwerseeg. En onder telefoon hebben we Douwe van der Laan. Douwe, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je hoort de eerlijkste Ierpendij van de KNRM. Ben er al een protte mensen bij hem?
3: Ja, op ieder geval er zijn een protte donateurs die Lauwerseeg bezieken. En mensen ja, die mij varen willen met de reddingsboot.
0: Ja, toch heel Nederland is het, je hoort Ierpendij, heb ik begrepen. Hoeveel reddingsstations zijn er eigenlijk? Ook staat de hele kust eigenlijk van Noord-Noord naar het Zuiden.
3: We van Noord naar het Zuid zijn er 44 reddingsstations die eigenlijk al je vrijwilligen bemand worden door nou ja, opstappers. Ja, en daar willen wij onze donateurs die ons daarin ja, sponsoren eigenlijk bedanken.
0: Ja.
3: En daarom is reddingsboot eigenlijk in het leven erop steeds om de mensen die ons tipje eigenlijk te bedanken en die mij dan mij varen dan.
0: Ja, nou dat is hartstikke mooi. Want hey, hebben we de vraag van hoe vaak worden je hem gemiddeld per maand oproepen mij voor een actie?
3: Nou, per maand is altijd moeilijk te zeggen. Als wij gewoon op basis, dan is het tussen de 40 tot 60 keer per jaar dat wij een actie eigenlijk hebben. Of op het Lauwersmaar of op de Waddenzee.
0: Ja, en dat zijn dan al ja, verschillende soorten acties. Want is het elke keer dat mensen in nood zijn en dat je hem dan uitdrukken moet?
3: Ja, het kan een navigatiefout zijn dat mensen onder groen rijtjes heeft. Maar het kan technische problemen zijn van dat de motor er niet keer mee ophoudt. Maar ik wil medische incidenten en zoekacties wat vaak komt op het Lauwersmaar en op het Wad. Ja.
0: Ja. Hey, door neemers krijg ik leven meestal een keer op mij de boord voor. Maar is er verder al je nog te beleven bij je in Lauwersmaar?
3: Nou, wij doen daar op ieder geval los van het varen dat de donateurs en de nijdonateurs die donateur worden, die kunnen dan ook mij varen. Gaan wij demonstraties, gaan wij in de haven van Lauwersoog bij ons boordhuis bij jou, jouw demonstraties van reanimatie een touwtje werpen. Maar mensen kunnen ook, of Lietse Ben die kunnen ook mij de wetterspuitspuitjes heeft, maar waar wij eventueel met bron en boord mee blussen kennen.
0: Ja, yeah, nou.
3: Dus dat is...
0: Ja, nou ik hoorde rustig zo zeggen, het is redelijk waar verschil. Dat scheelt verschilweg van hem in de beziekers en de aantallen die daar loskomen, denk ik, of niet?
3: Klopt. Het waar is goed, het is net te heet, het is net te koud. Het is eigenlijk het perfecte waar eigenlijk om op Lauwersoog te komen.
0: Ja, want hoeveel mensen komen daar zaken gemiddeld op zijn Ierpendij? Maar dat is natuurlijk net de eerste keer.
3: Dit is net de eerste keer. Het is variërend tussen de 150, maar waar ik wel wat op Lauwersoog dan weer, dat we dan 300-400 mensen longen hebben. Dus dat is altijd, dat is per jaar dat een beetje verschilt.
0: Ja, en nu nemen ze toe, krijgt al je binnen vrijwilligersorganisatie, wat op zich al heel bijzonder is, wat werk we die hem verrichten. Hier, er is geen oerheidstype, nou, je had donateurs. Levert ze dan financieel van je ook weer nieuwe donateurs op, of net?
3: Ja, wij zetten u eigenlijk weer een beetje echter op de kaart, zeg maar, van, ja. Nou ja, mij, de bestaande donateurs die wel komen, maar ook mijn nieuwe donateurs. Dus er komen altijd weer nieuwe donateurs bij, die kennis mij durven wij donnen.
0: Ja, want hoeveel donateurs heen op een lijst in?
3: Nou, als het landelijk stuk zeg maar, dan doe ik het net op het zien van elkaar, maar ik geloof dat wij om de bij de 1200 donateurs landelijk hebben.
0: Oké, en daar kun je nou ja, financieel dan echt van draaien, zeg maar zeggen?
3: Ja, het is op zich wel te doen, maar in ieder geval... Maar het is los van de donaties, krijgen we sponsoringen van de Brilmwaai en dat stond daar dan wel los van eigenlijk. Maar in ieder geval, daar kunnen we het wel draaiende op houden.
0: Ja, want je maakt natuurlijk zo dan het materiaal echt van naaien. En nou, volgens mij is dat net goedkeep, dat spul al hier wat die broeken.
3: Nee, klopt. Gemiddelde reddingsboot gaat ongeveer tussen de 20 tot 30 hier mei, zeg maar. En we zitten nu midden in het vlootvernieuwingsplan. Wij gaan nu recentelijk een reddingsboot skonken krijgen. En dat gaat eigenlijk op alle 44 stations op dit moment staan. Dus de hele vloot wordt eigenlijk nu vernijd.
0: Ja, en wat kost dan een reddingsboot?
3: Ja, het is... Dat is per boortype verschillend, zeg maar.
0: Gemiddeld?
3: Maar, nou ja, gaan we even van een gemiddelde boort uit, dan zit je toch gauw op naar 1,4 miljoen euro.
0: Ja, precies. Dat zijn forse bedragen natuurlijk. En dat moet alleen maar donateurs binnenbracht worden en mij stippen van
3: En het bedrijf lijkt me rekken gewoon ter schenkingen, zeg maar. Ja. Dat mensen een boord schenken. Dat ken ik.
0: Oké, en dat gebeurt ook wel?
3: Dat gebeurt ook wel. Uw boot die is skonken in april tron echtpeer. Die zei van, goh, wij hebben goede binding met alles ook. En wij zijn verwoed zielers. En wij kennen dat doen. En dat doen wij puur voor het station op alles ook. Ja.
0: Ja, dat wordt mooi. Hey, mensen die kunnen zich altijd aanmelden als donateur, toch of net?
3: Ja, mensen kunnen zich, ze kunnen Joerd Buis Del komen op alles ook, op de Kustweg 3. Maar ze kunnen zich ook online ommelden. Als ze zeggen van, goh ja, we zijn net in de gelegenheid om Del te komen, kan dat altijd op onze website, kan dat.
0: Oh, nou, hartstikke mooi. Nou, Douwe, ik wil je bedanken voor die taaljocht. En ik hoop dat je van de media nog een protte mens kunt krijgen. En ja, en een protte nieuwe donateurs erbij. En van nou wens ik je een goed weekend.
3: Ja, eens gelijks.
2: Els Wiekijn op RTV NOF.
1: De weekend.

0: Ja, dan wie ten CC My Dreadlock Holiday. Dan van een beetje wordt er in het kennis- en informatiecentrum Terphege Bijntum een bijzonder jubileum-expositie houden. Of Iepen eigenlijk, van kunstenares Wiep de Wit. En Wiep is nou bij u in de studio. Allereerst lokmeester met het jubileum.
1: Ja, dank u wel. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik viel mij juurt eigenlijk wel heel feestelijk. Ik hoop je dat ik wat feestelijk
0: doet. Ja, ik zoek echt zeker.
1: Ambitie in te rijden. Ja, nee, voor mij, dit is voor mij wel een belangrijke dag.
0: Ja, maar we hebben het over het 10 jaar?
1: Het is 10 jaar geleden dat ik daar voor het eerst exposeerd heb. En Hege Bijntum is wel een heel belangrijk plak voor mij. Wij wennen in Verwet en ik had zicht op Bijntum. En we hadden vroeger, we hebben een trouwtjester houden. Het kerkje. En ja, ik heb ook wat mooie geschiedenis. Hè, van dat just ik vaak in mijn werk weer waarom. Ja. Meestal is het materiaal wat al een geschiedenis had. En dat ik dan weer broeken kan. En dat vind ik eigenlijk het mooiste.
0: Ja, want hoe is dat destijds begonnen? Hoe ben je op het idee gekomen om dit te meiden?
1: Ja, dat is een proces. Het is wel zo. Ik heb hele goede tekendocenten gewoon in het voortgezet onderwijs. Dat we op RSG in Leeuwarden. En daarna ben ik naar de PAO begonnen en daar heb ik specialisatie teken in dien. En het mooiste cijfer, dat bloot mijn heugen, dat weer het cijfer op tekening en op mijn list. En daarna, dat joeg mij een hele stimulans. En daarna ben ik naar de academie gegaan om tekendocent te worden. En uiteindelijk heb ik dat volgen, ja.
0: Ja, en op een gegeven moment, dan is er iets wat je inspireert, denk ik, om dit soort mooie... Ja, daar gaat even wat mij naar in de studio over zelf. Om deze mooie dingen te maken. Maar hij is dan inspiratie helft ergens wij, neem ik op.
1: Ja, nou, dat is voor mij net zo moeilijk. Ik zie overal mogelijkheden in. En ik mag graag erop uitgaan. Ik mag graag alleen nog fietsen. Ik mag graag rennen. En ik wil naar Boetenloon gaan. En ik vind altijd materiaal waarvan ik denk, nou, dat ken ik wat mooi. En dan weet ik soms dan niet eens wat het is. En dan het komt dan ergens te lezen. En ik maak het ook zien. Dus ik werk ook heel chaotisch. Ik maak het soms ook stroffelig. En dan denk ik, oh, nou is het moment om dat even te broeken. Want als je mag ik daar al over vertellen?
0: Ja,
1: eerste beeld, he, die stien. Dat is leuk. Wij hebben een speciaal plak in Oostenrijk. Daar komen we elk jaar. En nou, de rivier en dan zie ik een stien uit en ik denk, dat klinkt wel wat mooi. En op die stien, dat was mijn nieuwste ontdekking, voor mij ontdekking, heb ik het slik van het waardbroek. En dat krakeleert dan heel mooi, dan krijg je een hele mooie sfeer. En bij mij heeft het altijd wel huizen in mijn werk, jongen. En daar heb ik eerst nooit een antwoord op. Waarom moet ik huizen maken? Ik denk, waarom moet ik nou huizen? Maar dat spruts me aan. En op een gegeven moment in die coronatijd, toen kwam het antwoord. Toen dacht ik, dat is tijd om nooit te denken. En in één keer heb ik een antwoord. Ja, die huizen ben eigenlijk ik een metafoor van mezelf. Want in huizen, moest je veilig voelen, vertrouwd voelen. Dan kist die vertrouwd haar. Dan kist helemaal die zelf wezen. Nou, en elke keer komen toch die huizen weer waarom. En als nou die gouden wolkjes, dat hele lietse blauwe huske,
0: ja.
1: Gouden wolk. Ja, ik vind mijn leven is eigenlijk een leven mooi in gouden ronen. Dus dan kom ik op die kleur. En blauw is mijn favoriete kleur, dat is keramiek.
0: Ja.
1: Ik ben Sint-Wurg, ik maak keramiek bezig. En als dat huisje zink is op die chillen.
0: Ja, die stond je voor.
1: Ja. In mijn werk zou ik heel veel chillen waar we omkomen. Want ja, het leven gliedt voorbij. Soms in een enorm hut tempo.
0: Ja.
1: En dan vind ik dat wel mooi. En op dat huisje zit ik sliek.
0: Ja,
1: bij verwerken.
0: Dus eigenlijk haast iets uit de eerste riek, dat vindt, dat is mij. En dan komt eigenlijk het wat en de eerste riek komen eigenlijk samen.
1: Ja, het is ook een soort met verbinding. Hè? Ik vind verbinding met mensen, contact met mensen, het sociale. Ik ben ook altijd zeer geïnteresseerd in mensen. Ik jou daar ik nog les in, maar ben. Hè? Humanistisch vormingsonderwijs en dan get ik ook levensvragen. En eigenlijk komt alles nou zo mooi bij elkaar.
0: Ja, en had hij het idee dat het dat die stijl eigenlijk wat verroren is in Oranje Jeden? Of bood het toch echt op het water en de kleur blauw hier te leven hoor?
1: Ja, het verroren het wel, maar dat van die huizen en die. Ik heb in het verleden broekteken kleestermoppen. Het materiaal wat ik vind bij de timmerman in een container, dan klem ik in die container en dan rin ik er wat in om. En ik denk, ja, dat is wel wat het. De basis is wel hetzelfde, blijven. Alleen dat, ja, dat wist wel steeds technischer het materiaal leren kennen.
0: En wat is nog het meest grutskop? Wat was maken haast bij Gelies?
1: Het meest gruts. Nou, eigenlijk ben ik het meest gruts op dat mensen er blijven van worden. So, het is wel pagonkelijk. Het is ik wel herkenbaar en ik heb er wel een heel verhaal achter. Maar ja, het is laagdrempelig en mensen worden blijven van. En ik weet soms niet eens meer, als ik bij mensen kom, als ik iets maken ga en kort. Oh ja, ik denk dat heb ik ook maken. Zo, ja, wist wel. Dus. Ja, ik maak zelf een heel soort en heel divers. Ik. Ja.
0: Nou, van de media is dus die opening van die jubileum-expositie. En dat is in de Zijnsleven het informatiecentrum Terp Hege Gemeente. Maar hoe laat begint het?
1: 3 uur is de officiële opening. Dus, we hebben er muziek bij, of ik heb er muziek bij. Ja, oh, je meest niet spier.
0: En dat ik was zelf net.
1: En ik jezelf nog even wat. Nee, vertel een heel iets. En ik lid het Ierpenningsverhaal aan oor oor. En dan heb ik je meest niet zien. En dat is tot en mooi 23 augustus.
0: Tot en mooi 23 augustus dus. De Ierpening van de jubileum-expositie van Wiep de Wit. Van een beetje dus in Hege Beintum bij het informatiecentrum. Je bent al jaren welkom om daarheen te keren in ieder geval. Tien dank voor de komst naar de studio. En alvast een heel soort willen en succes met je.
1: Ja, dank u wel. Graag dien.
2: De Weekend Nieuws Show. Els Wiekijn, Boppen op het Nijs. Nice.

0: zondag. ABBA met Fernando.
1: RTV NOF Streeknijs.
0: Vrede Media waren bekend dat Dante Bredeel een nieuwe coalitie had. Gemeentebelangen Dante Bredeel, Social Links, FNP en SGP zullen de nieuwe coalitie vormen in de periode 2025-2030. Echtmoaar stiet er een bericht op de site van RTV NOF, Saroen Waitsingen Oeren, waarin Ferdy van der Ploeg, Rieslid Gemeentebelangen Dante Bredeel, zijn excuses onderbeen aan Social Links over een uitspraak die hij deed in de verkiezingscampagne over het vermeende grote ACC wat Social Links in Dante Bredeel wil behouden. Maar Social Links is wel vast in de voor een ACC, maar dan elitschalig. Het lijkt de laatste knieval die maken worden moest om green licht te krijgen voor een nieuwe coalitie. De komende weken moet het hoofdakkoord uitwerken worden tot een verslijn coalitieakkoord. Het werk aan het oude stadshuis in Dokkum is wijze te mannen begonnen. Het gebouw kreeg een onpas kleurschema baseren op een recent historisch kleuronderzoek. Dit onderzoek joeg inzicht in de originele kleuren en verschillende bouwfases van het gebouw. Op basis hiervan is een nieuwe kleurvaarstijl ontwikkeld. Na het schilderwerk werd het beeld van vrouw Justitia restaureren. Op deze manier kreeg ze eindelijk haar zwart weerom. Er werd ook een groot onderhoud uitgevoerd om het carillon, zodat mensen weer decennia lang genieten kunnen van deze specifieke klokken. Het werk zal voor december verkozen klaar wijzen. Vanaf Takum Wieken meien Amelanders vanaf 65 jaar en ouder net meer vergeet met de busreiziging. Op nota wie dit nog mogelijk op vertoon van een wagenborgpas. Dit ging over een regeling tussen de gemeente Ameloon en Arriva, die jij er vervierder. Al in 2006 vierde Arriva een eerste proef uit met vergeetsreizigingen van 65-plussers. Q-bus kreeg likwijls de concessies en nam het busvervier in december 2024 over. Maar het had de regeling net overnomen. Daarom komt deze optie op CMI te vervallen. Het is likwijls mogelijk voor Oudrein van Ameloon om te reizigen met een nationale leeftijdskwarting, zei de gemeente. Misschien kan dit onvregen worden door haar namen. Beter datum, foto en pinpas staat te voegen onder de OVP-app. Je mag in de meesten inchecken met haar pinpas. De internationale wapeninstructiecursus 2025 is op maandag 20 april begonnen op de vliegbasis Ljouwert. Het Luftgevechtscommando organiseert de training in gewerking met de Noorse Luftmacht. In de Riversijsmannen zullen 25 militairen uit Nederland, Denemarken, België en Noorwegen opgeleid worden tot wapeninstructeurs. De eerste fase vindt plaats op de vliegbasis in Ljouwert. Dit gaat om een complexe oefenmissie, wat op gondagen resulteert in verheven luchtverkeer boven de regio. Allieerden en saneemden simuleren vijanden door ook mij ondervlechten. De trainingen richten hem net alleen nog op de piloten, maar ook op andere specialisten, zoals als luchtgevochtsleiders en inlichtingenpersoneel. Tegelijkertijd leren ze complexe operaties uit te voeren. Volgens het ministerie van Defensie is de training wichtig vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Militair personeel met goed daaruit wijzen om te opereren in internationale context. Na december zullen de cursus teruggaan in Noorwegen.
1: RTV NOF Waarberjocht.
2: Ja, het wordt een warme dag. Het is met een eerste zuideerste wind komt de warme lucht uw kont op. Met wolken en zinnen wordt het zo'n een yoghurtje om 20 graden. En de eerste wind is zwak onmatig en zie ik het in een nijmiddag het noord eerst op en neemt wat daar. In de nacht jonken gewoon wolkenvelden en opklaringen als er wordt zo'n 5 tot 6 graden. En als je naar morgen, dan is er een frisse en krachtige noordeester wien, met een afwisseling van wolken en zinnen. Temperaturen binnen zo'n 16 tot 17 graden. En manje, dan wordt het met een matige ontkrachtige noordwester is het wat frisser. Dan wordt het dan 10 tot 11 graden. En dan is de wolken uit en terug zinnen en er koos op een driprein. En dan tiesje, dan is er een soort bewolking en dan wordt het zo'n 12 tot 13 graden.

0: dat we noemen van Harry Styles. Daar zullen we in vooruit, want komende maandje, over mei, dan start bij RTV NOF een nieuw radioprogramma. En dat radioprogramma dat heet Impeteer. En dit programma wordt mei, dat wordt me maken terug René Koster. Goedemiddag, René.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou ja, welkom in de studio, succes.
1: Ja, het viel wel een beetje als thuiskomer eigenlijk,
0: ja. Ja. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, want radio is natuurlijk net helemaal onbekend vandaag, hè?
1: Nee, nou ja, ik ga natuurlijk 24 uur bij Omroep Friesland werken als presentator en als verslagjouwer. Maar daarvoor is dat Radio Virus bij mij eigenlijk oerslijn op het moment dat ik bij de toenmalige Loonhof werkte.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat wie als vrijwilliger in de jaren 90, ben ik daar begonnen. En maak ik een radioprogramma. Maar op een gegeven moment, en ik, als werk, ik zie van de klasse, daar vind ik mijn breer mij. Maar op een gegeven moment dacht ik van nou eigenlijk vind ik de dingen die ik als vrijwilliger nog leuker als de dingen die ik van betellen ben. Zoek dat ik eens omdraaien kennen. Nou, op een gegeven moment wie er vacature bij Omroep Friesland. Ik denk, kan mij dat skillen? Ik zal iets citeren daar gewoon op.
0: Ja, ja.
1: Ja, en de rest is kietnis. Want dat wie in 2000, dus het 26 jaar geleden ik bij Omroep Friesland begonnen ben. En je dus opgehouden ben.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, altijd wel in de gaten houden. Ik word hier gebeurd of zelfs.
0: Ja, ja.
1: Maar inmiddels ben ik mijn pensioen. En als ZZP'er doe ik zo'n ander wel dingen bij de Omroep. Ja. Na je weekend presenteer ik daar bijvoorbeeld. Ik werk gewoon een programma. En ik maak je direct nog wel radiodocumentaires en zo. Maar het verste tempo is er dan wat uit. En kijk, dat voel ik eigenlijk wel noffelijk. Alle weekend een programma meidje op een leuke wijze. Dus ik ga met Harm Wijstra impeteren. Ik zei van nou, eigenlijk kriebelt het wel weer om zo'n programma te meidchen. En hoe mooi is het om dan de cirkel rond te meidchen. Ja. En dat bij RTV NOF te dwaan. Dus wie is dat hier mij?
0: Ja, want dat radiobloer, dat blootstream. En ja, daar is natuurlijk ook wat meer vrijheid nodig. Wat meer tijd natuurlijk, hè, om ding te betinken uiteraard. Want ja, destijds bij, heet het nog Radio Noord-Oost Friesland volgens mij.
1: Destijds ja, eerst hier nog de Loonhof en letter waar het Radio Noord-Oost Friesland. Ja,
0: ja, ja. En toen hier is er een programma dat heet Spraakmakers. Ja, dat is goed, natuurlijk mooi geweest dat die naam ik weer broekenkist. Maar ja, dat krijgt even oors, hè?
1: Ja, nou ja, misschien maak ik hem wel broeken, dat weet ik net. Maar hij wordt nou broek terug radio in je. En he, die binder in hier of nou 4, 5 hier, mij begon om die namelijk de broeken van een radioprogramma, ja, dan vind ik het net chic om te zeggen, maar ja, die van mij wie ouder, dus ik broek hem nou ik weer. Dus waar wel even prakticeerd hoe een orennaam, en dat is heel ingewikkeld, ja, want hoe betinkt nou een mooie, leuke, onsprekende, kwatte namen die het makkelijk te onthouden is. Nou, impeteer, het is Friesk. Ik praat ik meestal Friesk, tenzij een gast komt die zei, ik wil je even Hollands praten, en dan schakel ik, ik kan je ook niks willen. En het is wel precies wat het is, impeteer. Ik geef mij een gast, impeteer, dat wie bij Spraakmakers al zo. En dat is nou in dat nieuwe impeteren. Ik zou gewoon een urenlang praten. En ik eens over dingen. Weet je de meesten misschien net zo vaak hoe je er. Maar die er misschien wel het meest op omkomen. Die eigenlijk nog volle belangrijker binnen. Als van nou komt er een nieuw zebrapad. Of weet je politici dan vaak over bevrezen. Maar
0: ja, ja.
1: Wat zit erachter? Wat voor boeken lezen die meesten? Wat voor muziek jaren ze dat ze thuis zitten en neem maar op. Dat kan een heel soort vertellen over zo'n persoon.
0: Ja, zo'n persoon, die dus eigenlijk de andere kant van zo'n persoon leer dan meer kennen. He, trog zo'n
1: dat hoop ik wel. Ja, dat is een beetje hier binnen. Ja, ze maakt het natuurlijk. Ik kan het wel vregen, maar ze maakt het wel vertellen.
0: Ja, want dan mag het programma echt voorbereiden. He. Hoe gaat die tariering? Want dan mag het eerste ding weten natuurlijk hoe die persoon.
1: Ja, je wil wat dingen weten hoe die persoon. Maar dat wil ik. Ik ben net over de Rio. In die zin. Als het heel bot studie maakt van een persoon die zijn oren mij praast, dan weet je eigenlijk net meer wat ben ik nou te witten kwam, terug dat ik alles of wat wist ik van mezelf al. En ik wil net, wel een beetje, maar net een hele grote voorsprong hebben op de mensen die bij de radio zitten, of die de podcast hebben of zo wat. Dus dat ik net meer trof vreeg je op iets, omdat ik denk, oh ja, nou, dat weet ik wel, dus dat zit elke neer wel weten. Nou, dat weet misschien net elke neer. Nee. Dus ik ging er relatief blanco in. Ik zie wel even van wat had een persoon aan die in. Want het is natuurlijk schande om dingen lezen te litten. Maar goed, ik wil het eigenlijk dus ik net alleen nog hoe dingen. Weet we het al hier misschien wel. Dit al hier nog wel een beetje witten kennen. Dat we er wat studie naar doen. Op LinkedIn en weet ik veel wat. Ik kerst van alles wel vinden. Maar ik wil graag weten hoe het meesten ergens hoe denken. En daarom heb ik twee verste onderdelen erin gebracht.
0: Ja, daar is een mooi bakje mijn naam, zeg
1: ja,
0: ik.
1: Van de ene, dat is het dwaske. Nou, daar staan mooi vlinders op. Het is wat het zo mooi werd, ik vertel ik hoe. Dit zie je vroeger al bij Us Beppe.
0: Ja, dat zoek ik recht vreemd.
1: Maar dan mag ik liegen, want dat in het komt gewoon bij de kringloop bij. Maar het is het dwaske mijn libbes vragen. Ik had allerlei vragen uitprinten op papier zitten. En die zit hier opteerd in.
0: Ja, ja, ja.
1: En het idee is dat op het moment dat we muziekje draaien, keuze van de gast, dat iemand vijf van deze kaartjes eruit pakt. Nou, let ik dat ook even aan. Bling.
0: Ja, ja, ja.
1: Zonder dat je wat voor vragen binnen. Nou, binnen er vier weer inmiddels. Nee, binnen nog. Ja, vier. Ja. En onder de muziek, mij de gast die vijf vragen hierpenteren. En zeg, wat stiert erop? En daar zit dan misschien wel eens een vraag bij waarvan je zegt, ja, maar dat, daar wil ik eigenlijk net op ingaan. Dat geeft mij krek wat te vier. Daarom, ik ben de minste net, krijgen ze het riocht van die vijf kaartjes waar weer waarom te lezen.
0: Ja, dus daar hadden ze een beetje invloed op.
1: Ze hadden een beetje regie.
0: Ja.
1: Maar die drie oren, die komen dus wel onder water. Nou, ik ga nou willekeurig de drie uitpakt. Meestal die de camera erbij horen hier en die kent dat zien. Nou, de ene is, wanneer hebt u voor het laatst iemand excuus aangeboden? Nou, dan kerst ik haar hoe de excuuscultuur en zo ja, wat. En daar kan van alles in. Ja, dan weet ik net wat het antwoord is. Dus daar kan je dan eventueel op ingaan. Wat heeft u het meest geraakt en pijn gedaan? Nou, dat soort vragen stel ja. Stel je net nee, in de weekend nieuwsshow om meesten. En waar ligt u s'nachts wel eens wakker van? Nou, dat zijn nou toevallig ja. De drie dingen die ik eruit heel erg
0: had. Zie, dat ben hele persoonlijke vragen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het is net, stel je voor, de gast en de gast uitnodigen. Nou, die komt naar een studio mandje of op een oren week hebben we hier spreken.
1: Ja.
0: Ja, dan de wolst aan natuurlijk dat mee. Natuurlijk heel veel. Een hoortagast, een beetje witte van ja, wat kan ik verwachten? Wat voor vragen krijg ik? Maar
1: ja,
0: ja dan is het natuurlijk ook wel. Maar deze vragen zijn heel persoonlijke vragen. Dus dan wordt eigenlijk ook meer een spontane reactie een beetje uitlokken.
1: Ja, sorry, maar zelfs dit het ik wel even oer. Het we de gasten voor kennen. Het bent wel markante inwenders van de regio die het een soort meesten kennen. Net alleen de Pomeranten, die zitten er vanzelfs ook bij. Want ja, die speel je een belangrijke rol in het regionale leven hier. Maar dat ken om mij ik in je wijze, die heel actief is in dwarsbelang. Dit echt zo'n dwarsfiguur is, wist wel. En ja. Die verder net in de gemeente hier zit of zo. Dat hoeft dan helemaal net. Maar dit wel echt in Sameerskip hartstikke belangrijk is. En die ik wel wat te vertellen had. Nou, dat zou ik hartstikke mooi vinden dat die hier dan ik eens de gast is. Dus ik steen ik hier voor suggesties. Ik hoef net alles te bedenken. Nee. Dus het meesten in de regio zitten. Nou, wij weten in je. Die een heel nieuwsgierig verhaal te vertellen had. Jij het graag. René.Koster@rtvnof.nl.
0: Nou ja,
1: ik had een e-mailadres.
0: Ja, ja. Ja dat is lekker al geactiveerd. Dus daar kennen de meesten eventueel tips. Mochten de meesten daar tips voor aan, dan kunnen ze daar op in ieder geval mailen. En hier is het knie, ze krijgt hier wat alleen maar horen. Komt eigenlijk een podcast van.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Want ja, radio is een prachtig medium, maar wel een beetje een ouderwets medium. Dat wij bepalen wanneer het een oor jij de maat dat wij wat te vertellen gaan. En het mooie van een podcast is dat dan ben je zelf webbaas. Ga je zelf de regie, als je aan het keuren bent of in een auto zit of op een ander moment tekenen, dan word ik dat even. Ja, ik had de tijd voor dat je dat aan kent. Dus dan ben ik heel blij omdat het als podcast komt en zo dat het ik nog op YouTube is met de camera zo en zo. Ja. Nou, ik vind het ook dus. Test of wie is maar ben, maar die optie die eerder in ja, elk geval.
0: Maar wordt. Dat wendt Max steeds, ja. Dus.
1: Ja, oké. Okay, nou, bedoel, krijg ik dat die dingen net omgezien.
0: Maar komende mandje dus, vooral zo'n oer, mandje Joenen, de eerste, hè, de oortrap. Ja, kun je toch vast een beetje vertellen?
1: Ja, even tromgeroffel, ja, want het is de première. Joch, ja. Jij dat al. Nee, de eerste gast is Anja Haga.
0: Anja Haga.
1: Anja Haga, waarnemend burgemeester van Dontumediel. Ik denk, nou, dat is de thuisgemeente.
0: Ja, ja.
1: Nou, die had ik wel wat te vregen. Want ze is waarnemend burgemeester, want het slaagt maar net om hier een echte feest te krijgen.
0: Maar haast dan wel genoeg om hier oren?
1: Nee, het vierste min.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja maar dat maakt het denk ik wel weer spannend dat je het even in je programma. Want ze had natuurlijk een Europese achtergrond. Zij is prominent lid van de ChristenUnie, dus dat zei ik wel wat over haar. Zij vindt ik wel wat over de opvang van asielzoekers. Nou, daar vinden misschien in de regio ik wat van. Dat correspondeert net voor 100% mijnbaar. Dus dat is ik wel nieuwsgierig om daar even over te praten. Wat zijn de best van? Maar soort dingen waar je mee hard op praten kennen. Give it all the teeth. En ik zou de techniek is wuiven en zwaaien. Maar dat was de eerste gast.
0: Dat was de eerste gast. Komende manje dus. Manjoen of zo'n groeten ze zo'n nacht. Elke weekend dus het programma Ut Peteer.
1: Ja, en kan wij al praten dat ik alle weekend in deze show even bel je om te zitten waar de gast van die manjes
0: deel is. Ja, dat is geen enkel probleem. Dat praten we bij deze al. Nou, dus, maar dan wees je vooral lekker blauwe lustrie naar de weekend nieuwsshow. En daar zullen we zeker meer vertellen waar de gast en wordt in René's in programma. René, een heel soort succes bij RTV NOF. En mooi dat je weer is.
1: Nou, dank u wel.
2: De Weekend Nieuwsshow. RTV NOF.

0: Ja, Rode Wieken maakt een Rolling Stones bekend dat er een nieuw album kwam. En dat is dit weer een nummer van het nieuwe album Foreign Tongues. En dat nummer heet Rough and Twisted.
1: Dit weekend in Roewij Sport.
0: Ja, en vanmiddag, na de klok van 12 uur, zit de man van Roewij Sport bij. En we jetten even bij Lutsen de Boer, wat de vanmiddag alweer op het programma zit. Lutsen, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag. Ja, nou dat is heel wat. Want wij, het is 9 mei, dat betekent dat het einde van het seizoen ook in zicht komt. Dat betekent ook dat er wat prijzen te verdelen binnen. Maar dat betekent ook dat er andere in de competitie wat afspeelt, dat is de degradatie. Ja, nou, om daar een keuze uit de wedstrijden te maken, dat is een hele tour. Maar we gaan het 5 lijfwedstrijden van de media ervan maken, maar zo'n lijfwedstrijden.
0: Tjoh.
2: Ja, er staat eigenlijk de volhoudspel in verschillende klassen. En met name de derde en de vierde klasse. Om daarnet wat verslag van u te brengen. Dus de keuze is vallen op de volgende wedstrijden. We hebben het meest om te denken van. Dat is in de derde klasse Q. Kalm Tjen Oosterwolde met Johannes Douma. In dezelfde derde klasse Q. Ben je weg aanwezig bij Opende Tjen Bekwiek. Dokkum met Ier de Prins. En in die derde klasse QB werkt bij Riepjerk zijn VVV 60 mei Bouke Bosma. Dan ben we ook aanwezig in de vierde klasse C bij Fiat zijn eerste Marmer Lambert Brouwer. In diezelfde klasse beweet je C Anjem bij Peter Halma. En bij Hilke de Graaf bij Friese Boys in ONT. Dat ben dus traaierlijf verslagen uit de vierde klasse C. En in de vijfde klasse C, daar is ik nog wat te verdelen. En daar ben ik wel bezig bij Ternaat in Oostergoel met Miert Lizinga. In de vijfde klasse C dus. Nou, dat zit op het programma van heden middag. Die zo'n live wedstrijden beginnen alle jaar om jou te draaien. Vinden met je. Dus, nou, wij zijn erbij. Succes. Vanuit 12 uur, Roewij Sport, om de klok van 6.
0: Genoeg reden om van mij te luisteren en luisteren. Ja, en genoeg actie. En zo'n lijfwedstrijd. Nou, mooi.
2: Ja, net ja, zo'n lijfwedstrijd. En natuurlijk gaan we de tussenstand en de rest staan van de orenwedstrijd op Orenfjell.
0: Ja, ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Luister eens, zou ik zeggen.
2: Ja,
0: luisteren, succes dan nog. Bedankt en alvast een overige uitsturing.
2: Hoi, hoi.
0: Ja, en was ook als vrijwilliger ondergang bij Roewij Sport? Ja, dan kind dat als verslagjouwer of als presentator of vies techniek wel. Dan kind dat zeker. Stuur even een mailtje naar RTV-NOF. .nl of een berichtje via WhatsApp 0544-1202. Je bent van harte welkom.
3: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalieta Haan. Laliet met TH.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
6: Oeh.
5: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
6: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
6: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
7: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
8: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
10: Thema, liefde in actie.
9: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
10: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
12: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers nog geen besluit hebben genomen of het niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens de organisatie kunnen ticketprijzen stijgen, wat circa 20 miljoen reizigers zou raken. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers dit jaar met 10%. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Geldrop. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
14: It's getting hot in here.
15: Wat een stoo, jong.
14: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
15: Oh?
14: Ja, van het gas.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
16: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
19: De Friese Motorfiets!
18: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
20: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen.
0: Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
23: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring.

0: keertje energie. Overstappen naar Kabel Noord, dat snel en voordelig internet.
1: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
0: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
2: De pannenkoektrein!
3: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
2: Interesse? depannenkoektrein.nl.
4: Dit is RTV NOF.
5: Mino, de weekend nieuwsshow.
6: Zometeen in RTV NOF Weekend Nieuws Show praten wij met Piet Boelens over de Fluiderkruidloop op 3 mei in Vinkleester.
7: Dadelijk in de Weekend Nieuws Show.
5: RTV NOF, de Weekend

0: Elze Sneur tussen Dolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen uit de streek. Dit is de Weekend Nieuws Show
2: op ja. RTV NOF.
3: Ja, een hele goede media en welkom waarom bij uw twaalfde uur van de Weekend Nieuws Show bij RTV NOF. Het is Sneur Jochem Maaien. En ja, het is mooi dat je als de oorstems haast die bij u zijn streek omroep. En in het twaalfde uur praten we je bij uw actualiteiten. Eftegroen en het laatste Nijs uit uw regio. En draaien we natuurlijk ook hele mooie muziek. En we hadden onze gasten weer in de studio in de twaalfde uur. Techniek is in handen van Kees Bakker. En together mijn presentator Dries Kalsbeek binnen we bij jou om de klok van 12 uur.
0: Dit is de Weekend Nieuws Show.
1: Bij Lammert Halma.
4: Maar we beginnen dit twaalfde uur bij de nieuwe coalitie in Dantumedeel. Arun de Vreed was bekend dat Dantumedeel

0: Dumendiel een nieuwe coalitie had. Gemeentebelangen Dan Dumendiel, Sociaal Links, FNP en SGP hebben een hoofdlijnakkoord afgesproken op basis waarvan zij de komende vier jaar zullen gewerken om het beleid in Dan Dumendiel vorm te gaan. Bij ons Joran Jager, fractievoorzitter van de gemeentebelangen Dan Dumendiel. Joran, goeiemiddag en welkom. Goeiemiddag. Ja, het was juster politiek theater ten top.
1: Ja.
0: Morgens een soort mea culpa van Ferdy van de ploeg. En goed vier woorden letter kwam het bericht naar boeten dat er een nieuwe coalitie weer. Wie deze publieke boetedoening of een knieval, hoe ik het maar meneer, maar wel een voorwaarde voor Sociaal Links om een klapper op die aan?
2: Nou, dat weet ik net. Dat is hier natuurlijk ons Sociaal Links vreetje matten. Wat ik wel zeggen wil, ik ben net bij die afspraak West die maken is. Maar wat ik zeggen wil, is dat ik het wel ook christelijk knap vind van Ferry dat hij zijn publiekelijk excuses aanbiedt. Want er zijn net veel politici die dat doggen. Eigenlijk, ik ken net iemand anders die dat ooit dien had.
0: Nee,
2: dus, inderdaad. Daar heb ik groot respect voor.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar het was heel uitzonderlijk. Maar het liep een beetje, toen wij medius het bericht kregen van er is nou een nieuwe coalitie. Ja, je kon dat bijna net meer los van was, Jen. Zo ging het mij een beetje toen we het lezen.
2: Ja, dat zou kennen. Daar
0: heb ik
2: niks voor te zeggen.
0: Dat is politiek. Je kent er niks meer
2: door zeggen.
0: Ja, ja. Waarom werd het zo'n punt voor Sociaal Links om dit te doen? Want ja, uiteindelijk de verkiezingen weer in het West en het verhaal weer al rond bijna. En toch, ja, dit publieke, even een knieval van Ferry om te zeggen van ja jongens, ik heb het wel verkeerd ompakt in de verkiezingstijd. Werd het zo belangrijk voor hun?
2: Ja, wederom dat zoen je dan ons Sociaal Links vreegje maten. Dat is net om uur om daar iets over te zeggen. Dus daar ken ik niks voor zeggen.
0: Nou, een aantal van deze partijen halen mij en waar in de coalitie zitten. Wat wordt er oors nou in dit nieuwe hoofdlijnakkoord? Wat is er oors worden in vergelijking met de huidige coalitie dan die er nog zit? Want de nieuwe die moet nog straks geïnstalleerd worden natuurlijk. En er moet nog wat werk gebeuren. Maar ben er grote verschillen? Wat houdt het hoofdlijnakkoord in?
2: Nou, ik denk wel dat er grote verschillen zijn. Ik als toucheurs naar de fracties, bijvoorbeeld naar Sociaal Links, die had een soort nieuwe meesting in de rieën zitten. FNP komt er als nieuwe partij bij, SGP komt er als nieuwe partij bij. Dus echt die dynamiek onderling zal heel oors wijzen. En in dat hoofdlijnenakkoord, ja, qua inhoud, ja, een paar dingen besprutsen die voor moeilijkheden kennen zwaarje en gewoon wat besprutsen voor kennen we daar uitkomen mij en waar. Nou, dat liep het bossa. Maar op inhoud, er lijkt natuurlijk nog niks vers, want het is een hoofdlijnenakkoord in de zin van wil je mij en waar verder. Daar gaan we ja op zijn.
0: Ja.
2: En nu is het de komende paar weken inhoudelijk onderhandelen.
0: Ja, in het begin van het proces he, bij Erik de Keuze als verkenner is het CDA eigenlijk oorhekken.
2: Ja.
0: De indruk ontstond een beetje dat ja, ze worden net daarmee verder omdat het net helemaal in lijn lijkt mij en waar. Hoe je dat waarom doen?
2: Ja. Nou, dit zoen je eigenlijk vreetje matten onder CDA. Hoe
0: ja,
2: dat?
0: Maar Johan natuurlijk bij de onderhandelingen zitten, dus je weet het fijne daarvan.
2: Ja, absoluut. Dus dat zeg ik zeggen. Hoe wie dat opvat, is van, eigenlijk, wil we net, of zullen we inhoudelijk grote probleem met gemeentebelangen. Ja, zou wie dat nooit opvat, zij is dat oerkam, dus altijd zij is, dat zoen je dus gewoon hun vreetje matten. Maar ja, zou wie dat opvat en dat weer nog voordat het eerste gesprek best wie die vreters, toen kwam die brief al. En dan kerst zei ze, ja, wie gaan over om naar de rieën, wie gaan heel nee processing. Of toen kerst zei ze, ja, wie zijn naar partijen die wel graag mij werken willen onder coalitie. Dat gaan we dienen. Daar is de SGP bij kwam.
0: Ja.
2: En dan komen we toch nog tot zien op de zandjes zitten.
0: Ja, precies. Even nog bij waarom naar dat punt. Nou, we hebben het nog hier in die vraag van het CDA. Is het dan op inhoudelijke grond of leidt er echt iets in de persoonlijke verhoudingen? Dan.
2: Nee.
0: Want in de politiek is het natuurlijk echt belangrijk dat je persoonlijk mij maar op zit te
2: kennen. Zeker,
0: op gemeentelijk
2: niveau.
0: Soms werken, dat hebben we landelijk zien, maar ik denk dat het op gemeenteniveau net oors is.
2: Nee, ik denk op gemeentelijk niveau nog wel oors, nog wel meer.
0: Ja,
2: omdat dat inhoudlijst qua partijen heel vaak wel bij qua. Maar qua persoonlijk, als het net goed met mij ook qua kerst, dan wordt het gewoon, dan zit die vier hier net uit.
0: Nee.
2: Maar ik denk net dat het daar onleidt, ook omdat ik mij, wie kon een heel goed gearworkje met het CDA, ik heb een heel goede persoonlijke baan met Hilbrand Visser. Dus op persoonlijke niveau zult het echt net lissen. En dat hebben we echt zien ook qua uitsprutsen. Dus het gaat wel echt om hoe die inhoud.
0: Ja. Nou ben je hem er relatief snel uitkwam, vind ik, denk ik. Had ik zo in de tijd, hè, wat lang alle gemeenterieën ben natuurlijk nog net zo vier als je hem kwam. Hè. In tijd werd het vrij snel. Wat was je taaiste punt in de hele onderhandelingen van hem?
2: Nou, dat is het dus. We zijn er nog net uit in de zin van op inhoud, maar wel dat we maar ook qua vierder willen.
0: De hoofdlijn dus, ben natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus daar ben je maar toe eens.
2: Nou, ik denk dat de moeilijkste het moeilijkste punt is wel financiën. Van, nou ja, wie ben een lietse gemeente? Er komen wat moeilijkheden op je spaat. Hoe gaan we daarmee om?
0: Ja.
2: En dat maar eens bespreken van, stier we hetzelfde in? hetzelfde bezuinigen om het samen te zeggen. Nou, en dat daar zitten we hetzelfde in. En dat jouwt op basis dat we nog steeds een weekend verder.
0: Ja, en wat ben je financiële moeilijkheden die we zien komen? Dan wordt een aantal grote projecten, stenen op stapel natuurlijk.
2: Ja.
0: Refereer je daar dan om?
2: Nee, we hebben volgende week de eerste inhoudelijke onderhandeling. Dan komt er de teammanager van Financiën langs om te lichten wat precies de financiële situatie is. Maar dan moet je denken dat bijvoorbeeld op een jeugdzwaar dat daar de kosten omheen gingen. Dat soort dingen, zeg maar. Ja. Was net voor Shinkest, maar dat er wel... Dat altijd de mogelijkheid is dat er omkomt.
0: Ja, en het ravijn hier is vanzelf uitgesteld, maar dat komt nog wel. Hè?
2: Ja, dus ek, hoeveel geld krijgen we volgend jaar weer uit Den Haag? Dat soort dingen, zeg maar. En daar zullen we het dan oehamatten.
0: Ja. Nog even naar de samenstelling van die coalitie. SGP is aan boord.
2: Ja.
0: Liedse christelijke partij. Gaan nou straks alle winkels weer dicht?
2: Nee, dat verwacht ik niet. Daar hebben wij goede gesprekken nog aan. Wederom, dat maakt nog in de inhoud blikken. Wat
0: ja, maar dan aan de voorkant denk ik even in hoofdlijn. Dan denk ik, oh ja, een Christelijke Partij mij hel je. Nou, het standpunt van de SGP weer natuurlijk duidelijk in dat hele verhaal rondom die winkelsluiting. Of de winkeliepening, mag ik zeggen, eigenlijk op Stijn.
2: Ja.
0: Ja, die zit nou in de rieën. Dus ik kan me voorstellen, het oorklopje, dat het voor hun wel een punt wijzen keer van, oh jongens, daar hebben we het wel even nog her. Is er wat uitkomen?
2: Ja, daar hebben we het wel aan, maar er komen net grote verhoringen, laat ik het zo zeggen.
0: Net grote verhoringen, maar wel, er komen wel verhoringen dus dan. Als er geen grote verhoringen komen, ook geen lijse verhoringen.
2: Nee.
0: Dus die winkels die blijven gewoon op snijden hier.
2: Ja.
0: En ook het hele Ieroen, of de komende periode. Of zit dat dan
2: wat de regeljouwing nou is, bedoelt de regeljouwing.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat wie voor hun geen punt?
2: Nou, dat is wederom een vraag die ik aan hun stellen, mate.
0: Ja, maar ik refereer er even naar Johan erbij zitten. Zeker. Johan zit hier nou, dus ik stel even hier de vraag.
2: Maar ze begrepen ik van dat is nou besluiten. Er is een meerderheid van de rier die er nog steeds vaart.
0: Ja.
2: Het is wat het is. En dat vind ik eigenlijk, dat respecteer ik eigenlijk.
0: Nou, naarmate de uitwerking daar komen, he, dat zei je, kreeg ik al van, dus op een lege lever moet een heel grote punt besprutsen. Zitten daar eventueel een brekpunt in?
2: In
0: de invulling van de formatie, zeg maar zeggen. Het hoofdlijnakkoord is duidelijk. Nou, je krijgt al van met een ding. En die moet natuurlijk wel nou ja, even fine-tuned worden. Dus er zijn best nog wel wat dingen die met op tafel komen.
2: Zeker.
0: Zit er nog brekpunt in? Of zul je daar eventueel een toekeltje hebben?
2: Je onderhandeling, het kan altijd ergens op stikken rennen. Maar ik verwacht het eigenlijk net. Ik denk dat we alle vier partijen wat beseffen van de mat een stabiel bestuur komen. Dat had Dante Medeel nodig. Ik mij de dingen die eronder zitten te komen.
0: Ja.
2: En dat hebben we alle jaren uitsprutsen. Dus wat dat betreft denk ik wel dat we eruit komen.
0: Ja, nou hier krijgt de leven van minder verwarring ten opzichte van de zittende coalitie dan nog.
2: Ja.
0: Jullie willen dus heel veel dingen verwarring. Maar kun je in kwart even de grote hoofdlijn nemen wat in vergelijking of wat er de komende jaren zal gebeuren met deze nieuwe coalitie in de uitvoering van het beleid?
2: Nou, ik kan wel de dingen nemen die nog stint te gebeuren. Als je de MF7 wat, maar nog steeds aanmaken willen.
0: Ja.
2: In de boeken stint ook de squallen in Walterswaard. Die matten een keer verneden willen. We hebben alle keer in het programma de Roemwijf Wistreen.
0: Ja.
2: Die matten komen. En dan ben je wel van die grote financiële dingen. En als er dan ook nog financiële zinvallers bij komen. Ja, dan maak je wel zin. Wat gaat het worden? Waar geven we op inzetten? En waar is er geld van? Dus dat willen we de grote ding voor de komende vier jaar.
0: Ja. Wanneer is dit de eerste afspraak? Bij de rest van de club? Om verder te praten?
2: Tiers jou ook het goed aan. Ik ben net heel goed met agenda. Oh. Maar het goed is tiers, ja.
0: Oké, maar dat gaat flat roos, ik precies. Dat wordt het net weer heel lang van dat echt onwijzer moet.
2: Ja, het doel weer om 2 juni de nieuwe coalitie te gaan. Het coalitieakkoord en de wethouders te installeren. Dat wordt wel lastig. Maar ik verwacht je wel in juni dat het nieuwe college er zit.
0: Ja.
2: En dat moet ik wel kennen.
0: Want dat is een 3 weken dus.
2: Ja, ik jouw 4 weken ongeveer. Dan ben we een heel een.
0: Nou, dan jaren we dan weer. Joren Jager, fractievoorzitter van gemeentebelangen. Tegen dank voor die taaljachting. Succes weer bij de uitwerking.
2: En
0: van alvast en goed weekend.
2: Ontzien.
3: RTV NOF. Stad, Waad en Woorden.
4: De Weekend Nieuwsshow.

0: gaan even om naar Noord-Ier Fjouwere Zondag. Wie in plaats van Johnny Bristol.
1: RTV NOF Agenda.
0: Ja, laten wij eens even zien wat er al hier te dwan is in onze regio. Nog best wel een soort zaken. We hadden hier even een aantal dingen uit. We horen onder andere in Dan Woord, wat hebben we joerd bij de zoekerij waar de oude maaien houden. En de vrijwilligers binnen op deze feestelijke dag weer vol kleid in de tijd als van toen. En dan konden ze even helemaal waarom in de tijd. En hebben we ook diverse activiteiten georganiseerd. Elke keer is van harte welkom. Vanaf 11:00 tot 16:00 bij het Luchtmuseum de Zoekerij. Dat is onder Trekwaai 8A in Den Woord. En meer informatie kun je vinden op de website daarvan. Dat is dezoekerij.nl. Dan Popcore Samar. Gaatse en Moonlight Events. Die brengen jou het feest naar je Broesterwoord. Vanaf 16:00 ben je welkom op de Brink in Broesterwoord. Dat is helemaal in het hartje van het dorp. De intree is gratis en elke keer is welkom. En er binnen ook nog zitplakken aanwezig. En dan komen de vaas, die tred je mee. Dan wordt er in Vinkleester de fluitenkruidloop houden. En bij ons in de studio is de oorschoten Piet Bons van de organisatie. En hij kan hier u ze alles over vertellen. En een heel goeie met je.
2: Goeie met je.
0: Nou, ik zie het even te zien al even op de website. En de informatie op een ziekje. Maar er staat bij, het is een event zonder wedstrijdelement, hè?
2: Ja, het is dus voor iedereen, iedere geoefende hardrenner, is dat een heel mooi event op een leeg tempo. De mensen krijgen ook net startnummers.
0: Nee.
2: Ze kunnen gewoon deelnemen. Nee, dat ze zich wel opjoen gaan.
0: Ja.
2: Want ik heb eigenlijk een beetje rekening gehouden op een verzorgingspost dat we genoeg wetter bij u gaan.
0: Ja, dat is ook wel belangrijk. Doe je in IOC ze een leeg tempo. Waar maakt dan krijg je op denken?
2: Ja, dat de tempo's lezen. Ja, degene die het snel wil. De route is wel bekend. Die lees ik uit van tevoren. Die kennen wel snel. Maar die wacht je vervolgens bij het tunneltje in Vinkleester. Nadat we start binnen in het centrum van Vinkleester. En dan geven we tot Fries Dijbledbosk. Hè? Dan neem ik dat dan maar achter Egypte langs.
0: Ja.
2: Komen we dan uiteindelijk bij het tunneltje. Het eerste stikken, dat is naar 4 kilometer. Daar gaan we een verzorgingspost. En misschien het legere tempo, dat zal zich bewegen tussen de 6 minuten en 6 minuten 30 per kilometer.
0: Ja, want het is een fluitenkruidloop. Het is net de eerste keer, hè, dat je hem erdoor.
2: Nee, dus de 6e keer. Iedere keer als het fluitenkruid mooi in bloei staat, dan organiseren we dat. En 2 weken vlien ga ik even een proefrun maken. En toen weet er nog niks. En juster ga ik weer even een proefrun doen. Het zucht er geweldig uit.
0: Ja, dus fantastisch. In die 2 weken kan er een soort barf zelf. Ja, zij is hier al. Ja, wat is er dit hier oors bij Griekse nevens de voorkant hier?
2: Eigenlijk is er net zo volle veroren. Behalve dan dat er nou echt wat deelnemers graag 6 kilometer rennen willen. Oors rond wat het 9 of 12 kilometer. Dat naar keuze. Maar de Bordesfoto op kilometer 9 in het Biet Grutte Slot in Vinkleester.
0: Ja.
2: En nou ben er een aantal die wollen 6. En dan zeiden ze van, nou, oké, dat is echt mogelijk. Dan steken we naar het tunneltje gewoon rechtstreeks naar Vinkleester.
0: Ja, dan wordt de route dus iets onpost.
2: Ja.
0: Ja, we gingen het leven over Vinkleester. Toen prachtig om jou in daar.
2: Zeker.
0: Is dat echt specifiek dat je hem keert naar om daar dus erin?
2: Ja, het is een heel mooi centrum om van wij te hutrennen. Omdat we dan een beetje langs de grenzen rennen van Boetenpost, van Oortwoord, van ja, een liet stukje kolom eigenlijk. Neem maar op, Triemen en kolom is weg.
0: Ja, ja, dus dat is
2: eigenlijk. Dus de hele omgeving pikken we op een. Op een liedse afstand, zeggen we maar, hè? Van 6, 9 of 12 kilometer pikken we mij.
0: Ja, want ik begreep wel dat je wel een dusdanig koel van de hutdraver wezen moet om hier een beetje mij te wonen. Of...
2: Ja, er moet natuurlijk wel wat kilometers voor de liefhebber wezen. Hè?
0: Ja, ja.
2: Om daar even heen. Want ik bedoel, er komen mensen nu heel omkrieten achter Burgenwaai en achter Veenwoordenwaai en zo. En die moeten wel even hun trainingsronde meidje in de natuur. Echt fantastisch.
0: Ja, want hoeveel deelnemers zitten hier nog eigenlijk?
2: Meestal zitten we zo, als het zo 4 is, zitten we zo ongeveer op een 40, 50 deelnemers.
0: Ja, oké.
2: Ja.
0: En je bent er zelf ook nog steeds een hutdraver, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ook diverse wedstrijden, maar ik marathon eigenlijk voor ons.
2: Ja, zeker. Ik ren 9 weken, 24 maaien in Kaapstad, mijn 61ste marathon. En dat is dan echt de 8e World Marathon Major, als ze dat nemen. Nee, de 6-taal medal, die ik in 2018 heb. New York, Tokio, Berlijn, enzovoort.
0: Ja, je bent eigenlijk oerbroer voor West, denk ik. Hè?
2: Ja, ik ben in de hele wereld eigenlijk wel oerkam. Maar ik grens eigenlijk nog in Nederland of in Spanje. Ja, dat ik winters in Spanje zit, dan ren ik daar eigenlijk al die jaar hele marathons. En soms ook een marathon.
0: Ja, dan heb je nog echt iets van, ja, dat zoek nou die afstand of die marathon zoek nog wel graag in de worst. Wat stond er nog maar bij niks bovenop je listje?
2: Nou ja, wat nou voor mij bovenop listje zit, is bij gezondheid. Volgend jaar Shanghai.
0: Shanghai?
2: Ja. Dus dat zijn wel hele investeringen. Dat is, ja. Dat is echt, echt wel zo. Maar ja. Ik ja. ben haast 24 en als dat dan ken.
0: Ja, heel prestatie.
2: Dan ken ik daar gewoon voor.
0: Ja, en wat voor Shanghai, en wat voor afstand maak je
2: dan
0: krijgt?
2: Dat is dan echt 42 kilometer en 194 meter. Dat is echt een marathonafstand.
0: Ik ben echt heel gigantische afstand.
2: Ja.
0: Nou, we horen het in eerste instantie even bij de fluitenkruid.
2: Ja,
0: op, hè?
2: Want, ja zeker. Ja, dat weer een zijpaadje.
0: Dat weer even een zijpaadje.
2: Ja, wie net niet weten, hè?
0: Maar het is wel nieuwsgierig om daar
2: ja,
0: te praten.
2: Ja, zeker, ja.
0: Dan moet ik even met jou even zien naar de opgave. Hè? De meesten die kennen zich nog opjaan, neem ik gewoon wel voor.
2: Ja, ja, daar haast zich al verschillende mensen opjoen. En eigenlijk allerlei loopgroepen uit de omjouwing tonen interesse. Maar ze kennen zich opjaan via pietboelens@planet.nl. Of op mijn mobiele nummer via WhatsApp.
0: Oké, okay. Wil je het nemen met het mobiele nummer? Of mag het,
2: Dat wil ik wel nemen, ja. Dat is 06-514-50-63.
0: Ja, of via de mail, je zijn te leven, dat is pietboelens@planet.nl. Dus kom er waast hier dus in Vinkleester de fruitenkruidloop, mag ik zeggen. En tegen dank Piet Boelens voor de organisatie dat je in de studio kan binnen.
2: Graag dien, het is een gezellige uitdaging. Dank u wel.
1: Eckenagenda.vrtvnof. Mail agenda@rtvnof.nl. Dit is de Weekend Nieuws Show.

0: Laat. Hier is het in heel Nederland wereldwinkelpark. Dat is een landelijk initiatief waarbij in de eerste wereldwinkels extra activiteiten nemen om de winkel extra onder andere te nemen. Ik in Dokkum. Aan de telefoon hebben we Marieke Postma van de wereldwinkel in Dokkum. Marieke, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, hoe ligt het bij je? Is het lekker wat drokker als op oren snuren?
1: Ja, we hadden van de morgen al aardig wat drokte en wat meesken in de winkel gaan. Wat kijkers en kevers natuurlijk.
2: Ja,
1: het is gezellig.
2: Wereldwinkeldag, heb je extra activiteiten of acties op zijn dag?
1: Nou, wij hebben dus vooral een actie. Met de meesken om uit waar komen een soort verlotting. Dus dat zien we de aardige weken al.
2: Ja.
1: Dus en dan is Joerd bekendmaken wat de winnaar daarvan is.
2: Oké.
1: Okay. Dus die zien we als actie.
2: Ja, want die hebben hier een speciale actie omgeving de Oeganda, of niet?
1: Wij gaan ook, ja. Van de weekend hebben we dus medewerkersvergadering gewoon een feestelijk wat. En toen gaan we de Kabira Stichting uitnodigen.
2: Ja.
1: Dat is dus die doet projecten in Oeganda. En daar zien wij dus een cheque voor donatie voor hun.
2: Oké, okay. Want wat doet die meesten precies in Oeganda? Wat gebeurt er met de deelt?
1: Die doet er wat onder scholing van de bijenek en ze knappen gebouwtjes op, kwallen op, lesmateriaal.
2: Ja.
1: Dus dat is echt voor de meesten daar in Oeganda.
2: Ja, nou besteed je MEC 54.
1: Het is een lokale groep die dat van Jeruidwaai behartigt.
2: Okay.
1: En die ben er ook wel eens op visite geweest. Dus dat is een goede donatie. Hè?
2: Ja.
1: Dan komt het echt goed te plak. En
2: ja.
1: Dan had ze dus een Sjenlid, wat het dan voor is.
2: Ja.
1: Dus in de presentatie. Dus dat is wel heel goed. Ja.
2: Nou besteed je met 55 hier. Wat is er in die 55 hier verloren? Om het wereldwinkel gebeuren?
1: Ja, het wereldwinkel gebeuren. Er is natuurlijk voor de jaren eerder wel wat... ze gaan er wel wat maai in de producten van de tiet van Tienburg natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat is ook een ding wat wier is. En al je verschillende culturen en verschillende landen. En wij hebben dus oors voeding, koffie, thee, et cetera, dingen. Maar daar ben we dus nog maar gestopt. Omdat het echt wel een prutte in de supermarkt te krijgen is.
2: Ja,
1: van
2: ja.
1: Een vijfrecht. En dat is op zich heel goed.
2: Dat is misschien wel het verdienste wijs van de wereldwinkel. Dat ik in een grotere supermarkt dat soort artikelen en consumptiedingen verkocht worden.
1: Ja, ja. Nou, dat is, en dat vinden we heel mooi. Dat is heel fijn in ieder geval.
2: Ja.
1: Dus dat gaan we nou eigenlijk net meer. De meesten kennen nog wel wat koffie of thee bestellen. Hè? Maar net meer dat uitgebreide assortiment. Dat gaan we net meer.
2: Oké, okay. Nou begreep ik dat die maar die hoort echt wat oors uitzeggen als het was.
1: Ja, dat klopt. Nou, al je wat, wat Afrikaans, Egyptisch jurken aan. Ja, in die sferen van de wereldse culturen.
2: Ja.
1: Je
2: hebben we een beetje onpast onder het hele gebeuren.
1: Ja, we hadden een beetje onpast en we hadden wat wereldmuziek liepen draaien.
2: Ja.
1: Dus echt iets in de sfeer van de wereldse landen.
2: Nou, hartstikke mooi. Marieke Postma, ik word die 10 dagen van die taaljochting van de wereldwinkel Dokkum. En van nou nog een heel nog weekend. En ik hoop dat er vanmiddag nog een grote meisje bij hem komen.
1: Ja, dat hopen we. En we hopen dat we nog een mooi wat ook in kunnen zagen.
2: Ja,
1: dus,
2: eens.
1: Ja, heel hartelijk bedankt. Jo, goeie.
3: TV NOF Streeknijs.
2: Vrede media waren bekend dat Dante Bedelen naar coalitie had. Gemeente Belangen, Dante Bedelen, Sociaal Links, FNP en SGP zullen de nieuwe coalitie vormen voor de periode 2026-2030. Elk ekmoor stiet er nog een bericht op de site via RTV NOF. Zijn Roem Wijt zien hoe waarin Ferry van de Ploeg, raadslid gemeente Belangen, zien excuses aanbieden onder Sociaal Links over een uitspraak die hij die hier in de verkiezingscampagne over de vermeende grote ACC wat Sociaal Links in Dante Bedelen woer. Maar Sociaal Links is wel vastinder van ACC, maar dan in een lidskalige setting. Het werk aan het oude stadshuis in Dokkum is weinig de mannen begonnen. Het gebouw kreeg een onpas kleurschema baseren op een recent historisch kleuronderzoek. Dit onderzoek joeg inzicht in de originele kleuren en de verschillende bouwfases van het gebouw. Op basis hiervan is een nieuw kleurvoorstel ontwikkeld. Vanaf Takkum Wieken, mij de Amelanders vanaf 64 jaar in oude net meer vergeten met de busreisje. Ontnota wie het nog mogelijk op vertoon van een wagenborgpas. Dat ging over een regeling tussen de gemeente Ameloon en Arriva, de jaren van vierder. Al in 2006 vierde Arriva een eerste proefwit met vergeesreizen van 65-plusser. Q-bus kreeg likwijls de concessies en nam het busvervier in 2024 uur, maar had de regeling net oorom. Daarom komt deze regeling op het CMI te vervallen. De internationale wapeninstructiecursus 2026 is op maandag 20 april begonnen in de Vleenbasis in Ljouwert. Het Luftgerichtscommando organiseert de training in gewerking met de Noorse Luftmacht. In de ren van 6 mannen zullen 24 militairen uit Nederland, Denemarken, België en Noorwegen opgeleid worden tot een wapeninstructeur. De eerste fase vindt plaats op Vleenbasis Ljouwert. Dit gaat om een complexe oefenmissie wat op gronddagen resulteert in verhegen luchtverkeer boven onze regio. Allieerden en SA neemt de simulaire vliegtuigen nog weg mee om het vlechten.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Ja, het is een best wel warme dag, Joert. Het is maar een zuid-eerste wind. Komt de warme lucht uw kant op. En er zijn wolken en zinnen. En dan wordt dan zo'n jongetje om 20 graden. De eerste wind is zwak wat matig. En dan zie ik het in de Nijmegen het wat eerst op en neemt dat. In de nacht een jonken gewoon wolkenvelden. En dan heb ik opklaringen. En dan wordt het zo'n 5 of 6 graden. En nog even het vooruitzicht, want morgen hebben we ook een frisse en krachtige noordwestenwind verwachten, met afwisseling van wolken en zinnen. Temperaturen binnen dan zo'n 16 tot 20 graden. En dan een manje met een matige ontkrachtige noordwestenwind is het wat frisser, dan hebben we het zo'n 10 tot 11 graden. En dan is de wolken uit en trog zinnen en er is kans op een dipperij. En dan als het besluit de tiesje, dan is er een soort bewolking, dan is de temperatuur net tussen de 12 en 13 graden.

0: Wat staat er komende weken op de agenda van de Rietsgeekomsten van Noord-Eerst-Friesland?
1: Dit is de Rietsagenda.
2: Ja, komende weken op 13 mei, dan komt de Riet voor Noord-Eerst-Friesland weer bij elkaar. Wat er op de agenda staat, dat jaren we van adjunct Rietsgrivier Sjoeke Bauma Kooistra.
3: Een hele goede middag, Harkes van RTV NOF. Mijn naam is Sjoeke Kooistra en ik werk op de Griffie van de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Ik neem je mee naar de komende Rietsbijeenkomst. En die wordt dit keer houden op de woensdag. Woensdag 13 mei zit er een informerende Rietsbijeenkomst gepland. Dit is oors omdat het de Tongersjes Hemelvaartsdag is. Dus even extra de nadruk erop. Op woensdag 13 mei is in de twee onderwerpen op agenda, werd ik jou even snel in mij nemen. Om 8 beginnen we als eerste met het omjouwingsprogramma Wetter en Riolering. Want van de jaren 2022 tot en met 2033 wordt er een programma met planning opmaken die de wettelijke zorgtaken van het afvalwetter en het hemelwetter in beeld brengt. En ook het aanpakken van het groenwetterprobleem dat wij in onze gemeente hebben. Dit programma is een uitwerking van een omjouwingsvisie en de kosten hiervan worden gefinancierd vanuit de rioolheffing en de tarieven die erbij jaren. De stukken van dit programma Wetter en Riolering staan al hier op de site van de gemeente bij de vergadering. En de Riet wordt vregen om een besluit te nemen of er gewenschen of betekeningen binnen over dit programma. En het uiteindelijke besluit wordt houden op 21 mei 2026. Minder insprekers, dan jij ik dat heel graag. En je bent natuurlijk van harte welkom om deze jongen bij te wijnen op het gemeentehoes. Het tweede onderwerp wat Jonas op de agenda staat, is het vaststellen van het TAM omjouwingsplan van de recreatieve bewenning. Er zijn een tal van huizen in onze gemeente die eerder een recreatievergunning hebben. En het gaat dan om het gebruik van een wenning als tweede wenning of als een vakantiewenning. Het wie wat onwis, want het kwam te vervallen onder de huisvestingswet. Maar nu is het voorstel om het recreatieve gebruik van deze wenningen op te nemen in het omjouwingsplan. En dat dan door middel van een uitsterfregeling. Het plan had voorlijn van zinswezen en die ben er ook best. En bij de stikkende documenten, bij het onderwerp, is er ook een reactienota opname met de inspraakreacties GFT binnen en van Sjoe binnen van de gemeentelijke reactie. En de stikken binnen te vinden op de site van de gemeente. Dus 13 mei worden we hier verder over informeerd en het uiteindelijke besluit van de gemeente hier valt hierover op 4 juni. Het derde onderwerp van juni is een presentatie over de stand van zaken van het nieuwe gemeentehuis. De Riet wordt informeren over de stand van zaken rondom de verbouw en nieuwbouw van de gemeentehuis. Eerder in september 2024 had de Riet mij instemd over de plannen. Er leidt een voorlopig ontwerp werd nog ontsleutelen wordt. Wat uiteindelijk leidde maar tot een definitief ontwerp in de rem van dit jaar. En uiteindelijk is de verwachting dat de start van de verbouw en de nieuwbouw in 2022 beginnen zal. Maar dit seizoen even de storm van zaken, zodat we maar weer op de hechten binnen. Straks zei je bent welkom dit seizoen bij te wijnen op het gemeentehuis. We beginnen jouw achten. De koffie en de thee zit van jouw kleer. Wil je het wel graag mij meiden, maar kun je net komen? Dan verwijs ik jou naar de live uitsturing op RTV NOF en wij streamen het ook. En ik denk in jou het zien. Denk je van, ik heb wel een belang of ik heb wel een mening over deze onderwerpen die ik graag te bedden brengen wil bij de Rietsleden, dan kun je je aanmelden als inspreker en doch het dan bij mij. Ik ben Sjoeke Kooistra uit Jungrivier van de gemeente. Mijn 06-nummer 06-445-0800.
1: En dit is de Weekend Nieuwsshow.
3: Dag Riet en van nou neem ik je een nog een weekend.

0: Njortje, Njorgen 80, Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Oroenwijze is een levensecht bouwplek van jongeren Iepenen onder bedaarde strintwaai in Dokkum. Op de Sanneem de Bouwbase kennen wij een kennismeisje met de bouw- en infrastructuursector. Onder telefoon Chris Rommers, directeur van stichting Takkomsbouwers Friesland. Goedemiddag, Chris.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Takkomsbouwers Friesland, het woord zei het eigenlijk al een beetje, maar wat hoort dat precies in?
1: Nou, Toekomstbouwers Friesland is een stichting. Dat is 40 jaar geleden opgericht door alle bouwbedrijven in Friesland. Om ervoor te zorgen dat de bouw en infra nu en in de toekomst voorzien blijven van goed opgeleid personeel voor de bouw.
0: Ja, nou begrijp ik dus nu uit die antwoord op deze vraag van dat die wel een heel skof besteden. Maar ik dacht echt dat het tekort aan vakmensen echt wat is van de laatste jaren, maar dat dit dus net zo.
1: Nou, dat is, het wordt steeds nijpender, maar het is niet van nu, het is ook van jaren terug. Dus de bouw in Friesland vindt het belangrijk om aandacht te geven en te blijven geven aan de jeugd. Om aan te geven van, weet je, er zijn hele mooie banen en een mooie carrière in de bouw op te bouwen. Hè. Voorheen was het vaak dat een zoon van een timmerman die ging de bouw in. Ja, en tegenwoordig wordt er niet zoveel meer buiten gespeeld en niet zoveel meer op de bouwplaats gekeken. Dus wij hebben het initiatief genomen om een bouwbase, een levensechte bouwplaats in te richten, waarin de jeugd kennis kan maken met de bouw en infra.
0: Ja, want als je zoekt naar de bouw en infrastructuur, welke baan, wat voor mijnwerkers binnen het meeste nodig?
1: Nou, dat is heel breed. Dat gaat van timmerman, allround timmerman, tot werkvoorbereider, calculator, tekenaar, voorman, dus over de hele linie kan jeugd kiezen voor een mooie opleiding in de bouw en daar ook een mooie loopbaan in opbouwen. Dus ja, het is heel breed. Het is niet alleen de timmerman of de metselaar.
0: Nee, dat is gewoon de hele sector uiteindelijk.
1: De hele sector, ja.
0: Nou, hij van de week daar die bouwbase. Hoeveel ben hij inmiddels dit project bezocht?
1: Wij voor het bouwbase in Dokkum, voor Noord-East Friesland, hebben zich nu ongeveer 650 leerlingen aangemeld. Daar kunnen nog een stuk of 300 bij. We zitten er de komende 9 à 10 weken. Kunnen ze daar een gastles krijgen. Dus ik wou ook graag school oproepen om leerlingen aan te melden. Dat is groep 8 van de basisschool en groep 1 en 2 van het VMBO-onderwijs.
0: Oké, en wat doen de band precies dan? Echt heel praktisch bezig?
1: Het is en praktisch en ook denken. Hè? Dus je kunt denken dat ze een muurtje metselen, een deur afhangen, een rioleringsbuis aanleggen. We hebben daar ook een directieketen staan, een bouwketen waarin leerlingen een huis kunnen ontwerpen of een wijk kunnen inrichten. Dus het is heel breed. Dus we hebben gewoon ingericht eigenlijk voor alle beroepsdisciplines in de bouw en infra.
0: Ja, en hoe reageert die band erop, die de wedstrijd van de week? Hoe ging dat?
1: Nou, dat aan het eind van de les was het gewoon enthousiasme. Er was ook iemand die zei, dit is een van de leukste lessen die ik ooit gehad heb. Ja, daar doe je het natuurlijk voor.
0: Ja. Hè?
1: Dat je een zaadje plant bij de jeugd van, hé, maar werken in de bouw en infra, dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En misschien moet ik maar een bouwopleiding gaan volgen. Nou, dan kunnen ze bij Toekomstbouwers Friesland terecht.
0: Ja. Je bent nu in Dokkum. Het zie je weekend, zei dus, krijg Bleum de Steen.
1: Ja,
0: en bij hem heb ik op horen plekken in die Friesland-steen, want het is een project wat er langer in dus.
1: Ja, dit is nu de 11e keer. Hè? Dus we hebben een soort rondreizend circus over de 4 regio's in Friesland. Hè? Zo hebben we een keer gestaan bij het aanbouwen van het Cambuurstadion of het zwembad in Drachten. Nou, eerst volgende bouwbeest zal ergens in de omgeving van Heerenveen neergezet worden. Dat zal dan na de zomer zijn.
0: Ja, nou, we krijgen al een begin van, je doet het al hier lang. Had dat even effecten? Wordt dat ik monitor dat je misschien kennen van jongens, we stimuleren dat en dat ik daar daadwerkelijk vertuten?
1: Ja, dat is heel moeilijk te duiden. Hè? Van,
0: ja.
1: Je plant een zaadje op hele jonge leeftijd. Wat we wel zien is dat je ziet dat er minder leerlingen in het VMBO-onderwijs doorstromen naar het MBO-onderwijs. Omdat er gewoon minder leerlingen geboren worden.
0: Mm-hmm.
1: We zien een kleine stijging in de bouwopleiding. Hè. Dan heb je dan de vooropleiding VMBO, dat is dan de BWI-opleiding. En daar hebben ze in Dokkinga College in Dokkum een hele mooie locatie voor. Nou, die puilen uit. Daar komen gewoon veel jongens en meiden die zich daar aanmelden voor die richting. In andere regio's van Friesland is het wat minder. Maar over de hele linie zien we een lichte groei van aanmeldingen in de bouwtechniekonderwijs.
0: Ja,
1: maar
0: dus
1: dat houdt niet over. Het is nog niet voldoende voor de toekomst.
0: Dus je maakt toch even terug in. Want deze actie die je nog hebt, is dat een soort permanente actie voor je? Of doe je hem echt nog wel andere projecten die de meisjes in Hamai bouwen en infra?
1: Wij doen ook andere projecten. Dit is iets wat we 2 keer per jaar 10 weken lang doen. Maar we houden ook gastlessen bij ons in eigen werkplaats in Leeuwarden. Dus VMBO-scholen kunnen zich bij ons melden van, goh, kan ik eens een gastles bij jullie krijgen, zodat de jeugd in aanraking komt met bouwopdrachten. Hè? Dus op een andere manier van leren.
0: Ja.
1: We staan bijvoorbeeld ook op techniek tastbaars. Dat is dan een voorlichting breed in techniek onderwijs. Dus we hebben eigenlijk een heel programma om de bouw en infra te promoten in Friesland.
0: Ja, nou, voorlopig maar die hem dus nog wel even terug in, want er is nog een heel soort vraag in de bouw.
1: Wij blijven doorgaan, zeker.
0: Nou, hey Chris, bedankt voor die taaljochting. En ja, ik begreep dat zo op dit steurt in Zuid-Noord fietsen bist, ergens op een Zeeland brengen. Dus ik wens hem en al die maten en nog een hele noffelijke fietstocht.
1: Dat dachten we wel. En het is net zo protte wien, dus op de Zeeland brengen, die hebben we goed.
0: Oké, hey, ontjes.
1: Bedankt, joep.
0: Doei.
2: Is je boy Lil Kleine, je weet wat te zeggen. Maar we naar niet.

0: gek.
1: Ja, maar deze plaat van Lil Kleine en Samuel Welton binnen wij ons eindkamer van deze uitsturing van de Weekend Nieuwe Show. En als er nog een nice tip voor u, dat ligt dus witte. Stuur die tip video of foto's naar de redactie van RTV NOF. En dat kan via WhatsApp. Of je kan het bellen met 044-412-02. Maar dan kun je ook altijd een mail sturen naar nieuws@rtvnof.nl. En mocht je een agendapunt hebben, dan kun je dat mailen naar agenda@rtvnof.nl. Ja, zo voor het laatste nice op onze RTV NOF app en onze website. En dan kun je zelfs ook al als volgje via de radio en de televisie. Van nu wens ik Dries Kalsbeek, Kees Bakker en Lambert Halmer jou een heel noffelijk weekend. Blijf erbij, dadelijk hier op de radio vanaf 12 uur Roewij Sport. En wij binnen er weer na je weekend sneun tussen 12 en 12. Dus onbelangrijk, een goed weekend.

0: Nou, bentjes, de keer wat dan je?
1: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
0: Schitterend!
2: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
9: en Opel.
10: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
8: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
11: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
10: in Ford
9: en Opel.

0: schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Baken, zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
7: Thema, liefde in actie.
6: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
7: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media, meldt NOS Nieuws. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was. Hij staat nog onder medisch toezicht. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat die drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers toeristen waren. Volgens de strijdkrachten voer de boot op een bekende smokkelroute en werd die gebruikt door een als terroristisch aangemerkte organisatie. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En het House Festival Music On in het Amsterdamse Sportpark Middenmeer dit weekend gaat op het allerlaatste moment niet door, meldt de Telegraaf. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege zorgen over de veiligheid van de bezoekers. Pas laat in de afgelopen nacht kreeg de organisatie de eerste signalen dat de gemeente mogelijk de stekker uit het evenement wilde trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. 20.000 mensen zouden vandaag en morgen het festival bezoeken. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
14: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
13: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
11: Wij hebben haal- en brengservice.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
17: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat

0: je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
3: Roenwijs Sport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: 5 minuten over 12 op deze 9e van de maand mei. En dat betekent een nieuwe aflevering van Roewij Sport op deze sneuwe middag. Goeiemiddag, co-presentator Ale Veenstra.
3: Goeiemiddag, Lutsen.
2: Ja, goeiemiddag. Nou, we zijn er klaar voor. Een zinderende uitzending. Om de klok van 6 uur het aan. Met zo'n live wedstrijden. Ja, misschien. Het is net best, maar we zullen zien of we het erin krijgen. Nou, wij zijn er klaar voor de Veenstra.
3: Ja, jongen, daar redden we even mee. Ja. Het komt wel helemaal goed.
2: Ja, wij beginnen als eerst even met mij het Regio Club Oosjoch. Dat kreeg ik nemen van alle te jaren. Nee, muziek. Ja, daar heb ik even gezet. Je van de zwem binnen mij. En dat doen we voor Faller uit 1984. En That Was Yesterday. Nou, de live-wedstrijden die de heren verslagjouwers binnen al op een paard. De eerste voorbeschouwing hebben we ook al binnen. Dus ja, belooft een mooie middag te worden. Het VNMF, Roewij Sport op deze sneuwe middag. En ja, blijf erbij, zou ik zeggen.
1: Dit is Roewij Sport.
0: Mij Lutsen de Boer.
1: Dit is Roewij Sport.
0: Mij Alle Veenstra.

0: Ja, dat wie juister je. Juister. Yesterday. Father als eerste muziek. Het is 1985, dat was yesterday op RTV NOF Rondwij Sport. Dus een sneu met je. Ja, fabriceren die Rogel Ben. Zoals ik zei, Hilke de Graaf, hij zit van met je langs de lijn. Ja, dubbel langs de lijn. Friese Boys al meteen in de vierde klasse C. Dat jij was even naar. Nee, dat we de regio Oersjoch krijgen van Aale Venstra.
1: Ja, ik zal het even opnemen. Hè. Dat is de landelijke traddivisie. Daar speelt Harkemasse Boys tussen in de koploper Roda Raalte. En de volgende week ben je al kampioen van. En dan hak je de eerste klasse H. GRC Grains zijn Boetenpost. Broekster Boys zijn WWV. En Bekwik Grains zijn Husterveen. Wedstrijd is al begonnen om 12:00. Dan uit de tweede klasse I. Burgum zijn Stiens. Wedstrijd begint om 3:00. Dan uit de derde klasse Q. De Westrein. Noord-Burgum. De slag om Koekhinnen werd dat zijn. Dus we zullen zien waar dat wint, Joert. Dan hebben we nog in diezelfde klasse Twizel zien Veenhuizen. Dan ga ik naar de vierde klasse B. DTD zien Wikkelsholm. En Marum zien Frensje. Dan de vierde klasse C. Rattenvallen zien Dokkum. Harkema op einde zien Droegeham. Trivaarden zien Koostertillen. En vijfde klasse C. Holvert zien Blaja. CVO zien de Waarden en Berdaad zien Raptor Boys. Laatste klasse, vierde klasse D. VNV 68 zien de Lauwers. Dat is nog een belangrijke wedstrijd voor Veenwaarden. Dat de Lauwers Juwet punten verspeelt. Dan kan Veenwaarden volgende week periodekampioen worden. Houdige Hagen zien we Westerkwartier. Summar zien GSVV. ASC 74 zien Zwaard. En de laatste wedstrijd is Jestrum zien VVT.
0: Dat wint ze alweer, denk ik.
1: Dat wint ze alweer al mee.
0: Ja. Zijn wij zijn weer een Hilke de Graaf, zat ik al zei. Die is aanwezig bij Friese Boys. Die nog meteen de vierde klasse C. En hij had het een inbrengsweetje voor de kleer.
2: Goedemiddag, harkersmeesken in de studio. We zijn hier op Sportpark de Seertkampen. Laatste thuiswedstrijd van Friese Boys. Hier in Kolmersweg. Friese Boys de nummer 8. Juwet Mat zijn de kampioen ONT. Heeft er dan nog een belang voor ONT? Jazeker. Ze ben de enige die een ongeslagen is in Friesland. En dat was ik graag zo horen. En Friese Boys, ja, die is nog net helemaal wis. Maar hij is een knokker voor een handhaving. En die ben zeker afhankelijk van de wedstrijd via de Jestermarijhoed. Als de Jestermarijhoed wint bij Fiat, ben ze ik veilig. Wint Friese Boys Joert bij ONT, op ONT. Dan ben ze ik gehandhaafd. Dus het belooft een spannende pot van midden te worden. En we gaan even over naar de opstellingen. En we beginnen even bij ONT. En ONT die had in de basis Hetzer, Hoekstra, Thomas Landman, Joar Westerhof, Freek Veenstra, Ruben Deelstra, Kuipe Jacobi, Niels van der Veen, Janko van der Veen, Wilco Berghoef, Witse Jongsma, Albert Wijma, de wissels binnen, Martin Volkersma, Hoeke Knippels, Yannick Boonstra en Jesper Landman. De trainer is Jeroen van Wiek. En de teammanager binnen Wieger van der Veen en Sjouke Walinga. Bij Friese Boys starten in de basis. De laatste thuiswedstrijd van de trainer, afscheidnemer van trainer Ayald van Zuiden. En de basis beginnen we met is Jesse Komrij, Luut Faber, Sil Klaver, Jelmer Bloem, Jurien de Boer, Riemer Atema, Pieter van der Zwaag, Nick de Graaf, Dirk-Jan Heistra, Andries van der Zwaag en Onder van der Heide. De wissels binnen Rink Postma, Lutsen Postma, Sietse Wiersma, Siers Bijker, Fokke Heikamp, Danny Veenstra en Dirk Grij Danes. Onder leiding van trainer Ayal van Zuiden, verzorger Sieberen de Boer. En dan hebben we teammanagers Ronald Nauta en Melle Dirk Hoekstra. Dit alles dit juist onder leiding van de heer Gert-Jan Lania uit Pietersiel. Assistent grensrechters ben Juert Hielke de Graaf van Friese Boys kant en L. Wobbers aan de kant van ONT. Pupil van de week is Juert Wieberen Hietkamp uitkomend bij de Jeuwert Sien 2. En de wedstrijdbel wordt Juert sponderen door Café Het Volle Glas en Koningbouw. Het bleef weer een hele spannende middag te worden. En nou, we zullen zien wat het er Juert van brengt. Ik kom er straks weer even in.
0: Dat is hier Hilke de Graaf van de Zeertkampen in Kalmersweg bij Friese Boys ONT in de vierde klasse C. We zullen ze weer in diezelfde klasse. Ja, en dan gaan we krijgen een beetje verder van de Westerijn. Dan gaan we naar Oud-Waard. Sportpark de Wieg eerst. Onder Zwarte Wei in Oud-Waard. WTOC, Anjem, stierenprogramma. Peter Halma is daar. Goedemiddag, Peter.
3: Ja, goeiemiddag luisteraars, goeiemiddag in de studio. Ik ben inderdaad op een fiets gestapt van uw dak om naar het mooie Oud Waard voor de wedstrijd WTOC Ironman in de vierde klasse C. Je kunt wel zeggen dat dit een gigantische degradatiekraker wordt, want het zal heel spannend worden voor beide ploegen, want ze hadden punten ontzettend nodig. Dus ja, je kunt wel zeggen dat het uiteindelijk een nieuwe puntenwedstrijd wordt. Als je zegt naar de stongen, dan stort WTOC op de 12e laatste plak met 14 punten te jaren, maar Jester Mar. Die had een iets beter doelsaldo. Ayem stond dan op plak nummer 9 met 20 punten. Dus het zit onderaan heel dicht bij elkaar. De vorige wedstrijden, wie voor beide ploegen een succes. WTOC die won met 1-0 van Friese Boys en Ayem die won verrassend met 0-1 van Trivaarden. Dus dat is wie voor beide ploegen een hele goede opsteker. Nou, als je zorgt naar het programma van volgende week, dan maakt de WTOC de laatste wedstrijd uitzien, de kampioen ONT. En IM die krijgt als laatste thuis Rottevallen nog op bezieten. Dus er is in die zin nog van alles mogelijk, maar dat maakt goed voor beide ploegen echt gebeuren. De vorige editie tussen WTOC en IM, wie in het voordeel van IM, zij wonnen met 3-1. En ja, dat wie volgens de meesten hier van WTOC, wie dat ik meer dan te juchten. En de grote gevierde man bij IM, wie Kees Sonnema, want hij scoorde 2 keer. De wedstrijd Joort stond onder leiding van, pak er papieren erin bij, de scheidsrechter Tatar. En hij komt uit de provincie Drenthe. Of we naar de opstelling gaan, dan gaan we eerst naar IM. En we nemen ze per naam even terug. Die beginnen met Liewe van Dijk, Thomas Boersma, Gerwin Dijkstra, Wiebe Wesselbos, Bert Zielstra, Sietse Corée, Douwe Dijkstra, Riekes van der Meulen, Johan Boersma, Kees Sonnema en Wieger Nutte Visser. De selectie van WTOC bestond uit keeper Jeffrey Hoiting, Jitse Keizer, Auke Tiem de Boer, Jan Kempenaar, Jelke Bielstra, Ime Posma, Nicolas Meiding, Wiebe Smit, Jelmer Dijkstra, Jelmer Kastelein en Arend Kastelein. De grensrechters, die moeten natuurlijk hun taak ook doen. De assistent-scheidsrechter bij IJM, dat is Roelof Haltevers. En WTOC, de luistert er naam aan hij, Bert Bosgraaf. Nou, we staan hier om jou vertrouwen. Ik zeg op veel, er wordt volop warm rond. Er wordt even oerspelen. Dus, ze zeiden maar een liedje kritiek en dan gaan we hier los. En dan komen we straks weer even in de eter. Dus ik zou zeggen, ons ja.
0: Mooi win van Peter Halma, daar uit Oudwaard bij WTOC Anjem, de voorbeschouwing bij Jaren 7. Dan gaan we weer een beetje verder van Oudwaard terrein. Ja, wij gaan even naar Kalmta, naar Johannes Douma op de sportpark daar. Kalmtje in Oosterwolde, goeiemiddag Douma.
4: Goeiemiddag Lutsen en natuurlijk ik Ali in de studio en onze harkers. Super Saturday werd het wel neemt in die derde klasse Q. En dat kist ik wel zeggen. De vier bovenste ploegen, welke nog strijden om kampioenschap in deze klasse, speel je vanmiddag Genoa. In Opende spelen de nummer 1 tegen de nummer 3. Daar zit volgens mij eerder vanmiddag, dat is Bekwik. En hier op baan zijn in Kolm de nummer 2. Kolm tegen de nummer 4 Oosterwolde. Nou, om kampioen te worden, en dat zal de strijd tussen deze vier ploegen. Nou, en dan zal er Joert op baan zijn won worden matten. En dat geldt voor zowel Oosterwolde als Kolm. Kolm had 2 punten meer dan Opende en is dus afhankelijk wat deze ploeg doet de komende 3 wedstrijden. Maar het mooie is, zie maar ik onderling al je nog wel wat zien. Dus van belang ben alle komende wedstrijden eigenlijk. Nou, tot 12 weken in. Stie Kolm bovenaan in deze derde klasse Q. Maar ze kregen een raakklap van Opende, de huidige koploper. Mij met liefst 4-0 waar daar van hen. Nou, Oosterwolde had ik nog een liedse kans op het kampioenschap. Maar dan zie je jouw punt minder. Maar dan zult er dus ik won worden maar de Joert. Dus een prachtige wedstrijd, Jere. Waar beide ploegen vol voor de winst gaan zullen. Onder leiding van scheidsrechter Erik Pauw. Nou, ik ga de opstelling voor Kolm. Marcel Kempenaar had op een goal. Vierde kom in het veld. Richard Holweda, Johan Schat, Max de Jong, Luc Piersma, Alke de Wit, Stefan Wijma, Mark Wijma, Finn Bosma, Sil Koster en Sander Gietema. Sander Gietema kreeg voor de wedstrijd een mooie foto helemaal in lijst voor zijn 300ste wedstrijd. Wat er al voor Colm spelen had. Nou, een heel mooi ontdenken van hem. Wie startte hier om Jelle Traaien? De opstelling van Oosterwolde hak ik, maar die bespaar ik hem even. Die komen straks in het wedstrijdverslag weer terugten.
0: Keurig, dankjewel Johannes. Nou maar tot Safier. Wij hier even bij Bouke Bosma. Riepsjerk VNV 65. In dezelfde tweede klasse Q.
5: Ja, goeiemiddag. Ja, en ik onderin is het zelf spannend in die derde klasse Q hier op het Protestnest. Werd beide ploegen een gezonde spanning. Ik krijg even peilt bij de beide ploegen. Ja, de spanning is dus vielbaar hier in Riepsjerk. Ze willen zich graag in die derde klasse bloeien, Riepsjerk. Maar het is ongekend spannend in die race om handhaving. Riepsjerk die tiende, dat is op dit moment een veilig plak. Maar het verschil tussen de nummer 9 en 10, een veilig plak en een nummer 13, een streek Riepsjerk. De degradatieplak is maar 3 punten. En alle ploegen in deze klasse hebben 23 spelen. Njogende staat Zuidhorn, 26 punten. Riepsjerk, 10e. 27 punten had Zuidhorn. Trouwens, Riepsjerk, 26 punten. De ploeg van de trainer Anton van Zwolders. Het 11e plak is voor Veenhuizen, ex 26. En het 12e voor de tegenstander van Joet, VEV, zone 60, 25 punten. En 13e staat ONR op een strekerjocht degradatieplak 24 punten. En daaronder stiert nog het al degraderen Twiesel. Alle deze teams pakken de laatste weken ja, redelijk punten. Van de laatste 4 wedstrijden die Zuidhorn dat het beste, halve uit 5. Riepsjerk de laatste 4 wedstrijden net verlengd. 6 punten uit 5 wedstrijden. Maar er zitten wel 3 gelijke spullen bij. Maar ook de laatste overwinning op 25 april in een 4 bij Drachten. Die week knap. Veenhuizen Zoon uit de laatste 4 wedstrijden. VVV Zoon 60. Zuis uit de laatste 5. ONR Zoon uit de laatste 5. En op Zuidhorn naai een ontrent dit alcohol ook neer. Dus. Van deze 5 ploegen is het doelsaldo van Riepsjerk het beste. Dat is min 1. En dat van ONR is 4 bij het, ONR is 4 bij het minst min 16. Ja, we maken op hier voor een prachtige voetbalmedia. De trainer van VVV Zoon 60 trouwens. Dat is nog wel leuk. Dat is een oude bekende. Die wie vorig jaar nog trainer van Boetenpost. Dat is Kevin Walderbast, Bos. En zijn assistent, dat is Anton van Zwol. En dat is de trainer van Riepsjerk. Dus goed, hier Channel Core. Ze werken 2 jaar together bij Boetenpost. De eerste wedstrijd tussen deze 2 ploegen weer verder winter. VEV Zoon 60 Riepsjerk. Dat wat doe 2-2. Skiersjochter van media is de heer Xander Luinenburg en hij komt uit Balzert. Dan geven we naar de opstelling van Riepsjerk. In de goal Redmer Jorna, viedere veldspelers Klaas-Jan Streekstra, Jacob Andringa, Jeroen IJsselmuiden, David Spoelstra, Aldert Smit, Marco Fries, Victor van der Wetering, Robert van der Laan, Tom Stielstra en Diederik Andringa. Dan die van VEV Zoon 60. In de goal Stijn Ballengraaf, viedere spelers Lars Roorda, Raymond Wechter, Stijn Veenstra, Jeffrey Vester, Kai van der Martijn van Maastricht, Ivar Vechter, Kas Grutter, Thomas Tuil en Bram Smit. Het zijn de 22 acteurs die aast om jouw trein hier losgaan. Een spannende pad onderin die derde klasse K hier op een droegveld in Riepsjerk.
6: Elsje Sneun van 2 ont 6.
7: Roewijs Sport.

0: En daar vier voor jou wat rijden al, mijn muziek van Ed Sheeran 2024. Wij zullen het weer bij Lambert Brouwer. Hij is al reisje naar Fiat Eerste, maar van de middag in de vierde klas. Goedemiddag, Lambert.
1: Ja, goedemiddag, Lutsen, Aalen en de Harkers die nu voor de radio zitten. Ik zit inderdaad hier in de treffen zich. Sportpark hier tussen Fiat en Eerste Morgen. We zitten in de vierde klas C, de nummer 10, en dat is Fiat. Zondje nu 20 en Eerste Morgen vinden we een plekje leger. Viertje nu 20 en beide ploegen die staan bij WTOC op de laatste twee plakken in deze competitie. 6 punten duel, Joert, want het komt eigenlijk dus op Joert en op de Eeuwige Zaterion. En dan is wel duidelijk wat eventueel direct hier degradeert en de ploegen die dus in die nieuwe competitie terugkomen. Dan zijn dus de ene lijst en de tweede lijst hier in de competitie die weer veroordeeld door het spelen van de nieuwe competitie. Doelsaldo, dat telt mij in deze beslissing, dus wat dat betreft dan is het wel vrij duidelijk dat WTOC een hele dikke kluif krijgt om alsnog uiteindelijk in die nijcompetitie terug te komen. Ja, dan zitten dus de beide wedstrijden met de matten en dat zal dus vanmiddag gebeuren, maar het zijn aan je met een week nog een keer de wedstrijd zijn de kampioen OVT. Dus dat wordt heel moeilijk voor de ploeg. En Fiat, ja, dat speelt lekker een moeilijk seizoen. De vernedering, dus met een speelde ze erin, de Garde die had afscheid nam, Ico de Boer. Die waren hier ontsteld als trainer, maar die verliet de ploeg Ekkelman en hier. En ja, dat, dan show je dus even en vrede daar eens even naar. Daar kreeg je natuurlijk nooit een duidelijk antwoord op. Maar het zal absoluut dus mij een goede match te meiden hebben. Dat het net helemaal binnen van de past. Nou goed, dat kan gebeuren. Het gebeurt op meerdere plakken. Eerste Mar is wat dat betreft idem dito. De glorie onder Klaas Sandberg, de vorige trainer bij Eerste Mar. Opklimmen vanuit die vierde klasse. Nee, de derde klasse. Maar de derde klasse die bleek voor de Eerste Mar dus wat te heen grepen. Degradatie volgde. Het gong bij waarom naar die vierde klasse. En nu onder Wilco van der Heijden, de nieuwe trainer, die had het op nij moeilijk. Want Ber uiteindelijk dus in degradatie neemt. En we hopen dus dat ze dus in die laatste 12 wedstrijden nog voldoende punten hadden om uiteindelijk via de nieuwe competitie vierde klasse te blijven. 6 december, 25, spelen Eerste Martje en Fiat. Het waren 0-2 van de man nu 3-3. Erik van der Veen en Jacob Boersma waren de top, waren de man die de beide doelpunten voor hun rekkerskip nam. Topschutter bij de tussenclub is Erik van der Veen, 14 doelpunten had er maken. En aan de andere kant bij Eerste Martje werd het Lucas Keizer, die had er 8 maken. En Willem Veenster, de man die het normaal altijd een heel pro doelpunt scoort. Ja, die is op 6 heen gebleurd tot nota. Nou, hier even naar de opstelling. De mensen die hier aan deze wedstrijd beginnen. En dat bij de tussenclub zit onder de lat Jan van Beken en de verdere veldspelers. Hede Visser, Jelmer Roodhart, Zaken Dijkstra, Pieter de Vries, Sietse Pieter Bieltsma, Erik van der Veen, Jacob Boersma, Ruben Roodhart, Roy de Roos en Hein Visser. Kijk naar de andere kant, daar staat op de goal Max Dam en de verdere veldspelers Jacob Zielstra, Stefan Brouwer, Sietse Nijboer, Cornelis Kooistra, Bram van der Bij, Jelle van der Wal, Lucas Keizer, Willem Veenstra, Wessel Tillema en Rendert Veenema. Scheidsrechter is de heer Jules Jansen en hij komt van Widdem. Spelers bij van het veld al, wie wachten dat ze weer rondkomen. En dan geven we je los op Treffers Heeg tussen Fiat en Eerste Mar.
0: Tot zover hier Lambert Brouwer. Wij scoren even terug naar Miert Liesinga. Hij is oorreisig in het Ternaat. Vierde klasse C, Ternaat Oosterio. En kunnen ze er alles van vertellen. Wat even met je... Wordt het nou spannend daar, Miert?
2: Ja, goeiemiddag hier vanuit de boven en internaat. Het is hier frisjes ontburen. De loft bloekt hier helemaal. Hopelijk bloot het droeg. Maar de verwachtingen ben alza. Ja, wat zit hier op het spel? Als de naad wint, dan ben ze haast wel zeker van de naaicompetitie. En dan gaan ze nog een toetje dit seizoen. En Oostergo, ja, dat zit toch echt onderoen in deze stand. 8e op dit moment. En ja, er zit nog wel wat op het spel om veilige handhaving in deze klasse. Verder is er een bijzondere om deze wedstrijd. De scheidsrechter Friso Albeda, die neemt Joert afscheid. Het is zijn laatste wedstrijd. En die had als toetje mijn naam voor Ternaat. had er Johannes Riepma mijn om. En dus zul je na de wedstrijd nog een optreden werden van Johannes Riepma. De overspielers van daarna die om deze wedstrijd beginnen. Ben Sietse van der Weg, Anthony Hoekstra, Wietse Sipma, Keijer van der Kooi, Jacob van der Veen, Simon van der Weg, Germer van der Weg, Almer Sieltstra, Ronald Post, Jan-Pieter Prins, Andries Vlasman, Jets. Dat ben de Alvo. Dus zo ik haast al terug in bij de wisselt. Selectie van Oostergo, de Alwe, Geert de Jong, Arjen Raap, Dirk Jan Skriber, Johannes Meinsma, Jouke Sietsma, Harmen Wieberen Nupma, Ruben Zijlstra, Matten Wouda, Simon Schrijber, Matthias Miedema en Rink Kingma. Dat zijn de 22 spelers die deze middag de wedstrijd zullen beslikken. We hopen hier op een mooie sportieve wedstrijd. De ploegen komen nu het veld op. Dus we kunnen, maar in een paar minuten gaan we hier los, in Ternaat.
0: Tot zo meteen, meent een lezing daar in Ternaat. Dan zijn we het even hier bij Ier de Prins. Hij is al reizigen naar Opende. Opende, Chimperkwik Dagem. Ja, daar staat ook nog heel wat op het spel. Ja, super Saturday, Johannes Douma te lopen. Maar wat zijn stoer van Prins? Hier. Ja, nog maar hier in de. Ja, ik hoor je met je. Ik ging nog verhaal, maar ik had het niet net, maar.
3: Nee, ik ben aan het gewoon vertellen, maar.
0: Ja, dat kist het ook in, man.
3: Ja, nou, Johannes had wel gelijk natuurlijk met Super Sunday, als Super Saturday is, hè.
0: Ja.
3: Dus, want de vier bovenste ploegen die voetballen hier Chimmekwa, op en je thuis Chimmekwik. En Colin die maakt het opnemen in Oosterwolde. Dat zijn de vier ploegen die direct bovenaan kennen. En, er zit heel wat op het spul hier. Je moet hier de meeste klappen, want je ziet er ook kret om hun al hier even voor te stellen. Gewoon het goed opkomende publiek hier. Op Ende zit bovenaan. Je had de 23 spelers zo'n 40 punten. Kolm had 44 punten uit 23. De Kwik had 44 uit 23. En Oosterwolde had 43 uit 23. De doel saldo binnen 24 plus voor Opende, 28 plus voor Kolm, 24 plus voor de Kwik en 21 plus voor Oosterwolde. De trainers van Opende is Albert Wiebenga en de trainer van de Kwik Dokkum is natuurlijk René Dijkstra. Ja, hek topscorers. De topscorer aan de kant van Opende is Remco Wijma met 16 doelpunten en Corwin Westerhof die had de 13 maken. Frits Veenema aan de kant van de Kwik die had de 18 maken. Dus dat is de topscorer. En dan is eigenlijk nog een restprogramma, dat is de komende 14 dagen. Dan kreeg het Opende, die kreeg het Nijewijk uit Veenhuizen. Dat is een hele moeilijke niet voor ons. En dan kreeg Oosterwolde nog thuis. De Kwik Dokkum die met Nijewijk thuis, Tjenne Verstrein. En daarna uit naar Riepjerke. Dus er zijn alleen nog mogelijkheden en scenario's hoe deze ploegen te vertellen. Maar het is goed, hier in ieder geval in Opende is het Opende, Tjenne Kwik Dokkum. Op einde had ik de laatste twee keer had ik zo'n, ik had een zo'n uit bij Noordburg en verleden week hier had ik zo'n Jean Colm. Het is een ploeg dat goed voetbal inzet en zeer snelle mensen voorin. Wanneer ze voorkomen, dan is het puur moeilijk voor de tegenstander om in ieder geval eruit te komen en dan roem te wijten aan. Dan wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker maken. Dan zie ik even een hele mooie dribbel van een pupil van de week. En die is echt heel makkelijk scoort hier. En ja, alles is hier eigenlijk voor klaar om voor deze wedstrijd. En dan alleen nog, dat mag Jim nog even vertellen. Wat hier je moet actief binnen. Dat is de scheidsrechter is Volker Atema. En dan is het Pieter Inveld bij op en dan is het Tjadi Hoeksma in de goal. En dan Erwin Henstra, Stefan Karst, Sander Postma, Chris Hoeksma, Remco Wijma, Corwin Westerhof, Jarno Westerhof, Maurice Postma, Jordi Ivan Swieringa en Arnold Oosterbaan. En aan de kant van de Kwik Dokkum is het Loke Dijkstra in de goal. En dan Rudolf Banga, Remco Venema, Remco de Graaf, Remco Kok, Friso Sterrenburg, Gert-Jan Komans, Jan-Jaap de Boer, Frits Venema, Danny Post en Piet Raad. De wissel doen we even net. Er komt een letter op. De wedstrijd is hier superkrijt begonnen. Je hebt hartleutje misschien wel gehad. En die zetten er al je kleren voor hier in Sportpark De Wieren hier in Opende.
4: Altijd op de hoogte van de sport uit eigen regio.
5: Dit is Roemwijk Sport.

0: Draait muziek van Zombies en Time of the Season op RTV NOF. Rond bij Sparta, deze snelle met je. Rondje Loos de Vianden beginnen bij Johannes Dauma. Tredde klasse Q, Columntje Oosterwolde.
1: Een bliksemstart van Colum in de tweede minuut. Aan de linkerkant, Max de Jong is correct iets jeder bij de bal. Dan de keeper van Oosterwolde, Erwin Haijma. En hier lapt de bal prima over hem heen. En die bal die stuit het mooi in de goal. Zat want in de tweede minuut al Colum op voorsprong. Het werd de eerste mogelijkheid van een van beide ploegen. Verder werd wat op het middenveld. En nou is Colum aan de linkerkant er weg van Troje. Want er lijkt wel ruimte, met name aan die linkerkant. En daar is even zien, Alkert Wit en Max de Jong, de doelpunten maken. Er is een bal bezet. Slingert die bal voor, maar die bal die gaat door de achterlijn. Maar het is Colum wat na 4 minuten hier op een 1-0 voorsprong staat.
0: Nou, daar is de score al hier van de wedstrijd. 7 jaar bij hier de prijs. Zien op ende, Chin, bekwik Dokkum.
2: Ja, we zijn hier goed 4 minuten bezig. Stand hier nog 0-0. Dus het spul leid ik even stap. Want we hadden een spul die leidt daar bij een blessure. Spul op de andere kant veel water. Dat weet ik net. Wie wil op de spul is van bekwik. En er is echt al een ontwaarde, maar in de even over hoe het hier komt. Maar er stond hier nog steeds 0-0.
0: 0-0 dan nog. Vierde naar Bauke Bosma, Riepsjerk, VNV zo'n 60.
3: Hier is het ik nog 0-0. We zitten in de vierde minuut inmiddels op een hutfield. Het is hobbelig, dus van goed voetbal is nog net echt sprake. Het is oud-tasten hier in de beginfase. Ja, Riepsjerk, 15 seizoenen in die tweede klasse al. 5 keer hele toernooi-competitie voor promotie. 1 keer slagen dat in het 2013 tot 2015 spelen ze 2 jaar in die tweede klasse. En ze willen ze graag natuurlijk nog een hier een 16e seizoen er onvecht knoopje voor. Seizoen. Weer de na-competitie van degradatie. Toen slag het om erin te bloemen. Die beslissende wedstrijd die met 3-12 woonwaard van die kerk. Dat leveren nog een hier tweede klasse op. Maar nou weer een sfeer seizoen. Toen zitten er trouwens ook 2 zwakke broeders in. Esterbar en Koos te tillen. En doen we er geen druk voor strekerjochtse degradatie. Die is er nou wel. Het kent dus nog alle kanten uit. En dat is dus ouwaardje Joet in deze wedstrijd. Die belangrijke wedstrijd tussen Riepsjerk en VEV Zoon 60. 12 het werk in de ploegen in de eerste 4 minuten op een hutveld. Het stuitert ten docht en VVV mag een ingooi nemen. 4 minuten spelen, 0-0 hier nog.
0: Lambert Brouwer, 4 eerste maar.
4: Zet inmiddels in de zonde minuut. Nog geen opvallende dingen, maar hier in deze wedstrijd. Beide ploegen ben redelijk onderweg. Maar ik wil zeggen dat Veert wat meer in boven zit. Ik meer doen, of zeker thuis wat de eerste maat het nodig die had. Maar goed, het is oppassen aan de kant van de thuisclub. Want de man die had er één keer uitwest van de eerste maat van Wilco van der Heijden, de trainer. En toen winnen ze razendsnel op de andere kant. Dat was het onder leiding van Lucas Keizer. Eén van de topschutters aan de kant van de eerste maat. Maar goed, daar halen ze niks uit. Vandaar dat je nog altijd 0-0 staat.
0: 0-0, dan bij Lammert. Dan zijn we even jaren bij Peter Halma in Oudwaard, weet je steeds in Arjen.
5: Ja, we zijn hier liet het 10 minuten onderwijs. De Brilston is nog steeds op het scorebord 0-0. Het is eigenlijk een wedstrijd met een protte lange bal. Waarbij Ayem krijgt iets meer druk zet. Maar dat had nog geen resultaat. Krijgt in de derde minuut even een vrije trap op rechts van Ayem. Mooie scherpe vrije trap. Kwam in de sectie. Maar de keeper van de WJOC, de Vialet. Wat ik al zei, 10 minuutjes onderwijs. Nog weinig spelde prikjes. Dus het is hier nog steeds 0-0.
0: Nou ja, we hebben bij meneer Lissinga in Ternaat Oostrio.
6: Ja, hier ik twee hutwerkende ploegen op een kurk droeg field. Bal die hobbelt alle kanten op. Een Oostrigo wat er fel bovenop zit. En het ek al de gevaarlijkste koersoen had via Simon Schrijber, die mij zien snel liet. Toch wel een plaaggeest deze wedstrijd kan worden voor Ternaat. Ternaat probeert er onderuit te voetballen en had het net makkelijk dan mij. Want Oostrigo jouwt weinig ruimte voort. De stand hier na 9 minuten is nog steeds 0-0.
0: Derek nog 0-0. Ale op Orenvelden is al scoort. De kisten, hoe is alles van vertellen?
7: Ja, dan gaan we in het vierde klasse C. Daar is het Raptevallers in Dokkum 0-1. En dat is echt de stand bij Trivaren, Kooster Tillen. Dan de vierde klasse C. Daar is Berdaats in Raptor Boys 1-0. En de rest op het veld nog steeds 0-0. Oeral.

0: kwam uit Njordje, Right Said Fred en Don't Talk, Just Kiss. Dat wie de titel ervan. Daarmee waren het kwartier voor het draaien alweer. Wij zitten op een kop en heren in het amateurvoetbal in op deze sneuren midden. Ja, mijn zo'n live wedstrijden hedenmiddag. Wij bieden de tweede ronde aan met Johannes Douma, Kalmtje in Oosterwolde.
1: Tredje moet bij wie onderwijs stand. Nog 1-0. De wedstrijd is wat dat betreft wel in evenwicht. Alleen de Kalm had de voorsprong van 1-0. Een hele mooie kans van Oosterwolde straks uit een corner. Zie kappen de bal. Krijgt Jonk de peel. Voor Kalm aan de goede kant dus. En het is nou Kalm wat in aanval is. Want zodra ze in die 16 binnen. Dan komt er ineens een heel pot beweging. Nou is Silkoster aan de bal. Maar die verspillen de bal weer. En dat is nou eens even zien hoe dit gaat. Want een lange bal van Oosterwolde. Maar daar is keeper Marcel Kempenaar. Kan heel makkelijk die ballen onderscheppen. 30 minuten gebeurt op dit moment net een hele potten. Maar Kalm steekt wel met 1-0 voor.
0: Dan geef je even bij Bauke Bosma in Riepsjerk.
2: Mooie opsteker van Riepsjerk. Want het is in de 6e minuut is het hier 1-0 worden voor Riepsjerk. Het weer Tom Stielstra die de diepte instutsen wordt. Over de linkerkant. En maar een paar verdedigers in de nek. Een skater op een goal. Bal voor aanraken. En keeper Stijn Bollegraaf koer nog redding brengen. Maar het weer Tom Stielstra die de bal op nij kreeg. En toen zeger Marco Vries vrij voor de goal. Stijn Descode eromheen. En die scoorde hem keurig onder Stijn Bollegraaf terug. En zij is het hier nou een minuut of 6 1-0 worden in het voordeel van Riepsjerk. En die stoorn staat nu 12 minuten nog steeds op de klok. Twee ploegen die voor elke meter hier strijden. En ja, die het belang van de wedstrijd dus beide wil zorgen. Maar voorlopig dus is het Riepsjerk dat in de lering gaat. En dat is een mooie opstekker. 12 minuten spelen. 1-0 voor Riepsjerk.
0: Ja, we even bij de prijs zien. Op Ende, op Ende, Tjimbe Kwikdokken.
3: Ja, het gaat hier van alle kanten. Door het hier niet, want als ze daar de grensrechter naar de vlag omheen door dan is reageren. Nou, hier de grensrechter van de Bekwik, die de vlag voor boetenspul. En 12 minuten links, hier de vorige kant. En van beide keren neemt de scheidsrechter het vlag hier al over. En beide keren, we trekken een vrije trapje voor de oren partij natuurlijk. Het is de keeper van Bekwik Dokkum die nog even de bal had. En die kreeg een hele knappe aanname van de spits. Van op Ende, dat is de nummer 12, dat, nou, die had ik net hier op papier liep. Ja, Rutger Elzinga, dat die nam die bal heel mooi mee. En het biedt trouwens noemen het zien, ja, dat is Corwin Westrof, nam die bal heel mooi mee met de hakken. En wat een fantastische actie van de verdediger van de Kwik, die voorkwam dat er een vierde kon komen. Ik zou nooit wat er gebeurt, van de hoort diezelfde man die hoort. De bal krijgt binnen daar. De bal is op achterlijn. En dan moet ze daar weer proberen bij te komen. Dat door de nummer 14. En dat de Maurice Postma. Die vreegt om de bal. En die probeert dat uit te halen. Maar er zijn te volle mensen voor die goal om daar wat uit te halen. Het is een hege bal wat er nog in brouwt. En dat moet prooi worden voor de keeper. Stond maar bij de hand. Stond er die bal voor. Het is in het begin van deze wedstrijd die het de bol. De Kwik Dokkum wordt het meest onvallend weer en het beste vorige keer. Nu werd een hele mooie actie van Corwin Westerhoff die de bal weer opvangt. En dan binnenkant voert, pipte die bal op en dan uit de draaiwij. Helder uit, schitter op een goal. Maar die bal komt terug op de keeper aan en dat levert dus niks op. Zoek even op een stap, want dan zitten we in de 16e minuut. En dan staan we hier nog steeds 0-0.
0: 0-0 dan nog bij Ere Prins. Ja, wij even bij Lammert Brouwer bij Fiat Eerste Maar.
4: En daar sluit ik me dan ook bij aan, ja, want het zit je nog steeds 0-0. Je zit inmiddels in de 16e minuut. Ploeg me redelijk onderweg. Ik moet er wel bij vertellen dat de eerste maal wat beter in deze wedstrijd komt. Zeker dat ik wat meer de overval. En dat is Lucas Keizer, een van de topschutters aan de kant van de eerste maal. Die kreeg niet zo'n lidkonske. Lange bal vanuit de achterhoede wij naar Vlaardertag. Ik moest die bal in ieder geval nemen, want hij had het nogal wat hinderen. Rekken die bal wel, maar kon er geen vaart achter krijgen. Vandaar dat hij heel makkelijk oppakt werd. Terug de keeper van de tussenclub Jan van Meekeren. En dat is eigenlijk het eerste moment dat ik eigenlijk wel wat op papier zette komen. Ik had net in. Dus wat dat betreft zit er nog niks op papier wat kansen betreft of mogelijkheden. Want die ben er eigenlijk dus nog net west. Vandaar nog altijd 0-0 tussen Fiat en Eerste Maart.
0: Peter Halma in Oudwaard, weet je steeds in Arnhem.
5: Ja, we zijn hier 18 minuten onderwijs. Stoorn is nog steeds 0-0. Het spul lijkt raakt even stil in verband met een hoornblessure van de keeper van WTOC. Hij ging gelukkig trouw, dus de bal die rollet je weer. Ze krijgt een ware mooie solo van Ima Posma van WTOC. Die stutst het middenveld door en die helle verwoestend uit. Die gie voor hem krijgt door de goal van Ajemo. Want dat hij eigenlijk de 1-0 je wil wijzen kan. Aan de andere kant weer Johannes Boers, maar die twee keer alleen nog op een keeper aankwam. Maar de keeper van WTOC weer alert en die houdt zijn goal in. We gaan nu een vrije trap voor WTOC. Hij slingert hem in de 16. Maar de verdediging van AIM staat op een goede plak en die weet de bal voor te werken. Nou, we gaan naar 18, jongetje in een minuut ongeveer. En wat ik al zei, de stoorn is hier nog steeds 0-0.
0: Staf hier Peter Halba bij WTOC in AIM. Alle gaat toen nog een laatste update van de tussenstand. Voor rompelijk die wat, maar we eerst even naar Johannes, want daar heb je al wat plaats. Wij gaan eerst eens even naar Johannes.
1: Kolm of is op een 2-0 voorsprong kwam in de 15e minuut wie Max de Jong die slalomde door de verdedigers heen van Oosterwolde in die 16 en lijkt prima op de heel vrijstaande Steven Wijma en die skaterrek raakt dus een zeer effectief kolm steert op dit moment na 19 minuten op een 2-0 voorsprong.
0: 2-0 derde, 7 jaar bij me in Lisinga in Tenaat Oosterwolde.
6: Ja, op dit moment de nummer 8 van Oostergo, Ruben Zijlstra, die ontsnapte haast door de achterlijn, maar wat bij het shirtje bij pakt, dus dat levert een vrije trap op. Maar een minuut lien, een gevaarlijke onval van Tenaat, oer de linkerkant, waar goed Fajoen, de bal was keurig bij breed spelen op de links achter Ronald Post en die skeert de bal. Heel mooi geplaatst, maar helaas op de lat. Dus de stand is hier nog steeds 0-0 uit deze vrije trap. Nee, daar komt niks uit. De gevaarlijkste man op Oostergo-kant, Simon Schrijber. Hij zet nou voor. En dit levert ook nee. En de bal wordt oer de goal heen en maai terug. Maarten Wouda. Dus het is doeltrap voor Tenaat. En de stand na 20 minuten nog steeds 0-0.
0: 0-0 de nog bij het Tenaat Oostergo. Zijn we hier bij alle gast nog een updateje van de tussenstand.
7: Ja. We beginnen in de eerste klasse H. Broekster Boys zien WWV 0-1. Bij Kwikgrens zien Rusterveen 1-0. Dan de derde klasse Q. Twizel zien Veenhuizen 1-0. De vierde klasse C. Rottevallen zien Dokkum 0-2. Trienwoorden Kostertellen nog steeds 0-1. Dan de vijfde klasse C. Berdaad zien Rotter Boys 1-0. En uit de vijfde klasse D. De laatste klasse VNV 68 Grip zien de Lauwers 0-1.
0: Dan blind ze eerst weer, zit hier op de klok. Wij zitten Tjera Nijs aan het rijden hoor. Wollewol krijgt even jaren als er nog wat spannend bad is. Dat doen we eerst even bij Ierde Prins. Op ende bij Kwik Dokkum. Is er nog wat bad in de laatste minuut, Ierde?
3: Nee, is helemaal niks bad hoor. Net als een blessuregevaltje. Een botsingje en je zit bovenop een speelder. Maar die hebben we opknappen. Dus we beginnen hier weer mijn ingooi. En we zitten in de 20e minuut 0-0.
0: Dan Javin bij Bauke Bosma in Riepsjerk, VVV 60.
8: Ja, corner van Tom Stielstra komt voor. Giet ik wel in de goal via een Peer Schijven, maar de keeper wordt aanvallen in de 4 meter Stijn Ballengraaf. Dus dat gaat net terug voor Riepsjerk. Voorlopig steeds zijn er steeds onder lering na een jochentje minuten bij 1-0.
0: En de vraag is het bij Lammert Brouwer in Driesen wat de zwaard Fiat zijn eerste markt nog 0-0?
4: Nee, ja, het is nog steeds 0-0. Jan werd een minuut weer onderwijs, maar het is toch wel een mooi gezicht. Maar Ruben Rood had stevig aan het gewicht en de man die hoeft nog wat de Fiat en dan leidt er op een groen. Ik ga steeds zeggen voor mij maken buurt in de wedstrijd bij een van de mensen van de thuisclub. Nou, hij probeert het dek. Scheidsrechter Juliansen dit er twee keer in trouwen, maar door het niet meer. Let nooit erop voetballen en zei het ophouden met het gedonder. Dunlul, ja, nog altijd op treffen, zeg.
0: Dan jij weer bij Peter Halma bij WTOC in Ajem. Ik nog 0-0.
5: Het is hier nog steeds 0-0, 22 minuten spelen. En ik moet zeggen, de ploegen die binnen keurig onder elkaar wegen. Dus ja, echt spannend is het nog net. Voetbal is echt net. Van goeie hier en dat zie je ook wel aan het veld, want dat ja, veld is ik net al te best. Dus 22 minuten spelen, nog steeds de bril stonden op het scorebord, 0-0.
0: Ja, we nog even bij Miert Liesinga, uit het Erik, nog 0-0 is en dan gaan wij direct uit voor het nieuws en de reclame. Miert.
6: Ja, het spel laat je nou even stil, want er is de bal is over de achterlijn, wordt een doeltrap voor Oostergo. De stand is hier na 23 minuten nog steeds brilstand 0-0. Ploegen ben aardig in evenwicht.
0: Nou, dan dat we het zei eerst. Wij hadden ze rondjes wel aan. Ben zometeen in Nijdenhuis in de reclame van Trajoren. Vliegensvlug ben je weer om. Ons Roenwijs Sport werd mij mogelijk maken. Toch ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
9: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
10: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
11: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haar 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Dromeesje maar in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
11: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
16: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
15: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
17: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
15: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
16: in Ford en Opel.
18: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
19: Zo, dat ziet er gaaf uit.
18: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
20: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
18: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
21: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
19: Oeh.
21: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
22: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
21: Raadsma?
22: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
23: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
24: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
25: Peppe, Mike, ik bij Pep op de stoel.
26: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
25: Baarsmazitcomfort.nl.
27: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
28: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
29: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Activisten van klimaatbeweging Geef Tegengas hebben vanmorgen het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht dat ze uitbrachten. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was en staat nog onder medisch toezicht. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat hij drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers terroristen waren. Volgens de strijdkrachten voerde de boot op een bekende smokkelroute. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog door kan gaan. meldt een woordvoerder op de site. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus, time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
8: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Kostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Nou, bentjes, de keer wat dan je?
30: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
31: Bottengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.

0: hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
2: Roen Wijsport werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: Krijg door draaien, we hadden wat skipjes. En nu is we gewoon van draaien horen. Een rondje kwad. Volgens de velden, om te jaren dat er nog wat bad is. Onder het ijs. Te beginnen bij Johannes Douma, Columns in Oosterwolde.
3: Bert Oosterwolde op 2-1 komt. Het is een best wel een leuke onval weer. Onder de achterkant eerst. En eerst wie Massa Kempen had die bal. Onder Skeppen komen hij zijn voort. Maar toen wie het in de rebound. Wie het Aboubakar Balio Keita. Zijn wat er heette. Nummer 20 van Oosterwolde. Die lidkeeper Massa Kempen had. Volkomen kansloos. Zadwaande. Jentrit Mutten. De wedstrijdspanning is helemaal terug. 2-1.
2: Kijk weer naar hier op eens. In op ende zijn. Bekwik Dakum.
4: Ja, hier heb je in 30 minuten spelen, stand er nog steeds 0-0. Het zijn twee fantastisch voetballende ploegen. Er is maar één ding wat er gewoon ontbreekt. En dat is Koonsen. Koonsen die we nog net jongen hadden. Dus zat we er nog een 0-0 stand hier. Nee, in 30 minuten voetballen.
2: Bauke Bosma in Riepsjerk bij Riepsjerk in VVV 60.
5: We hebben in de 23e minuut nog een schat, jongen, van Tom Stielstra. Er ging vierde keeper naast de goal. En aan de andere kant denk ik, nou het Riepsjerk de boel aardig in handen. En dan maakt het Jacob Andringa een fout onder de achterkant. Dan kan VVV onder de linkerkant er terugkomen. De bal komt voor, maar met een uiterste kracht in spanning. Kan Jeroen IJsselmuiden de bal opromje en er een corner van Meitje. Nou rijdt Robert van der Laan op een groen in een duel met de keeper. Is hij even groggy, maar hij stiert weer. Dus we kennen het terug. 30 minuten speel. Nog steeds die voorsprong van 1-0 van Riepsjerk.
2: Er is een waterswaard voor Jot. Eerste Marl aan het brouwen.
6: 32e minuut zetten we op dit moment nog altijd die 0-0 hier op het scorebord. Maar één groot verschil. Het is de eerste maal wat het initiatief had in deze wedstrijd. En volop in aanval is. Maar kansen creëren, dat is een groot probleem voor de man van het eerste maal. Want dat hadden we nog net hier. Vandaar nog altijd 0-0.
2: En in de vierde klasse C weet José Aanjem Peter Halma.
7: Ja, het rijdt 30 minuten onderwijs. Het is nog steeds 0-0. En het speelbeeld, het beeld van het spel is eigenlijk net echt zo verroren. Het is nog net bierstabalijk echt. Wel is het zo dat Ajem ondertussen 4 of 6 corners naam had. Dat had je vertuten op gewoon. Dus richting de rust gaat het hier, gaat weer heen. En de beeldstand stond op scorebord. 0-0.
2: En Mier Liesinga bij de wedstrijd Internatie in Oostergoal.
8: Ja, nog steeds, na 34 minuten spelen is het hier nog steeds 0-0. Maar ten aard wat toch lichtjes de overhand krijgt op deze wedstrijd. Kongskes krijgt, corners, bal in het ziet net. Ten aard probeert toch voor de rust denk ik nog de 0-0 van boord aan te krijgen.
2: We blijven volgen en ik ben meent. Wij gaan eens even bij halen en dan wat bad onder het ijs in op de Orenvelden halen.
9: Ja, we gaan altijd even een rondje dan. Tredje divisie, Harkemaarse Boys speelt tussen in Rode Raalte. Dat is nog steeds 0-0. Dan eerste klasse H, GRC Grijns, die boetenpost 1-0. Broekstra Boys, WWV, zien in 1-1. En Bekwik Grijns, zien Soesterveen 1-0. Dan uit de tweede klasse I, de wedstrijd is om 3 uur begonnen. Daar is Burgum Sint-Stiens, daar is nog steeds 0-0. Dan de derde klasse Q, de Westrijn zien Noord-Burgum, ook 0-0. Twizel zien Veenhuizen 1-0. De twee oorwedstrijden uit de vierde klasse B, de DTD Wikkelshalm en Marum zien Frenzy, beide wedstrijden nog steeds 0-0. Dan de vierde klasse C, Rattenvallen zien Dokkum 0-3. Harkema op einde zien Droegham 0-0 en Trinwaarden zien Koosterdelen 1-1. Dan de vijfde klasse C. De HWEC 2 wedstrijden daar nog steeds de brilstand op het scorebord steert. Dat is Holvert zien Blaja en CVO zien de Waarden. En bij de oorwedstrijd bedaart Rob de Boys daar de stand 1-0. Dan haak ik nog de laatste klasse, de vijfde klasse D. Daar ben ik nog 2 wedstrijden daar de brilstand op het scorebord steert. Dat is Mar zien GSVV en Jestrum VVT. Dus daar is dat nog steeds 0-0. Dan hebben we VNV 68 zien de Lauwers 1-2. Houdige

0: Agus in Westerkwartier 1-1 en A7-24 zien ze wat 1-0.
1: Dat winnen ze. Wij gaan eerst muziek draaien. En dat doen we als eerste plaat in dit oren van Cure en Close to Me.
2: Dit is Roemwijs Sport.
3: Mij Lutsen de Boer.
2: Dit is Roemwijs Sport.
3: Mij Alle Veenstra.

0: 30 minuten over te rijden, My Cure en Close to Me op RTV NOF. Romein Sparren, beste steunen met je. Ja, zo'n live wedstrijden heet met je. En ik zei, ik krijg het inhalen. Ik zou weer met gauw beginnen, maar we moest langer rondchillen als de film. Maar dan is het aan het rusten voordat we bij nummer zo'n binnen. Nou, we gaan naar Johannes Dalma dan. Kalm, chin, jesterwaarde.
1: Jon, tussen dit onderwijs, 2-1 is het nog. En toch wel verrassend dat Oosterwolde op 2-1 kwam. Want Kalm bleek alles onder controle te hebben. Maar uit die uitval van Oosterwolde werd het 2-1. En dat wie ik kreeg even in fase dat ze alle duels wonnen. Dus dat waren de vechten ze hun terug in de wedstrijd. 12 minuten lin. Een 100% kans voor Kalm. Het wie ze goed, ik zien koe, lang op al van achteruit werd. En het wie ze even zien, ook in de wet die bal. Hoe de keeper hen lopte. Hier weer krijgt wat jeder bij de bal dan de keeper. Eigenlijk een identieke situatie als bij de eerste goal. En maar deze bal die loopt, die eindigen op de peel. En Zadwan dus steert het hier na 40 minuten nog 2-1. De duels werden al wat feller. En scheidsrechter Pauw die mat optreden. Had al 2 gele kaarten niet omkrijgt. Maar het is op dit moment hier mat het spul heel kwaad houden. Want doe je dat de spanning wat groter werd. Op dit moment een plezierige behandeling van een speler van Kalm. 40 minuten spelen, 2-1 in voordeel van Kalm nog.
0: Nog even een op ende. Het zin bekwikt ook hier de prijs.
2: Ja, hier krijgt in de 32e minuut een fantastische mooie onval van de Kwik Dokkum en die Bolivia die inspelen op Gert-Jan Komans en die leidt die bal op Frits Venema en die paste de bal in de hoeken, maar die bal die krijgt een heel meter aan de verkeerde kant van de peel. Maar dat is een fantastische onval. En Superkred had ik nog een poging aan de kant van op ende dat die een schot van de noemen Jorgen Remco Weimar, maar die kwam recht op de keeper hoor. En daar leverde dus echt huil nog niks op. Er werd wel heel goed voetballen door beide ploegen. We trekken wel proberen aan te vallen. Alleen die konden daar ontbreekt het aan. Hoop dat het aan een beetje beter wordt. Die gaan hier nu precies 40 minuten voetballen. En de stand is nog steeds 0-0.
0: 0-0, de nog bij hier. Geef een bij Bauke Bosma. Riept Jerkens in VVV 66.
3: Minuten 39, nog steeds 1-0 in het voordeel van Ripsjerk. Die de mogelijkheid kreeg van de linkerkant. Het werkende David Spoelstra zette terug. Zet hem voor bij de tweede peel. Daar is die Robert van der Lame. Die rijdt hem net helemaal lekker. Bal ging over de goal heen. En die David Spoelstra, die vrot en die vraamt hier. En die wint duels. Die wat krijgt nog een keer de diepte weer instuurt. En toen woord er een paas. Ja, maar dat is net zijn sterke punt van zijn positie. Hij is de linksback van Ripsjerk. Ja, en ze maakt erom denken, riep Tjerk, dat ze geen foutjes maken geen krek. Ik werd een slipper onder de jochterkant. De voorzet kwam er bij Jeffrey Vester bij de tweede peel, maar die skeert hem net lekker in iedere bepoort en een meter of 2 nou een schot van Oostrand, maar dan stiert ik altijd natuurlijk nog keeper Redmar Jarna, de routinier van riep Tjerk. Dik in de 30 inmiddels al, maar een geweldige sluitpost hier altijd west van riep Tjerk. Voorlopig hebben we nog 6 minuten te spelen in die eerste helft en is het nog heel tijd 1-0, dus in het voordeel van riep Tjerk.
0: Vierde eerste maar, Lammert Brouwer.
4: Ja, dat staat ik in mijn laatste verslag. Weer de eerste maat wat staar gewoon weer het initiatief nam in deze wedstrijd. En dat resulteert dan in de zon 30e minuut in een 0-1 voorsprong. Een onval hier over de linkerkant. Die komt in de voeten bij Willem Veenstra. Zal dat duel ongeveer wat onderuit halen. Nou, ik hier dus verwachten van dat het fluitje direct volgen zou. Want hij gaat onderuit in het 16 meter. En, maar die bal die komt voor de voeten van Jelle van der Wal. En die best voorreert met die boerenkant. Maar hij scoort die bal links onder in die hoeken. En Zadwan brengt de eerste maat dus op dit moment een dik verzinnen voorsprong van 0-1.
0: 0-1 daar bij Lammert, vierde eerste maat. Donja Veen bij Peter Halma, weet je zij aan hem?
5: Ja, we gaan nog een liedje 12 minuten op de klok. Het is nog steeds 0-0. Maar dat hij sa oorswerzen kan. In minuut 40 wie er wederom weer een corner van Ajem. En ja, die voel van de speler van Ajem. En die kom eigenlijk de zijn tikken. Maar ja, er waren al je protesten dat de Wolf net door de lijn wie. Scheidsrechter die zei van net. Dus dat feest dat Guy voor Ajem net erop. Dus de brilstone is nog steeds hier op het scorebord. En ik verwacht ook dat we onder tegel en dat het dan nog 0-0 is. Ja, dat is de nota. Hier is het tussen WTOC en Ajem.
0: Ja, we even in de vijfde klasse C, inderdaad. Zoals de Rio, Mien Lissinga.
6: Ja, wat er ons ziet te komen is dus direct Bart. De stand is hier naar 1-0 gebracht. Oeh, en een kopbal van Ternati. Rakelings nijsgist van Germer van de weg. Maar even terugkomend op het doelpunt. Het wie een ongeval over de linkerkant van Ronald Post. Die goed terugzetten. De speler voorbij. Die, en ja, hij was voor achter een deellijn. En schietrochter Albeda die koek niks hoort. Want dan de bal op de stip te lezen. En het wie Wietse Sipma die penalty feilloos inskert. Ja, Ternate had op dit moment eigenlijk het betere van het spul en stiet ik terecht op voorsprong bij 1-0.
0: Nou, duidelijk verhaal van Miet Liesega daaruit. Ternate Oosterio. Dan zijn we even jaren erbij. Johannes Douma nog ballenwet wat er al om te is. Het is inmiddels al 20 wat rijden had. Johannes.
1: Nee, wie ben nog steeds bezig, Lutsen. Ja. Komt ik nou wel wat blessure bij? Wie zit in de 44e minuut? En Colin verzuimt op 3-1 te meiden. Het weer de actieve en behendige Max de Jong. Die het, volgens mij weer het Stefan Wijma die er in stelling bracht. 2 meter voor de doellijnen. Wist de bal net over de lijn. Wist de lijn net te passeren. Hier rek een speler die te correct stier. Maar dat hier gewoon de 3-1 wezen had. En dan hier ze mijn hele mooie voorsprong. De rust ingaan kent. En nu is het nog steeds maar 2-1. Terwijl Colombol de betere ploeg is. Maar Sieve Sime op dit moment die 3-1 te meidje. 45 minuten zit het klokje. Maar het zit 2-1.
0: Hier de prijs bij op einde Tim Kwikdagen.
2: Ja, je krijgt even weer een blessure gevalje. Die is weer opknap voor mij zitten. Pieter Abiet even naar de kant gehoord en die tikje kreeg. Maar hier zal er samen over inkomen, ja, maar die is heel wat kleur. En verder is er eigenlijk net zo voor gebeurd in deze minuten dat we er even uit wennen. We zitten nu in de 44e minuut. Het spul had 2-3 keer stillijn bij blessurebehandelingen. Dus we zullen wel 5 minuten mee krijgen. Maar er stond hier nog steeds 0-0.
0: 0-0, dan hebben we hier even bij Bauke Bosma, riep Tjerk VVV Zoon 60.
3: We zitten in een fase waarbij het VVV Zoon 60 meer balbezit heeft. Een beetje onder het aandringen is een geweldige kans krijgt. Een beetje gelukkig kwam de bal voor de voeten van Jeffrey Visser van VVV Zoon 60. Maar mijn flitsende reactie hoe het schot nog pareerd worden terug redt met Jorna. Via de lotte tikken hij de bal over. Ik zei al, geweldige keeper en dit Diederik weer geweldig. Maar voorlopig is het even VVV dat er wat meer balbezit heeft. Nou, kan riep Tjerk even nemen. Misschien kan dit gevaarlijk worden. Bal over de linkerkant. Gaat nou naar Diederik Andringa. Die speelt hem terug. Prima naar Marco Fries. Kan die hem voorlezen. Die had hem wel vrij in het strafschopgebied. Maar die stroffelt dan over zijn eigen voeten. Op deze knallen toen hier in Riepjerg. En gaat dat voor hen. En kan VVV zo'n 60 eruit. Nog 2 minuten officieel hier. 1-0 nog hield dit in het vareel van Riepjerg.
0: Lambert Brouwer in het Riesenwaterzwaard. Fiat het zijn eerste maar.
4: We zitten hier ook op slag voor rust, want de klok jouwt hier 45 minuten aan. Dus die ben er voorbij. We zien er dus uiteindelijk blessure-tijd in. Gele kaart die er is gelijk voor Jelmer Rood had. Gert er nu al even wat te stevig om volgens de scheidsrechter Jansen. Maar zal ik straks zeggen van het is Estermaar wat uiteindelijk op dit moment dus overhoorn had in deze wedstrijd. Van Derek dat ze voorstellen dus met 1-0. En vooral wat opvalt is dat Sietse Nijboer van achter nu uiteindelijk de meeste onvallen opzet. En dan vindt er dus in de nummer 8, hier van de topschutter Lucas Keizer, vindt een heel makkelijk onspelpunt. Want die man die let hem regelmatig even een zakje ervoor uit. En dan kan er inspelen worden. Dan kan er wat meer met die in worden. Want die Lucas Keizer is een handig mandje. Een heel licht mandje, maar heel bewegelijk. En heel makkelijk dus ook een mandje voorbij gaan. Dus wat dat betreft is het op dit moment, die 0-1 is volkomen verzinnen. Want het is via wat het wordt beweerd, maar absoluut eigenlijk geen mogelijkheden creëert. En ik denk dat die in de buurt komt van de doelman van de eerste maart, Max Dam. En het is nog een boetspelgeval onderkant van Fiat. En dan kan de eerste maart uiteindelijk dus die vrije trappen nemen en brengt dit spel aan ze maar op gang. Ik zorg maar even op mijn stopbord. We zitten inmiddels in de zo'n 40e minuut. Staan hier tussen Fiat en de eerste maart 0-1.
0: Peter Halma bij WTC Tjenaim. Ben je al om thee of net?
5: Nou ja, de scheidsrechter Tata die vond het exact 45 minuten wel even welletjes voor de eerste helft. Het veld is nog leeg. We zitten aan de rust, we zitten aan de thee. En de tussenstoorn is ongewijzigd, dus het is hier nog steeds 0-0.
0: Ja, dat is zometeen. Peter, dan even bij mij eens. Dat er nog wat is bij het raadje in Oostrigo. Mient is om thee, denk ik. Ja, Die is ook om thee. Nou, dan kan die ook een kruisje van de naam gaan. Dan zijn we weer uit daarbij. Johannes nog ballen werd in Kalm. Johannes, Doma bij Kalm tjen Jesterwaarde. Die zit ook onder thee. Nou, dan ben we daar ook klaar mee. Ik kan ook een kruisje van de naam gaan. Bosma, Bouke.
3: Ja, Skiers zocht er al Leunenberg uit bal, wat hij had een hele minuut lien voor de rust fluiten. Maar wat een kans kreeg Riptjerk nog in die eerste minuut in de blessuretijd. Waar Diederik Anderinga uit de linkerkant voortstuurt. Alleen nog richting keeper. Ja, er was een verdediger die helm in. Toen scheerde hem net, maar toen voerde er nog een keer omheen. Hij hield hem net lekker meer vrij. Hij hield hem op een jocht naar Klaas-Jan Streekstra, die vrijste. En die scheerde hem via een tientje van een verdediger. Zien de peel aan. En dat was zes zonde van Riptjerk. Dat hij er net in ging en doe het de scheidsrechter die fluiten van de rust. Maar voorlopig is het dus Riptjerk dat onderlieren geeft hier na 45 minuten voetbal in.
0: Ze hebben bij Lammert Brouwer die had hij al in de rust zetten van Fiat zijn eerste maar Lammert.
4: Ja, ik ging om koffie. Daar rende je twee dames van wie op die zal ik om koffie gaan nemen kon. Maar het is rust.
0: Nou, smakelijk bakje.
4: Dank u.
0: Graag dat ze met je. Dan is het op de meeste velden inderdaad rust. Alle dozen de rust aan even op een rietje, neem ik gewoon.
7: Ja, maar ik ga nog wel even de tussenstand. Burgum bij Burgum kwam op 1-0. Ja. Want ik ga live ek ja van Laan die me appt. Dus die stuurt me wat er gebeurt al hier. Maar er is no kret in je in aan. Dus.
0: Oké, hoe laat is de wedstrijd begonnen?
7: Om 3 uur, hè?
0: Oké, nee, dankjewel. Dan gaan wij eerst eens even een muziekje draaien, denk ik. En dan even heel easy. Hey. Van de Commodores. Het de VNOM, hoe wij sparen op deze sneeuw met je. Wij zetten even in de pauze.

0: Dravi Deutscher, ja, dat zou ze net zeggen. Marmorstein und Eisenbricht, ja. Het is precies half of jou en wij schakelen eens even over naar de overkant van dit grote...
1: De tafel.
0: Dit is een grote tafel hier. Er zit een feestdrank, hoe je weet je.
1: Hoe je weet je.
0: Ja. Nou. Jo, graag wat tussenstand, denk ik.
1: Ja, tussenstand en rust dan. Hè,
0: ja. Ja. Ja.
1: Nou, dan beginnen we in de derde divisie. Harkemasse Boys zien Rode Raalte 1-1. Eerste klasse H, GRC Grains zien Boetenpost 1-0. Broekster Boys zien WWV 1-1. Bekwik Grains zien Soesterveen tussenstand 1-0. En dan de tweede klasse I, Burgum Stiens, de wedstrijd 3 uur op gang, dus ook een tussenstand 1-1. Dan de derde klasse Q. Ruststand Westrijn Noordburgum 0-0 en Twiesel Veenhuizen 2-0. Dan de vierde klasse B. Beide wedstrijden staan op 0-0. Dat is DTD zien Wikkelshalm en Marm zien Frentje. Dan de vierde klasse C. Rattenvallen zien Dokkum 0-3. Harkum op einde zien Droegham 1-1 en Trienwouden Koostertellen ook 1-1. Vijfde klasse C. Hovert Blaya 0-0 en Berdaad Sirop de Boys 1-1. Dan de vijfde klasse D. Daar hebben we VNV 68 zien de Lauwers 1-2. Houdere Hagen zien Westerkwartier 1-1. Dan Samar zien GSVV 0-1. AC 75 zien Zwart 1-0. En de laatste wedstrijd Jistrum VVT 2-0.
0: Dat winst alweer. Wij creëren een samenvatting min van de eerste helft van Friese Boys Chin ONT.
2: Ja, even een terugblik op de eerste helft bij Friese Boys ONT. Kom eens even op de ruststand. De eerste helft bij ONT, die hier optisch overwicht. Vaak de bal in de ploeg, maar net echt de kans kregen. Wel een paar scrimmetjes, werd het moeizaam weer. Maar keeper Jesse kwam rijden en zien het centrale trio met Andries van der Zwaar gewonnen van der Heide, Jelmer Bloem. Ja, die winnen scherp en hij won weinig bij ONT. En het het werken van Friese Boys kwam er ik kon zijn. Het was een jongetje met Pieter van der Zwaar die het balje oppikte, 20 meter van de goal. En op de rechterkant. En die liek het te scoren. Maar keeper Hetzer Hoekstra die zegt het baltje val ons gaan. Dus dat bloemt nog 0-0. Maar op de 30e minuut. Een corner van Riemer Atema van Friese Boys. Tweede peil. Keeper zit mis. En Dirk-Jan Heijster liek er binnen te koppen. Maar rakelings nijst. Heel vol aan de bal, toch geen kansen creëren, net volle kansen creëren. Maar daar hebben we in de 32e minuut longen aan werken voor Friese Boys. En dat weer een dieptebal op rechts boeten. Jurien de Boer, die paaste daarna terug op Nick de Graaf in een individuele actie. En die prikte de bal in het eerste hoekje achter keeper Hetzer Hoekstra, de vervanger van Hiddaman die aan het werk is. Dus het liep het heel goed voor Friese Boys, maar een 1-0 ruststand. En we zullen straks even zien wat er in de tweede helft te beleven is met ONT. Die had wel een belang en die wil als ongeslagen eindigen in de ranglijst. Want je bent nog de enige in Friesland die dat op dit moment had. Dus we zullen zien dat Friese Boys een veilig spelen kan. Maar deze stand is veilig. Voor de oren hier van de vierde klasse C.
0: Dat gaf hier de bijdrage van Hilke de Graaf, de eerste helft van Friese Boys Chin ONT. Seve Chin Ierde, die is inmiddels ook weer present. Doe 600 T hier, neem ik aan.
3: Ja, tuurlijk. Je manifest er gauw in, jongen.
0: Nou, graag dat ze het hier bijdragen. Is leuk muziek dan, denk ik. Zullen we dat allemaal halen?
1: Ja, doe maar.
0: Ja?
1: Ja, doe maar een mooi plaatje.
0: Ja, ja, gaan we wel eens anders doen?
1: Ja.
0: Nou. Zullen we eens zien. We wijzen er wel van. De beach is nog even. Ja. Wat zat hier al zei? We hebben vierzen te betreden. Dan houden we echt maar vrede dat nog rust is bij de oorzaaiswedstrijd. Ne? Eerst nog maar even muziek. The Bee Gees and He's a Liar.

0: Maar alle die wil de dolly dat zijn, denk ik, dan zijn we even jaar heen. Maar hier zal hij het aan. Hoe weet ik al? Ja. Nou, dit was in ieder geval de Bee Gees. Het was bijna 25 jaar. Rondje los de film. Je hadden nou maar. Daar heb ik even zeggen mij. We hebben al in Kalm. Kalmtje in Oosterwolde.
1: Ja, we zijn dik 12 minuten onderwijs hier. De stand nog 2 in het voordeel van Kalm. Kalm had al wisselen, want het weer Finn Bosma geblesseerd. Gang trots in enkel en die werd vervangen door Luca Kempenaar. Verder is er eigenlijk de eerste paar minuten nog niks gebeurd. Het is just wel dat Oosterwolde de zaken in de eerste paar minuten energie kon pakken. Maar resultaat had dat het heet net leveren. 2-1, 48 minuten onderwijs.
0: Dan gaan we even bij Bouke Bosma, die wedstrijd weer. We hebben gewoon een riepsjaartje VVV, zo'n 60.
2: Ja, maar even Jerk, hij is een wisselspeler, die noemt de wissels op.
0: Oh.
3: Ja, er is gewisseld bij VVV in de rust. En Duncan Veening en Rudon van der Ploeg die komen erin. En centraal verdediger Thomas Stel verlaat het veld. En middenvelder Kai van der Horst laat ook het veld.
2: Al dus de wisselspeler van VVV. Dan kan je het eerst wel even terug naar Noorvjeld Lutsen.
0: Dank u wel, Bosma. Lambert Brouwer, daar rolt het baltje weer. Dan gaan we door Fiatje en eerste maar.
4: Ja, inderdaad. En die is in de bestuurskamer. Ja, dan zullen ze me wat leuk om. Omdat ik dan vertel van dat ik de eerste maal beter voetbal is. Joh. Maar ja, goed. Je moet realistisch blijven. En het is gewoon, zat ik het zo. Zat eerst een keer. Want het is gewoon zo dat de bezoekers hier. Eerste maar het beste van het veld zelf. En vooral zat ik dus in de eerste helft dat ik al neemde. Dus dat is de aanvoerder aan de kant van de eerste maar de nummer 4. En dat is Sietse Nijboer die steeds die aanval opzet met Lucas Keizer. Ja, dan worden ze gevaarlijk. De man die ben zeker dus redelijk balvast, mag ik zeggen. Dus wat dat betreft dan zal Fiat echt uit naar vetje tapje. Maar de mouwen zal hem heen, maar die kan het heen, want die spelen in kwade mouwen. Dus wat dat betreft zal er wel wat gebeuren, maar de onderkant van de man die doet er. Maar je staat achter met 0-1. Het zijn die belangrijke wedstrijd. Het zijn de eerste maat nog maar opletten. Ho, ho, ho, ho. Wat krijgt de nummer 8? En dat is... mag ik even gauw zien, Lucas Keizer, wat kreeg hij dan af? Het is Willem Feester, dat kreeg een enorme kans om de 0-2 mij vrij van de keeper. Leppelt die bal over de goal heen, het bultje dus 0-1.
0: Ja, we bij Peter Halma, we weten je steeds in Ajem.
5: Ja, we binnen een minuut of vier onderwijs. En ja, jullie horen het misschien net, maar het is WTOC die op 1-0 voorsprong komt. En de doelpunten maken ik met even in mijn administratie. Zien. Dat is Wiebe Smit. Hij kreeg in de 16 voor de voortwin. Hij kegelt hem kei en een keihut achter de keeper van Ajem. Dus ja, alles is hier in die zin wel mogelijk. Ondanks dat Jester maar voorstort. Blote hoop bij WTOC. Zij stond na 50 minuten met 1-0 voorsprong in Ajem.
0: Meneer Liesega bij Ternaar Oostergo. Je bent ik al lang weer onder gekomen.
6: Wij zijn haast 9 minuten aan het spelen in de tweede helft. En het is Oostergo wat fel uit de rust kwam. Is ik al een beste kans had. Het wie Jouke, mag ik even zien, Sietsma. Die van de 60 meter een schot losliet op een goal van Ternaar. En keeper Sietse van de weg heel moeizaam redden koe. In tweede instantie de bal krijgt van de lijn te pakken kreeg. Dus 9 minuten spiel, 1-0, nog wel voor Ternaat.
0: Duidelijke taal van meneer Liesinga bij Ternaat, Tjen Oostergo. Daar zitten we, daar is de wedstrijd ik begon. Waar de wedstrijd ik begon is bij hier de Prins van de tweede helft op en de Tjen Bekwik Dagen. Hier.
7: Ja, zeker. We zijn hier, in de derde minuut zetten we. Maar het was in de eerste minuut de bal van op en die via de diep spelen. Op de nummer 10, Corwin Westerhof, die spet die, ja, die zit gewoon heel goed te voetballen die jongen. En die leidt die bal op en ik wist eerst net waar, maar het blijkt dat de Jordi van Zweringa, dat die het laatste tikje en die bal binnen schijt. Dus hadden we aan de op en de hier in de eerste minuut van die tweede helft op een 1-0 voorsprong zet. Het is nu hier diezelfde nummer 10, Corwin Westerhof, die zoet werd er ook in. We hadden even blokt en kreeg nog vrije trap met dezelfde achterstit. Even zien wat dit oplevert. Die leidt die bal. Nee, op de binnenkant veel goed die bal er weer uit. Hoe is het mogelijk? En wat een fantastisch begin hier van deze tweede helden. En vooral het goede begin van Opende die in de vierde minuut met een 1-0 voorsprong de vierde goed.
0: Dat zag hier de prijs. Dank u wel. Dan gaan we alle baltjes weer onder olie in, dacht ik, de Veenstra. Ja, hè?
8: Ja.
0: Ja, du bent al wel aan het schreeuwen. Ja, schreeuwt er wel wat bij, Janner?
8: Ja.
0: Nou, wat schreeuwt erbij?
8: Nou, dat...
0: Dat was weer dat vertellen.
8: PVT 12-8'tje.
0: Ja. Dat is dan het meld.
8: Jawel.
0: Oké.
8: Maar ik ben nog even aan het scrollen.
0: Ja, ik hoor Rompli die hakken die gaat. Wij jij even in kalm bij Johannes Douma.
1: Werd het na 53 minuten nog te waaien is. Ik krijg een hele goede kans voor Oosterwolde. Het wie Marco van Hoof die de Rone 16 in mijn leven speelde, kreeg de bal. Maar hij scheerde de bal. Hey, goede goal van keeper Marcel Kempenaar. Nou, dat is eigenlijk het enigste wapenfeit wat we in de eerste 12 minuten van deze tweede helft jongen. We zien wel dat Oosterwolde lekker fel om die wedstrijd begonnen is. En dat Colum het best wel even lastig mee had, met name in de duels, dat ze die net winnen op dit moment. Maar ze staan nog steeds voor mij twaaien. Tien Oosterwolde.
0: Ben jij even bij Lambert Brouwer in Driessen Waterswaard?
4: Ja, inderdaad. Want ik straks trekken al zei dat het is natuurlijk die toch uit een vetje tapje, maar en die mouwen opstroepen. Maar nou, dat doen ze dan echt. Je keer over de rechterkant zetten ze die aanval op. En op dan komt die aanval op. En die voorzet die komt in de voet van Erik van der Veen. Lissend. En bij de binnenkant voor tikken die bal vlak bij de PLO's binnen. En Sadwan brengt er vier dus op een 1-1 staan hier in deze wedstrijd.
0: 1-1 derde. Ja, wij hebben bij Ere Prinsdag in Op Ende Timberkweek Dokken.
7: Ja, het is de eerste gele kaart van de wedstrijd. Ik denk dat het voor de nummer 4 is. Remco Kok die kreeg het. En van de Kwik, ja, hier held het echt wat te boordtrouw op de speelers van Opende. En mij Opende die mij hier een vrije trap nemen. En die stieren daar al je kleren. Dus de nummer 10 die bal opeist. En even zien, ja. Ja, scheidsrechter jou doen dat er de bal komen kan, jammer. En er komt al alles keert in de 16 daar. En waar, ja, de keeper van de Kwik plukt die bal en dan brengt die bal snel naar voren daar. En ik ken de meeste van de Kwik, die kennen er al even aan rond. En ik kan er wel mee proberen. Wat ik van deze positie heb, dat er eigenlijk weinig goede wij over dat op enden. En vooral wanneer ze voorstaan, dat ze dan echt heel goed verdediging kennen. En goed country kennen. Ik. Dus het zou heel moeilijk worden voor de Kwik. Maar we hebben nog een even zin na nou, aardig wat ik in heb. We zetten nummer 6 zomer het niet waren helder. Dus er is nog 10 zat om het te proberen. En nog misschien is Danny Post die de bal...
0: Daarom wou ik even naar de oren hier. Dan kunnen we het een beetje verdelen hele middag. Hey, wij, even bij Bauke Bosma, Riepsjark, VVV, Zoon 60.
2: 8e minuut, tweede helft. Oftewel de 53e minuut. Die had die twee wissels dus van VVV Zoon 60. Kevin Walderbos net tevreden met de eerste helft. Die zullen nou zien dat ze wat bewerkstelligen kennen in die tweede helft. Ze hebben wel meer balbezit op dit stuit. Maar bij Riep Tjerk is er net wisselen. Het sting de eerste helft. Stiert aardig op een wat slipperkes naai achterin. Maar op dit veld is ik hartstikke moeilijk de voetbal. Ja, het is droeg. Het is een knallen tuin. Het stuitert en het dot. En er wordt geweldig. Het werkt van nou beide kanten. En veel passie en strijd. Keeper VVV, balbezit. Die speelt hem nou naar links. We kunnen de druk zetten, we het terug, riep Tjerk. En dat doet ze goed, maar dan belonen die bal over de sidelijn. Hebben we hier 8 minuten spelen in die tweede helft. En het worden nog 42 lange minuten voor riep Tjerk bij deze storm. Maar voorlopig de lering.
0: Peter Halma bij WTC Tjen Friese Boys. WTC Ajem, sorry. Ja,
5: ja dat heet dat joh. We nemen het hier net kwalijk. 54 minuten spelen. De stoorn is hier nog steeds 1-0 in het voordeel van WTC. Het hier ik wil wat oorskwinnen. Want in de 12 minuten lien claimde Ajem een panel. De verdediger van WTC die kreeg uiteindelijk op schouder. Dus ja, van een panel wie net spraken. Er is nou een liedsblessure geval bij Ajem. Dus het light even stil. Ik moet zeggen, WTOC komt toch weer iets beter in het spul. Ja, dus het doelpunt had wel vertuten dienen. 2-0 zit er nog niet net in, dus het keer je nog alle kanten op. Het is nu minuut zo'n 50 en het is hier nog steeds in het voordeel van WTOC Sinaïum 1-0.
0: Mien Liesinga bij de wedstrijd Traatje in Oostergo.
6: Ja, hier is van alles hoe de hoorn op momenten. Het in de albeste minuut een vrije trap van Jacob van der Veen van Ternaat. Hij zet de bal voor de goal. De bal wat keurig breed kopt. En Alme Sielstra die skeert de 2-0 onberispelijk binnen. En krijgt een minuut lien. In de 59ste minuut weer het Ronald Post die hoe de linkerkant van het veld op koer rukken. En hij paasde de bal naar Germer van der Weg. Hij rond zelf terug, kreeg de bal keurig weer om. En het echt onberispelijke goal uit Wiet. 3-0 is het inmiddels. Na een kwartier spelen van Ternaat.
0: Ik kan er eerst je schreeuwen meer, Sarah Gordon. Ja, nou, ik ben weer helemaal bij. Ale, ja. Nou, hier is nou weer tussen staan.
9: Ja, ik wil even het hele rondje even deel, want wat heb heden wel weer wat scoort. Landelijke treddivisie, Harkemasse Boys in Rode Raalter nog steeds 1-1. Dan de eerste klasse H, GRC, Grens in Boetenpost, ook 1-1. Dan Broekster Boys, WWV, 2-1. En Bekwik Grens in Surustveen 2-0. Dan de tweede klasse I, Burgum, Stiens 1-1. Dan de derde klasse Q, de Westrijd. Sint-Noord-Burgum de slag om Koekhenne. Daar is de stand nog 0-1. In het voordeel voor de Noord-Burgumers. Dus Twizel, Sint-Veenhuizen 2-1. En dan vierde klasse B. Daar is nog net scoort bij de wedstrijden DTD. Wikkelsholm en Marm Sint-Frentje. Dus daar bent nog steeds 0-0 wedstrijden. Dan de vierde klasse C. Rottevallen, Sint-Dokkum 0-4. Harkum op 1, Droegeham 1-2. En Trivorden, Sint-Koostertellen 1-1. Dan de vijfde klasse C. Holvert zien Blaja 0-1. Berdaad zien Raptorboys 2-1. Laatste klasse, de vijfde klasse D. VNV, 68 Griep zien de Lauwers 1-2. Houdige Hagen, Westerkwartier 2-1. Summar zien GSV 0-1. AC 75 zien Zwoord 1-0. En Jestrum VVT 2-1.
0: Nou, dat ben je een hele regen. Zie je hier op de grote studioklok in de Westerijn. Dat betekent dat we nog een 4 minuutjes gaan. Vanaf alweer onder het nijs en de reclame van Fjouwer horen daar binnen. Ja, zo gaat het, he. Dan ben je wel op de heldenweb van deze uitstoring. Jammer om muziek te draaien. De heren verslagjouwers ben uit Van Neerderpaard. Zo'n live verslagjouwers, Joort. Ja, het is een drukte van belang. Maar we kennen er niet van missen. Hoe wil je, Hannes Dalma?
1: Nee, inderdaad, Lutsen. Het is Max de Jong die het onspelen wordt in de 16. En hij kap 2 spelers uit en lidkeeper Haima van Oosterwolde kansloos. En het is Max de Jong die dus kolom op een trui inzet. En Max de Jong, dat is ik de speelde die het heel goed doet en heel actief is. En terecht kolom op dit moment op een trui in voorsprong zet.
0: Hier en daar in het voordeel van Colum, Tjen Oosterwolde, hier met Johannes Dauma. We zullen even bij Ierde Prinsjaren in op en de Chimpe Quick Dokkum.
7: Oh, ja, hier is een fout van de keeper van... wat een code. De keeper komt uit en de speelder van op en de... Die tikken die bal er bij ons en die gaat winnen op zo. Kom een beetje van de zijkant. En de noemen Jochen van... dat is Frits Veenen. Nee, dat is mag even geen Remco Weimar die de alleenige op die goal ook komt van de zijkant. Maar die schoot die bal in het zitnet. Dit hier de 2-0, wijze man. Maar het is net de 2-0. Het is nog steeds 1-0 hier. Nee, 12 minuten voetbal in.
0: Bouke Bosma bij Riepsjaartje VNV Zon 60.
2: Zo'n 50ste minuut, 1-0 nog voor... Riepsjaark ingooi nou van Riepsjaark reizen. Ik nog een kans via een voorzet van de linkerkant van Riepsjaark. Bal kwam bij Robert van der Laan. Die kopte hem terug. Belonen bij op de voeten van Victor van der Wetering. Maar die weer te wild. En die scopte hem een meter door de goal heen. En daar baalde de Selwijk van wat daar hier meer in zitten. Maar goed, geen goal dus. Maar wel een ingooi. Jelver helft, de eigen helft van Riepsjaark. Door zij even rustig aan. Maar nog altijd die 1-0 vastsprong.
0: Via de eerste maar, Lambert Brouwer.
4: Ja, mooi pasken van Jelmer Rood had op Zakendijkstra. Hij kwam dus redelijk vrij van die goal. Ja. Maar ongecontroleerd knalt er wel op die goal. Die bal die ging gewoon voor ons. En dat hier de mogelijkheid was aan de kant van Fiat. En dat weer uiteindelijk in de 52e minuut weer dekken. Wie eerst maar wat die onval weer verspillen. Die bal in die 60 van de thuisclub. En toen weer daar de invaller Witse Anema die bal oppikte. En uiteindelijk... Erik van der Veen die hebt die sturen. En die kon uiteindelijk dus vrij makkelijk richting dus die Max Damke en de keeper van de eerste maart. Maar zijn inzet die weer vers te slap en te makkelijk, dat die kon heel makkelijk oppakken worden. Trom Max Damke, de keeper van de eerste maart. Ze hadden wel de blauwe die nog altijd hier in. Maar het is die zetgas, die houdt er meer druk op naar Varta. Dus dat is al lang net beslist.
0: Weet je of zij het zit aan je, Peter Halma?
5: Ja, we zitten hier in de minuut 62. Stonden steeds 1-0. Die 2-0 wijze kind. Ze krijgt een grote kapkans in de minuut 59 van de spits Wiebes. Smits van WTOC. Maar hij kapte vlak naast de goal. Dus dat feestje ging helaas net terug. Nog steeds 1-0 van WTOC. Jetsje en Ayem. En ja, het bloot ontzettend spannend. Begreep ik. 1-0.
0: We blijven de volgen in Oudwaard. Dan zijn we nog even jaren bij Miert Liesinga bij de Natie in Oostrio.
6: Ja, we zitten hier in de kwartier spelen naar de, wat, 20 minuten spelen alweer naar de rust. En de stand 3-0 voor Ten Haat. Het grote verschil in deze wedstrijd is de efficiëntie van de goal. Nou een beste kans trouwens. En oh, op peel een schot van Oostergo. En dat is Maarten Bouda. Die zit je loeierhut op een peel. En die bal die stuit het uit. Maar ja, wat ik al zei. Het efficiënt voor de goal wezen. Een Oostergo wat wel voor de goal komt. Maar de eindpaas krijgt net gelukkig valt. En dus ja, dat is het verschil. Dan is de kans voorbij. Ten Haat komt voor de goal. Eindpaas goed. En ja, ze scoren. En dan levert Stantek op dan 3-0 in het voordeel van Ten Haat.
0: Duidelijk spelbeeld daarbij. Meert Liesinga, Ten Haat over te go 3-0. Ale, hast u nog een paar verfrissende mededelingen?
8: Ja, ik ga nog een verfrissende mededelingen, Jere, van mijn kant. Dat begin ik even bij...
0: Dat was het al opzetten, we gaan het heel lang mee.
8: Ja, Broekstra Boys in WWV. ja, 2-1. Dan ruststand bij Burgum, Stiens 1-1. En dan haag ik nog Harkum op 1, dus in Droegeham 1-3. En Trinwaarden, Sikotertillen 2-1. En dan uit de laatste klasse nog AC, uit de 5e klasse D, de laatste klasse AC, 25 sinds Zwart, en daar is nog 2-0.
0: Nou, dat winnen ze eerst. Ja. Wij gaan er eerst uit voor het nijs van Fjouweroeren. Dan ben we op de helft van deze storing van Roemij Sport op deze sneeuwen met je. En dan beleven we weer Gerre, de slotfase van de wedstrijden. Nou, graag ons aan meteen. Roemij Sport werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
10: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
11: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
12: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
12: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
14: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
15: De Friese Motorfiets!
14: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
16: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
17: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
16: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
14: Wij hebben haal- en brengservice.
18: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
19: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
20: Zo, dat ziet er gaaf uit.
19: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
21: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
19: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren.
3: Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
22: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Activisten van de klimaatbeweging Geef Tegengas hebben het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife aan boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Er waren maar 140.000 van de benodigde 175.000 handtekeningen verzameld. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog doorgaat. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte Music On Festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
23: Oh, 11:30.
24: Hocus pocus. Time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
26: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
27: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
28: Fortibox.
26: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
29: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
30: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
31: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
32: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
33: Oeh.
32: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
33: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
32: Raadsma?
33: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
34: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
35: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
36: Interesse? De pannenkoektrein.nl.
37: Bakken?
0: Zullen we even op een stoel?
1: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
0: Baasmazitcomfort.nl.
34: Roemwijspart wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: Krijg door Fjouweren, treed door Roewij Sport. Op deze 9e van mei. Kwart rondje langs de velden, dat begin van mij. Bij Johannes Douma, kolomtje in Oosterwolde.
3: We werd kolom verzuimd om de Fjouweren in te meiden. Het was Sil Koster die een hele goede mogelijkheid kreeg. Maar het was keeper Erwin Heijma die de kosten van de cornerredding brengen kon. Dat waren er, stiet het hier nog treien in voordeel van kolom.
2: Op en het zijn bekwik dakken.
4: Ja, we hebben hier een treiendubbele wissel aan de andere kant van bekwik dakken. Remco Kok en Jan-Jaap de Boer en Danny Post die binnen druk gingen. En voor hun inviel is Anko Talman en Stefan Veestra en Juri van der Meij die binnen voor hun in de field kwam. Krijg ik een wissel aan de kant van Opende. Daar is Arnold Oosterbaan net uitgegaan en waar het erin kwam, dat weet ik niet, maar ik zou waarschijnlijk op. Maar die hier nog steeds 1-0 in het voordeel van Opende.
2: Bouke Bosma bij Riepjaartje VFV Zonsex.

0: In de 64ste minuut het VEV zo'n 60 gelijk maken. 1-1 is het hier weer een voorzet van de linkerkant. Wat inknopt, kopt terug invaller Steiner Miedema. Redmer Jorna koe er net met bij. En dus is het de stand hier 1-1. En zo vaak het Riepjerk dit seizoen al gelijk spelen of gelijk stien. Dus nou moet er wat gebeuren in het laatste deel van die tweede helft.
1: Lammert Brouwer, via de eerste maar.
2: 63 minuten met weer onderwijs. Het hoekschop aan de kant van Fiat. Op dit moment die kan Ternau nou terug Max Damp keert worden. Want die waren dus knap inschat. Maar Max Damp stie op zijn post. Het bloot hier 1-1.
1: Ja, we even bij Peter Halma. Bij Weet Je Zetje in Aijem.
3: Ja, 64 minuten onderwijs hier. De stoorn is nog steeds 1-0 in het voordeel van WTOC. Ajem had de hand vol onder de spits van WTOC, Wiebe Smit. Maar hij had het tweede voor WTOC nog net maken. Je zult onder kapjes, de spanning is om te snijden. Het is je net hier, dus we krijgen nog een spannend kwartierke.
1: Bloemert Valkin, ik die bij de wedstrijd ter naad in Oosterhoog, Mierleisinga.
4: Ja, het is inmiddels 4-0, want het wie in de 60ste minuut weer een mooie ongeval over de linkerkant van het veld. De bal was keurig voor de goal zet en het wie Jacob van der Veen die 4-0 ontekende. Hij hier inmiddels ook al meerdere kansen doen, dus er stand hier eigenlijk nog wel volle regen wijzer, mat eigenlijk, maar het is Geert de Jong die toch een puike wedstrijd kiept op Oostergo-kant. Ja, al had je dan 4-0 om heren gekregen. De stand, 4-0 in het voordeel van ter Naad.
1: Nou, een updateje van Halen Veenstra, die kregen we af, voordat we verder gaan met muziek.
5: Ja, dan gaan we naar de landelijke tweede divisie. Harkemasse Boys staat er mooi met 2-1 in de Roda Raalte. Dan de eerste klasse H. GRC Grijns in Boetenpost 1-1. Broekster Boys WWV, WVV. Bedoel ik 2-1. Einduitslag bij Bekwiek Dokkum, Bekwiek Grijns in Sruisterveen 2-0. Dan de tweede klasse I, Rustand Burgum, sinds Stiens 1-1. Dan de tweede klasse Q, de Westrijn Noordburgum 0-1, Twiesel Veenhuizen 2-1. Vierde klasse B, DTD Wikkelsholm 0-0. En Marm zijn Friendship 0-2. Dan de vierde klasse C, Rottevallers in Dokkum 0-5. Harkum op 1, de Droegeham 1-3. Trienwaarden, Koostertillen 3-1. Vijfde klasse C, Hovert Blaya 0-2. En Berdaats in Raptor Boys 2-1. Laatste klasse, vijfde klasse D. VNV zo'n 68 zijn de Lauwers 0-1-2. Houdige Hagen, Westhoekvertier 2-3. Summar GCV 0-1. AC zijn Zwaar 2-0. En Jestrum zijn VVT nog steeds 2-1.
1: Dat wint weer. Wij draaien eerst muziek. En Gordon hij verder mij is Rondje Loos de Vjellen. En de eerste muziek draaien van Mike Altfield en Maggie Riley en Two Fronts.
6: Dit is Roemwijs Sport.
7: Mij Lutsen de Boer.
6: Dit is Roemwijs Sport.
7: Mij Alle Veenstra.

0: Mike Oldfield tezamen met Maggie Riley en Get to France. Wij gaan een rondje langs de velden beginnen met Johannes Dalma. Colm Tjerno was de wonder in de tweede klasse Q.
1: Omdat Colm verzuimt om de fjouwer in te meiden, is het Oosterwolde wat nog steeds redelijk in de wedstrijd zit. Ze kregen krijgt twee hele goede mogelijkheden. Maar het weer keeper Marcel Kempenaar die twee reddingen bracht. Zat aan de bloed, het doelpuntenverschil nog twee. Maar het is Colm met de bol om te denken dat ze die ontsluitingstreffer aan het net tien krijgen. Want dan kunnen ze nog wel eens lastige minuten krijgen. Tien dit Oosterwolde. Maar destijds hoor, Colm krijgt ik roemte. Daar hadden ze nog net van geprofiteerd. Zadwander staat het hier na 82 minuten nog 3-1 in het voordeel van Colm.
0: Hier de prijs in diezelfde tweede klasse Q zit hij vanmiddag in op ende. Tjen Bekwik Dokkum. Hier de.
2: Ja, het is eigenlijk. Nou, links had het iedere keer. Het is leuk voetballen, maar weinig komen. Hoe de huurlijk was, ik ben er nog maar 3 gekomen. Er was 1 voor Bekwik, die had een supertred om. En 12 aan de kant van op ende. En dan krijg wel mij in dat het net volle doelrijpe komende weg ben. Het is een bol Bekwik die nog proberen om in ieder geval die geluk maken te verdedigen. Ja, hij krijgt de vierde wissel is inbracht. Water uitdien is weet ik wel. Friso Sterrenburg heeft uitdien. Maar water in kwam er weet ik nog net. Dat ga ik nog net. Daar ben ik net achter, maar dat zullen we aan ze nog wel even. We doen ook net even een vrije trap voor op ende. En een meter of 10 in de boetende sectie wordt naar de zitlijnen dag. Dus waar die noemen het 10 Corwin Westerhof die erachter keert. En dan komt er meestal echt wel gevaar. Die bal die komt in één keer. En ja, het liep het hier waar hij daar erin gaat, maar hij gaat kretten voor de goal. En het is de keeper nog die bal onrekt. Dus dat we de treden kan in voor op ende. Een prachtige traptechniek had hij nog moeten zien. En dat benut raakt, maar krijgt oer een goal hebben. Dus die Sekevicien die had 34 minuten spelen hier. En er stond in de steeds 1-0 in het voordeel van Opende.
0: Rutjerk, VEV, zo'n 60, Bouke Bosma.
3: Minuut 85 nog altijd is die stoon hier 1-1. En nou, een aanval van Rutjerk komt voor bij de tweede peel. Maar die wordt voortwerken toch iemand van VEV, zo'n 60. Ja, die goal van die Steiner midden. Maar dat weer nog wel even aardig. Want die kwam verwijs dit al bij me. Zei in de, ik kom er straks in. En dan in de 60ste minuut zo'n beetje. Dan scoor ik een doelpunt. Skroem me vast op. Nou, hij deed er 6 minuten niet erover. Maar dat weer natuurlijk wel heel aardig. Te daarvoor kansen weer nog van Rijpjerk via een scout van Tom Stielstra in het ziet net. Een terugkopbal van Robert van der Laan voor de voeten van Victor van der Wetering die hem te 4 voor hem uitspielde. Dat weer echt wel een hele grote kans. Maar vlak na die goal van VVV weer een bal wat Rijpjerk van de lijn haalde. Toen wankelden ze even. Nou, het is nou aardig aan elkaar wegen in die laatste 10 minuten nog. 10 minuten te spelen. Hier in de staan. Het kan hier alle kanten nog op.
0: Ja, dat weet ik niet. Alle kanten op kind, dat is bij Lambert Brouwer, nevens mij, via zijn eerste maar.
4: Ja, dat is goed besjoeld, want het is hier inderdaad, het ken je alle kanten uit. Want het is Fiat wordt vol meer initiatief toont dan in de eerste helft. Het voetbal op zich is van de drie is heel eenvoudig. Hè, want Erik van der Veen, dat is de spits aan de kant van Fiat. Ja, die staat er uiteindelijk dus meerdere keren helemaal alleen voor daarin. Ik had wel wat steun gekregen van... Van de nummer 16 en dat is Jacob Boosma aan de kant van de thuisclub. Die sluit zijn nou en dan bij. Maar hij maakt een prot al in het man. En ja, en daar speelt het Fiat denk ik al een beetje. Op een lange bal vaart. Dan hoop je dat Erik van der Veen die bal onder controle krijgt. En dan er wat mee kan. Nou is het weer vrije trap aan de kant van Fiat. Jouw is de helft van de eerste maart. Die bal die zal dus heen inbrengen. Terwijl Ruben Roodhart komt die hege bal. Ja, die is vierste scherp. Die verdwijnt direct door achterin. Daar kan er dus helemaal niks mee. Maar ja, als je nog een winnaar uitkomt. Ik zou het absoluut net weten, want het kan beide kanten nog goed.
0: Dat is Alfie Lammertbrouwer, daar uit het Rieste Waterswaard. Wij gaan even naar WTC Anjem, Peter Halma.
5: Ja, we zitten hier in de slotfase van de wedstrijd. Ja, de stoorn die hier samen roze was. Ik ken van wie in de 66ste minuut. Wie het Jelke, nee, wie het Nicolas Meding. Die kreeg de bal in de seks en die draaide heel sluw richting de goal. En scared hebben goal. Maar de keeper van Ajem die kon hem op het nippertje redden. En ze krijgt 12 minuten in wie het de kans voor Ajem om op 1-1 te komen. Wie Douwe Dijkstra, die kwam vrij voor de keeper. Maar maar ja, die voelen de peel op zijn paard. Dus ja, verloren is er in de stoorn tot op dit moment niks. Het is hier nog steeds 1-0. En de spanning is wat dat betreft om te snijden. En ik moet zeggen, Anjem, ja, die probeert te drukken en te drukken om in ieder geval een puntje mee te nemen en in hier te scoren. Dat is een net bad. We gooien richting minuut zo'n 80. En de stoorn is er steeds 1-0 in het voordeel van WTOC.
0: De slotfase van de slotfase, zal ik even wel nemen. Nou, we zullen zijn bij meer jaren in Ternaat, Oostrio.
6: Ja, we zitten hier in de 89ste minuut. En het wie in de 89ste minuut, wie een van de uitblinkers van Ternaat, Gerben van der Weg, die de 5-0 op het boord zette. Dat is eigenlijk het voetbalmoment wat tot Unota en het moment van de 84ste minuut. Dat wie de wissel van Wietse Sipma naar Njontje hier in het eerste voetbal te gaan, hoort het er mee op. Misschien nog het toetje na competitie, maar hij kreeg een publiekswissel met een blompje en neemt ze voor het thuispubliek in ieder geval de oorskiet. Een 89ste minuut, 5-0.
0: Dan is het wel beslikken. We zullen ze weer in Kolom bij Johannes Douma.
1: Wedstrijd naar zo'n 80 minuten nog steeds 3-1 is. Sil Koster verzuimde krijgt om 4 in te meids voor Kolom. Prachtige paas van Max de Jong. Dat is de beste man om Kolom zijde. Prachtige paas op Sil Koster. Die kwam alleen op een keeper af. Maar daar kwam de keeper weer als overwinnaar tevoorschijn. Oosterwolde probeert het wel. Had al verschillende corners gehad, maar brengt net echt een heel potte gevaar de laatste minuten. Maar Kolom, dat zat nou lekker met deze trein in stand. Hele goede zaken. En bloed mij dwan om het kampioenschap.
0: Hier de prins bij Op Endertjen bij Kwik Dokkum.
2: Ja, officieel hier nog 5 minuten te gaan. De stand is nog steeds 1-0. En we zien nog de tredje corner voor bij Kwik. Die de bolle ontzettend krijgt. Die nummer 15 erin kwam. Erwin Bilstra. Even zien, ja, die bolle komt. Ja! Dat is de nummer zoon. En dat is Gert-Jan Koopmans die bal binnenkrijgt. En Sadwaan de standjeren. Nee, precies 40 minuten voetbal in de standjeren. 1-1.
0: De spanning volledig bij waarom in de wedstrijd bij op hen. Het Simbe Kwik Dokkum 1-1 dus. Riepsjark, VVV zo'n 60, Bauke Bosma.
3: Minuut 86, de spanning Erik op de Stijer. Nou een overtreding op een speler van Riepsjark. En die scoort het dus even zijn halen van waarom nou, maar die krijgt dus die vrije trap. Maar hij is wel in zijn eigen strafschopgebied, dus Red Majorna die pakt die bal nou, ja, 1-1, en wat shirt je ermee op? Maar nog een uitwedstrijd in Noord-Burgen met nog een thuiswedstrijd in Kwik Dokkum. Aan de andere kant, dan komt VEV zo'n 60 ik net dichterbij verzeld bij deze stand. Dus je heen kunnen op twee gedachten. Dat, de krachten aan beide kanten voortvloeien, bal weer trokken op, Tom Stielstrein, strafschopgebied, kan hem vrij krijgen, kan hem net vrij krijgen, wordt er weer voortwerkt door VEV en dan maakt iedereen weer waarom. En dan is die actie weer en dan komt er daar weer een diepe bal. Maar die wordt onderschept door VEV zo'n 60, maar nog 4 minuten te spelen. Officieel is de stand hier nog heel tijd, dus 1-1.
0: Werd het ook 1-1 weer? Wie bij Lammert Brouwer via de eerste maar?
4: Nog steeds 1-1. We zitten hier ook in de laatste minuten van de officiële speeltijd hier in deze wedstrijd. Dus op dit moment is het eerste maal wat we in aanval is. Sleept er nog een hoekskop uit. Ja, dan zal de hele zaak wel mijn vader de maat om nog iets te forceren hier in die slotfase. Want ja, opgelegde kozen, dat kregen beide ploegen net meer. En de Bouken die zei niet enkel de krachten die vloeien. Ze staan rond om over het voort uit de ploegen. Ja, ik stel het hier eigenlijk net voor een. Maar ja, goed, dan maak je maar op wat je hoe dat uitpakt is met die conditie. Maar het is dus nou op dit moment is het eerste maal wat een hoekschop nemen kan. Scheidsrechter en dat is Jansen, die zet zaak dan wel eens even te plak. Die jouwt er nog weer, komt die bal heen in die 16 weer terugkapt. En dan kan er iets weer terug in van die invallers. En dat is de nummer 16, Arjen Algraam. Maar die bal die gaat neist en oer. Dus die kans is voorbij voor de eerste maar. Het bloot je nog altijd 1-1.
0: Dan gaan we naar WTOC Jaim, Peter Halma.
5: Ja, er is kort. En het is uiteindelijk Ajem die de 1-1 maakt. Hoe zo snel even zien waar dat weer, want ik zie klimt even in de pen. Maar het is ja, precies minuut 90 en Anjem loopt te staan gelijk 1-1. Dus ja, alles scenario's bivar helemaal ons voor WTOC. We gaan nog een paar minuten blessure tijd in en we komen aansnijden weer om.
0: Ja, zien wat dat nog brengen zal daar in Oudwaard. 1-1 dus, weet je, zegt je in Anjem. Het is alleen bij mij in de jaren, maar de wedstrijd is daar wel beslikken. Neem ik hem mee in ten aard over de goal. Stoon, wie krijgt 5-0. Meent. Nee. Meent die kreeg dus net mij. Wie er meent wel, denk ik, maar... dan jij... Meent. Nee. Meent had de kaptelefoon erop, denk ik. Of is het al dien?
7: Ja.
0: Oh, het is al dien. Nou, ik ken nog wel wat. Maar dan zijn we daar een kruisje voor. Ten Haat Oostergo eindigen dus in 5-0. Johannes Dalma, we hebben de bal in Kalm. Kalm Oostergo.
1: Jazeker. En Kalm is wat op de juichte krijgt nog wat. Toen het in, toen ze hem kreeg dat het in hier in PNW. Want Kalm doet dan natuurlijk hele goede zaken. Ze komt weer bij koplopen. Ze had een beter doelsaldo dan, dan Opende. En het is nog steeds traaien. En Oosterwolde bezikert het nog steeds. Vrije trap rond de 16. Maar dit wordt het nog wel even voordat dat ze daarmee beginnen. Scheidsrechter Pauw had ik al verschillende gele kaarten getrokken. Voor beide ploegen een aantal. Dus even zien, wie zit in blessure tier? Traaien hier nog.
0: Dan jij wij even bij Ier de Prins. In op Ende. Op Ende, Tim Bekwik, welkom.
2: Ja, ik zou even op de stand zitten. Hier in de 44e minuut. En nu werd er daar fluiten voor. Een boel sprook de foto. Die scheidsrechter die zit hem nu alleen van oor. De grensrechter die stak de vlag omheen. En ik kreeg een fort daar een grote reactie natuurlijk. Maar als het nogal zou weer, was het net zo weer. Ik hoorde het netje in. Maar in ieder geval, het is een vrije trap voor Opende hier. En ja, we gaan nog een dikke minuut in. En ja, blessure tijd hadden net te volgen in de eerste helft. Maar het zullen hier 12 minuten zullen erbij komen. Stond hier nog steeds 1-1.
0: Nou ja, wij ondertussen even bij Bauke Bosma, Riepsjerk, het CVV Zonsachtig.
3: Ja, het is de minuut wat je met krachten smitten van alle beide kanten. Hartstochtelijk wordt er voetbald, maar een grote kans levert het net meer op. Het is nou VVV wat balbezit heeft weer. En het kan misschien Riepsjerk druk zetten op de helft van VVV zone 60. Dat lukt net en dan, komt, dan is er een verdediger die het een hele lange bal naar voren jouwt. En dan wordt er een overtreding maken, maar net heus. Want het is Riepsjerk de trommel. Tom Stielstra is komen nou. Mijn kans, mijn kans. En het doelpunt! Doelpunt van Riepsjerk in de 91ste minuut is het Tom Stielstra die de diepte stuurt wordt en die knalt hem in het dak van de goal. En dat betekent dat Riepsjerk misschien wel gouden punten pakt in deze wedstrijd. Maar nou misschien nog 3 officiële minuten te spelen, komen zij er op een 2-1 voorsprong zijn VEV zone 60.
0: Jongen, dat gaat er wel op deze sneeuw een beetje. Lambert Brouwer, via het zijn eerste maar. Ian en der.
4: Ja, scheidsrechter Jansen had je voor het einde fluiten. Dus de wedstrijd hier tussen via de eerste maar eigenlijk in Ian. Dus de beslissingen die zullen dan een week vallen, maar die vallen dus hier absoluut net. Ian bleef het hier tussen de beide ploegen die op het ene laatste en tweede laatste plaats die in deze competitie. Het bleef spannend in deze vierde klasse C, mag ik zeggen. Want beide ploegen zitten hier in wezen helemaal niks mee op met dit gelijkspel. Maar goed, je leven beide nog. Alhoewel het van het ene dus wat nog voor is verloren, want Fiat die bleef dus 3 punten voorsprong op ditzelfde eerste maart. Dat zag hier, Fiat de eerste maart, het bleef hier dus 1-1 van de midden.
0: Gaan wij in diezelfde vierde klasse 7 jaar bij Peter Halma, hij zit vanmiddag bij weet je steeds in Ajem.
5: Ja, het is hier echt gebeurd. Sky zegt dat daar die hoofd voor mij. Dus je hoort net zo vol van blessure tijd. Dus ja, het was een minuut 90 en toen blazen voor de laatste keer op een flight. En ja, het resultaat. Ja, we hebben beide ploegen net op hun hoop. Maar uiteindelijk is het wel werkelijk niet worden. Ze verdelen de punten. Ien is het hier uiteindelijk worden. De wedstrijd tussen WTOC en IM. En wat ik al zei, daar zitten ze beide helemaal niet meer op. Dus volgende week dan zullen de beslissing vallen in deze klasse. Wij sluiten al hier in Oudwaard. De eindstand tussen WTOC en IM is 1-1.
0: Dank u wel, Peter, voor die bijdrage van hedenmiddag. Dan zijn we eens even hier bij Johannes Douma. Ja, we beginnen maar we begonnen hoor, dat liesje.
1: De wedstrijd is hier eindig in 3-1 overwinning voor Colum. Terecht overwinning. En ziet door daarmee natuurlijk hele goede zaken in de race om het kampioenschap. Want mocht die tussenstand zo blijven daar in de pijn, dan is Colum de koploper. Ja, 3-1 hier. Ik zal even zeggen, even de speler en de trainer nog even binnen de microfoon krijgen. Ja,
0: dank u wel. Graag tot zometeen. Ereprijs. We hebben nog ballen 1 op en bij op en de chin bij Kwik Dokkum.
2: Ja, zeker. Je wordt nog steeds voetballen. We zetten al 2,5 minuten in blessure tijd. Maar de scheidsrechter die biedt van nog 1 ophouden. Dat is bij Kwik niet in overval is. De nummer 2 hier, de rilschachter die er van droog wordt. En dan even zien. Ja, kan de bal echt nog goed voor krijgen. En de kender en dan wordt er voort naar de voortkap. Het is dit kan nog wel even in ieder geval een vrije trap krijgt boeten de 16 en een domme overtreding van een speler van op Ende op EWCR op Frits Venema en nooit even zien waar die bal op is om die bal even in die goal te leiden. Nou, ja. Zo zijn ze maar even hier komen die een goede trap had even zien waar het is. Het is Frits Venema zelf die hem daar leidt.
0: Ja. Dan wil ik nog wel krijgen bij Bouke, ja, want daar staat krijgt 2-1. Kom eens, Habidi, we hebben om hier. Bouke Bosma, is er nog wat baat bij jou in Riepsjerk?
3: De bal wordt ook de goal geroost, toch VNV, dat alles of niks speelt het vanzelf. En dan is het Red Marianne die een doeltrap neemt mij. En Riepsjerk die rost nou natuurlijk alles voort. De bal die komt compleet verkeerd op mijn poort. Nou weer een ram naar voren en die komt misschien wel bij Tom Stielstra. Kan die man nemen? Kan die man nemen? Hij zit aan 2 meter voor de goal. Dit week dan een geweldige koers. Maar ja. Gejuich hier de bank van Riepsjerk. Want zij pakken een zwier bevochten 2-1 overwinning in VEV zone 60. En door een gouden zaak, een keer 3 punten erbij. En nou, misschien is dit wel een opmaat om zich richting veiligheid te spelen. En nog een eer treddenklas te voortballen in Oorier. Mooie overwinning van Riepsjerk, 2-1.
0: Dat was hier de wedstrijd daar van Bouke Bosma, Riepsjerk, VEV zone 60. Dan bleef er een hoor, hier de prijs. Op einde, Tjimbe Kwik Dokkum.
2: Ja, we binnen hier nog steeds ondergegongen op 4 minuten en dan beste bal. Dat is een beste pegel, ja, maar die bal die gaat krijg door de goal en van de keeper van Opende. Maar volgens mij wie het werd die de noemen Jochen. Fred Venema die bal kreeg. En nu te draaien wij helder erin hier naar links uit. Bal in de eerste hoek gaat de kret over de goal in. Ja, die wordt Fred, ja. Dus een doeltrap voor Opende en die wordt. 4 naar voren te schatten en dan even zien als de derde. Maar dan wordt er in achterhoede wordt er opvolgens. En dan wordt de bal wat heen en weg.
7: Maar 1 keer, boys,
2: en dan wordt er huil naar voren kant, gaat er over de siedel in heen. Maar we zitten dus al dik 4 minuten in die blessuretijd. En ja, de binnen staat voor de blessure net best als in de eerste helft. Maar hier ligt gewoon, ja, de kreeg er hier nog toch weer. Die scheidsrechter. Nu is daar een poel van... Even zien, ja, dat is Gert-Jan Koopman die bal kret, nijs en hoe zit. En mij de keeper van Opende, ja, die hoeks maar die mij weer een doeltrap nemen. Dat ligt er horen om zien de medespelers. Dus dan gaat Opende weer een stapje naar voren. Want die biedt echt goed de stand ervoor zetten natuurlijk. Die je mag die goed winnen. En, maar dat liep het er nog net op, want die bal wordt op voor van Ina achterhoede. Van is het bekwik en ik heb bekwik toch eens een keer die bal naar voren te brengen. Eerst even verder om en dan wordt er al vregen om de bal. En dan wordt die bal weer de lijn los en dan komt er daar bij Anko Talman en die mag die bal eigenlijk voorbrengen kennen. Maar je leidt een lidstukje verder om en dan is het centrale verdediger. De nummer 2, Rudolf Banker die bal opvangt en dan wordt de tap weer inbrood en dan is het even zien voor de scheidsrechter door. Er wordt vrede om te worden, maar dat doet er net. Bal weer een onrijke troostvoer van de Kwik en die wordt gewoon oer aangewinnen en de meisje werd een doeltrap nemen. Nee. Die wat je maar even hoort hoor, want ik ben de eerste nog niet...
0: ja, dat haast alle tijd.
2: Ja, wist... dat
0: dan wel. Het klopt ook wel, maar dan wist al eerst dat ik niet begonnen hier, hè? Dus...
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Goh, heren, heet het.
0: Ja. Maar nou?
2: Je bent van de gong, ja.
0: Ja, nou.
2: Het is een webbekwik die de bal had, maar dan kreeg je een fout in de paas. En die bal die gooit door de cirkel in heen. En dan zei de scheidsrechter, en dat is Volkert Adema, die zei het is mooi was. Een prachtige partij voetbal, weinig conclusion, maar wel twaalf open. En zo eindigt de wedstrijd hier in 1-1.

0: Wij hadden de pet ook nog even aan. En dat snel eigenlijk. Wij door hem 6 uur hier wel weer uit. Laat het licht aan. Snelle kwam dan voorbij. RTV en de VNOF spart op deze sneurde midden. Wij hadden uw verslagjouwers, live verslagjouwers. Ja, de wedstrijd middenin. Dat betekent dat Aalen op het moment wat die film is. En als een nij, het nijs van Vierwoorden de regioclub uitslagen al hier voorbij komen. Want die tijd, rond de klok van Vierwoorden, daar hebben we natuurlijk ruimte voor nijpeteren. Van de heren verslagjouwers die te vermedje langs de lijn winnen. En de trap weer mee aan mij, Lammert Brouwer. Hij weer vermedje aanwezig bij Fiat zijn eerste maar. En had het volgende nijpertier nu thuis gehoord.
1: Van Wilco van der Heijden, trainer van de eerste maar. Het werd 1-1. Had ik zei van dat we in de eerste helft die zaak beslissen moesten. Ja. Had ik dan gelijk?
2: Ja, ik denk in de eerste helft sowieso. Maar ik denk na de tweede helft, of in de tweede helft, de eerste 10 minuten hebben we natuurlijk een 100% kans op 2-0. Daarna vind ik dat we een panel gaan matten. Eigenlijk hebben we twee panels gaan matten, maar de eerste daar maakt je natuurlijk 0-1 uit. Ja, en dat ben wel echt cruciale dingen. Hè. Dat wordt echt op details worden dit soort wedstrijden beslist. Ik vond wel echt dat we daarboven gewoon hier ek in spul, ek in de duels, vond ik u echt heel goed. Ja, dan is het gewoon heel lullig dat je de tweede helft krijg je echt uit het niks. En single. En ja, maar ik ben wel heel blij met mijn ploeg, hoe ze toen wel volle bak gas doen binnen, maar ja, dat typeert het hier wel een beetje, dat het krek net lukt.
1: Voorzichtig beginnen en toen nam je het spul een beetje in hand. Je combineerde beter, ja. Je onvallen weer verzwarder, ja. Je creëerde kansen. Alleen ja, ik denk dat het probleem dus het aanmeten van die kansen is in dit seizoen.
2: Ja, nee, dat, ja, zeker. Dat ben ik helemaal niet eens. Alleen ik ben wel heel blij dat de Aron 2 een hele week en je natuurlijk vrij, we heel veel getraind. Maar ja, dit zie ik wel weer waarom. Dat het creëren, dat heel goed gaat. Dat het veld bezetting heel goed gaat. Maar ja, je moet zakelijk wijzen. Zakelijk verdedigen, maar ook niet allemaal. Als je die 2-0 meidje, viert wie je het net op. Wie win je het beter. En dan kerst de next slag aan. Maar klaar, dat doen we.
1: Ik moet heel eerlijk wijzen. Dit is Fiat zijn spulcheck. Het is vrij eenvoudig opzet. Er is al lange bal naar voren. En hoop je dat Erik van der Veen er wat mee doen kan.
2: Ja, nou ja, die er op dit moment net zo volle mij. En ik, ja, wat ik zei, ik voel nu qua hoe we stien, hoe we het dienen. Ik voel nu echt volle beter. En ik vind ook dat we heuger jaren te steken dan een aantal ploegen in de competitie. Maar uiteindelijk is het wel zo. Dat zeg ik zelf ook altijd. Wij aan het einde stinnen, dat jij echt te steken.
1: Inderdaad. Ja. Nou, dit bij jou een 6-punt potje. Ja, je hebt hier nu uiteindelijk dus een beste slag en om je te winnen van de media.
2: Ja, maar dat hier we sowieso door maten. Weet je, zei ik, dan steven we trainen hiervoor. Maar wat gewoon allemaal en wat je hoort allemaal ja. Dan ga je volgende week, ga je gewoon, dan ben je vrij en dan is het klaar. Ja. En nou, met je oude week, kan je er echt nog direct uitgaan. Ja, en dat is natuurlijk. Ja, dat is net hoe het jet. En dat is echt net de kwaliteit, denk ik, van de spelers die we hebben. Maar dat is wel de realiteit. En ik als jonge trainer, met een jonge ploeg, ja, is dit een heel leerzame tier. Het is een kut tier, want je wil natuurlijk vaker winnen. Dat is leuker, maar het is wel een leerzame tier.
1: Eerst maar is eigenlijk een ploeg, hè, dat zei ik in de voorbeschouwing. Al je bent in een periode beter van de vierde klas naar de derde klas gegaan. Nou, daar ben je het te licht voor die derde klas. Je bent waarom de vierde nog zes op nee in een moeilijke fase.
2: Ja, nee, dat klopt. En dat komt eigenlijk omdat, hè, dat hebben we toevallig deze week ook gehoord, dat het best wel een kern voortgang is. Ja, en daar komt dan gedurende het seizoen met een aantal blessures, komt daar achter dat je dat lastig kan opvangen of lastiger. Ja, en dan. Ja, dan wordt het heel lastig. En nu ben je wel redelijk compleet. Ja, en dan ja, ontbeert het nog een beetje onvertrouwen. Ja, en dan kun je in zo'n wedstrijd iets doen. Maar ja, dit is ook ongeveer de 14e keer dat ik zei van ja, Ad, we wonnen hier en dan. Maar ja, Ad telt net in de spot.
1: Ad en Al telt net mee.
2: Nee, telt net mee. En de punten die tellen en volgende week knallen.
1: Goed, nou, daar hoor ik die jongen. Brother, succes nee weekend. Misschien zullen we een andere hand een keer. Ja, nee weekend net, maar dan zit ik in de studio. Dus dat kan het. Ja. Maar goed, we houden hem in de gaten. Brother, succes verder.
2: Ja, mooi, dank je dan er weer in. Ja.
1: Gradien.
3: Altijd op de hoogte van de sport uit eigen regio.
4: Dit is Roemwijk Sport.

0: De Spiks en Spiks van de Bee Gees. Daarbij waren het 12 minuten voor 5. Wij zitten in de aanronding van deze uitzending. Tenminste, in de aanronding van dit oren dan. Om de klok van 6 oren hebben we natuurlijk Robert Sport. Als na 5 het Regio Club Oesjoch de uitslagen. Want dit is nog wat muziek en ik nijpeteren. Ja, hij weer vanmiddag aanwezig. Peter Halma bij WTC in IJM en Spruts naar in met de trainer van IJM.
1: Nice is mij Tinus Huisma, trainer van VV IJM. Je wordt 1-1, zie WTC. Best tevreden?
2: Ja, als de wedstrijd verloopt, just, dan mag tevreden zijn. Dan hebben we het maximaal eruit halen. Maar ik ben net tevreden op de manier hoe we de wedstrijd voetballen.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. En ik, als je naar de stoorn, draai je punten wien eigenlijk hartstikke nedig. Nou, hier gooi je wij maar 1 punt. Volgende week nog 1 keer vlammen. Wat denk je? Redden je wat? Zullen je wat opredden?
2: Ja, ik denk, we hadden nu al 1 eigen gehouden. En als je naar het verschil qua doelsaldo van 4 te stolven. In mijn eigen net overbrugbaar, maar... Ja, ik vind gewoon dat we volgende week zelf goed afsluiten maken. Dus mijn punt of 3 punten en dan ga je het gewoon zelf helemaal dingen.
1: Nou, dat is een mooie afsluiter. Ik hoop voor hem dat je hem volgende week een goed resultaat opzet. En dat je hem in ieder geval kunnen handhaven in deze klasse. Dank u wel.
2: Ja, ik bedank.

0: Ja, er kwam weer de tijd dat al en onder getekende nog met een flinke bos hier door de Noordoost-Frieslandse discotheken vlagen, denk ik. Ja, gelijk het al. Nieuwtje voor jou en jongen, dan gaat natuurlijk Ocean and Waterfall op de VNWF Roeway Sport. Ja, dat is wij. Wij gaan nog één iPad-eerd leren staan voor Nice en de reclame van Vivoer alweer voor... ja, vanaf het ver. Weer even tussen het gorden. Hilke de Graaf, hij hier nog een verslagje naar uw thuis stuurt. Omtrent de wedstrijd van Friese Boys. Hele middag, Friese Boys, Jen ONT.
1: De tweede helft bij Friese Boys, Jen ONT. Dat startte met een 1-0 voorsprong. Door een goal van Nick de Graaf in de eerste helft op assist van Jurien de Boer. Het weer natuurlijk zo dat ONT die wou ongeslagen, wil die kampioen worden. Want de winst al kampioen, maar ze wil die ongeslagen status horen, want ze ben de enige in Friesland nog. Dus wat gebeurde er? Ja, er waren toch een paar onachtzaamheden van de Friese Boys in de verdediging. Maar ik mag zeggen, de zijkanten vooral, de backs die kwamen goed terug en daar kwamen de voorzetten bij. En daar kon Niels van der Veen en Ruben Deelstra van profiteren in de 52e en de 52e minuten. Toen stond het 1-2. Dus niet de tocht van nou, zo Friese Boys het dan gehoord in de 2-2. En een minuut is 5, 6, later weer een corner van Nick de Graaf. In eerste instantie weer een actie van Riemer Atama. Wordt op het laatste moment troon verdediger worden, achterlijnsketten. Corner van Nick de Graaf die ging er in één keer in, want de keeper Hetzer Hoekstra die mist hem en ze kwamen in de bovenste hoek. Dat weer niks in tweede goal. Het was toch een fantastische actie van Dirk-Jan Heidstra. En dat weer was de tweede helft op links. Die zien het eerst onder de baas weer. En hier horen Oerzicht en paste de bal niet bij de eerste peel, maar hij heeft het tweede peel. Daar is die Nick de Graaf, die nam de bal aan. Zij werden de keepers die en die veegt hem daar zinnen net noemen. Dat weer 3-2. Dirk-Jan Heidstra kwam even later, kwam hij alleen op een keeper hoor. En die koers in werkelijk cool belonen. Maar helaas, hij scheert de bal alleen nog van de keeper, scheert hem erdoor heen. Het bleef 3-2, want ONT wolwisselend. Maar en ondringend. Maar Friese Boys capituleerde net. En die hoorden dus de 3-2. En zo is ze zichzelf op eigen kracht veilig spelen. Er kwamen nog wel even een trendje in uit. Vooral van de trainer Ayalt van Zuiden afscheid nemend. En het weer een hartstikke mooi resultaat van Friese Boys. Dit duurt de ongeslagen ONT-status om Schippenholp. Het 3-2 overwinning van Friese Boys.
0: Dat is hier de bijdrage van Hilke de Graaf van hedenmiddag. Ja, dat weer maar weer. Het rijden door Roewij Spart. Wij gaan er even uit voor het Nice en de reclame van vier woorden halen. Er is nog een tussenstander weer naar wedstrijd aan de gang.
2: Ja, die wedstrijd is om 3 uur begonnen. En dat is de tweede klasse I. Burgum, Sint-Stiens, daar is de stand nu 2-2.
0: Nou, graag tot zometeen. Roewij Spart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
12: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Ha! Was die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over.
14: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
13: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heelendal van nou is en echt bij het hoes past.
14: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
15: WOQS.nl.
16: Nof PC, Nof PC.
17: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
16: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
17: nofpc.nl.
18: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
15: WOQS.nl.
19: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsjen.
20: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
21: Trommeester mij in beheining.
22: Mark Woon, CA Plus. Een certificering.
20: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
24: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
25: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De jongen uit Apeldoorn die 3 weken geleden vermist raakte is gevonden. Dat bevestigt de politie aan nu.nl. De 15-jarige Maxime vertrok op 18 april met de fiets van huis naar huis. Vermoedelijk wilde hij naar Duitsland, Polen en mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag. Ter plaatse troffen ze de tiener aan die onder een dekentje aan het slapen was. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen hij langskwam bij het flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de oorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
26: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
27: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
28: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
27: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
28: tdnoord.nl.
29: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
27: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
28: TD Noord uit Jesternaidskerk.
0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat?
5: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
8: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
10: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: Baarsma Zitcomfort.

0: Dit is RTV NOF.
1: Toch ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallem.
0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
2: Roe wij sport.
1: Ja, soms ben je de zenuwen net helemaal de baas halen.
3: Nee.
1: Dat kan gebeuren. Zo zenderende zaterdag we vonden dat gewoon. Nou, de uitslagen die liggen er net om. Wij zullen eerst even...
2: Binnen de regio uitslagen van het amateurvoetbal.
1: Let is daar eerst eens even mee beginnen.
3: Ja, dat is Joert Diogemaai. En dat binnen de regio wedstrijd uitslagen. Dan beginnen we in de landelijke derde divisie. Harkemase Boys zien Roda Raalte 2-1. Dus dat weer mooie punten voor Marcel Post en zijn ploegje. He, zijn de koploper en kampioen ook nog. Nou, dan de eerste klasse H. GRC Greens zien Boetenpost 1-3. Broekster Boys zien WVV 2-1. Bekwiek Greens zien Roosterveen 2-0. Dan de tweede klasse I. Burgum zien Stiens 2-2. Derde klasse Q. De wedstrijd Noord-Burgum. De slag om Koekhenne is Wiantro Noord-Burgum met 0-1. Twizel zien Veenhuizen 3-2. Opende Bekwiek Dokkum 1-1. Riepjerk zijn VEV zo'n sector de Lieke 2-1. Kalm Oosterwolde 3-1. Dan de vierde klasse B. DTD zijn Wikkelsholm 0-1. En Marm zijn Fransje 0-2. Vierde klasse C. Rottevallen, Dikkie Groen. Jongen, jongen, jongen. Zijn Dokkum 0-6. Dus dat is een pijnlijke nederlaag voor onze collega. He? Dus die zal de jongen wel net zo lekker sliepen. Fiat zien eerst maar 1-1. Friese Boys zien ONT 3-2. En dan Harkema op einde zien Droegeham 1-3. Trienwoden Koostertillen 3-1. En WTOC Anjem 1-1. Vijfde klasse C. Holvert Blaja 0-3. Ternaat zien Oostergo 5-0. CVO De Waarden 2-1. En Berdaad zien Raptor Boys 3-1. De laatste klasse, de vijfde klasse D. VNV, 68 Griep, De Lauwers 1-2. Houdige Hagen, Westerkwartier 2-5. Semar zien GSV 0-1. AAC, 75 zien Zwaard 2-0. En laatste, Jistrum VVT 2-3.
1: Dat wint de regioclub uitslagen als een nee, om een kwartier van zes net volledig oorsjogen met alle standen erbij natuurlijk. Om dit iets hebben we dan hypertheren en muziek. En daar beginnen we mee. We beginnen met muziek en Rado van Bluff en Dichterbij dan ooit.
2: Dit is Roem wij Sport.
0: Mij Lutsen de Boer.
2: Dit is Roem wij Sport.
0: Mij Alle Veenstra.

0: Eerste muziek naar Viven, wie van Bluff uit 2012 en dichterbij dan ooit. De VNW voor bij Sport zit in het laatste oor om de klok voor 6 uur. Nog daar dus als een kwartier voor 6 net volledig hoesje van het amateurvoetbal. Van deze sneunen met je ondertiteling aan muziek en naipeteren. Onder andere deze van Lamme Drouwer. Hij wie van met jou wezen bij Fiat Chen Eerste Mar.
1: Bij de microfoon had ik Igor de Boer, trainer van Fiat. Wat zij dus nog niet krijgt?
2: Ik zei, maar zulke wedstrijden was het ouder.
1: Ja, dan denk ik, kijk, het ben van die 6 punten duels en dan vooral in de slotfase van de competitie, de masterpunten pakken. En wat gaat het verschrikkelijk moeilijk?
2: Ja, nou ja, weet je, sowieso joh, het wel moeilijk, behalve de eerste 10 minuten. Maar daarna vond ik wel dat zij de bovenliggende partij winnen. Maar ja, we komen op 1-1 en weet je, het was iets van, in je ding, net verliezen. Hè? Want ja, anders komen ze gelijk medaille. Dus we horen wat dat betreft eerst maar op 3 punten.
1: Ja. Dat is het uiteindelijk de winst die het makkelijkst, hè, Joord?
2: Ja, vind ik echt. Ja, ja, echt, echt een rocht op meer hier stek net. Maar ja, goed. Het is een wedstrijd, als het in je nieren is, het kan, zeker in die laatste fase, het kan alle kanten op. Want beide gaan eigenlijk ook nog wel voor de winst. Vooral hun, denk ik. Want zij hier nog een gelijk spelen natuurlijk helemaal niks. Ja, en ik moest soms jongens ook wel een beetje naar achteren sturen. Want ik denk, ja, ze zijn alsnog de deksel op hun neus.
1: Ja. Vooral in de eerste helft, nee, de eerste 10 minuten, als het niet krijgt, zei ze, begon je volle bedden de voetbal. Je combineert net volle makkelijker.
2: Ja, nou ja, ik denk ook dat er in die zin ik wat meer voetbal in de ploeg zit als bij mij. Maar ja, wij zijn toch wel een ploeg die met name thuis gewoon heel moeilijk te verslaan is. Natuurlijk, een ONT, nou ja, ONT trouwens spelen we ook nog gelijk. Maar er zijn natuurlijk wel ploegen die ben echt zo volle bedden, dan hoort het echt net. Maar als ik krijg ietsje beter binnen of gelijkwaardig, ja, dan zijn er toch weinig die er een prullenpunt bij pakken.
1: Ja, inderdaad. En de manier om te voetballen in het water helden, ja, dat is echt de eerste manier om die ploegen onder druk te krijgen. Hè. Het is heel eenvoudig, zo nou dan die lange halmen naar voren, maar hoop je dat Erik er wat mee kan?
2: Ja, ik vind u daar nog wel wat te kwart in zitten. Hè? Ik bedoel, dan ga ik in de rust zijn. Elke lange bal die we op zitten of op uw voorhoede spelers jouwen, dan moeten we ook onderwijs wezen voor de twaalfde bal. En dan maak ik er net eens vol uit als die bal van uw eigen speler komt of van de tegenpartij. Ik bedoel, als het voor die twaalfde bal kost, dan ben je te aanwachtend. En dan op een gegeven moment zullen we nog, maar ja, dan ben je vaak te let.
1: Is dat ook een beetje de angst?
2: Nou, is meer kwaliteit.
1: Dat het net naar Vlaanderen, dat was het?
2: Nee, ik denk het gewoon meer is dat ze het in principe net echt sjoggen.
1: Dat ken ik.
2: Goed, ja, dat denk ik.
1: Dan is de manier van voetbal in Sasnodos misschien ook wel de makkelijkste manier, maar ook de beste manier van deze ploeg.
2: Ja, ja, nou ja, goed, ik ben zelf natuurlijk wel voor mooi voetbal. Maar op een gegeven moment, mooi voetbal in deze fase zeker. Ja, dat ging de ploeg in die zin ik net doen. Want ik denk ook net dat ze die gewend binnen van hoe ze het. Dus ja, om ze in een oncomfortabele positie te zetten, dat liep het mij net handig.
1: Hey, maar daar had de spullen ik net voor.
2: Nou, nee, juist, dat is hem eigenlijk.
1: Nou, hier een potje. Droeg hem uit. Ja, dan mag het gebeuren. Nee, of geven we de nijcompetitie?
2: Nou, het moet wel heel raar zijn als we die nijcompetitie net redden. Ja, of we maar wel eerste worden. Alles kan nog, hè, wat dat betreft. Ja. Maar goed, qua doelsaldo zien we er wel wat beter voor als WTOC. Alleen nog, ja, Ajem had ik nog in het vizier, maar die had wel een beter doelsaldo als Zeus. Dus ik denk dat na competitie het heest haasballer is voor u.
1: Dat bloot maar één ding hoor, bloot ook gristelijke spanning.
2: Ja, het is heel spannend, ja. Ja, overal, maar maar goed, als goed neigt, als toen 6 wedstrijden in spelers 0 punten haast, dan doen wij hak ik zijn in die jongens van tevoren. Ik zei, en wie doen nog steeds mij om eventueel live behoud? Ja, dan doen we toch eigenlijk, dat is heel slecht, toch?
1: En er niks op ondermerken.
2: Nee, nou, dat vind ik echt.
1: Daar houden we het op. Prullen succes, neem ik.
2: Ja, dank je.
0: Lamme Drouwer, die de bijdrage nog bij Ico de Boer daar uit de Driessen Waterswoud bij. Ja, Fiat, eerste maar eindig in Ingen. Peter Halma, hij weer even met je onwezig op Sportpark de Wieg eerst in Oudwoud. Nou, toen weet je, zei Chen Ayem. Ik een kraker, ja, had wie al je krakers heden middag. Maar ja, deze die kregen nog een oorwending, was dat het eruit zeg. Zullen ze even herden wat de trainer van WTC ervoor zei?
3: Tien Auke Dijkstra, trainer van WTOC. Je hoort in de laatste minuten toch de 1-1. Ontzettend zoer.
4: Ja, dat is heel zoer. Ja, ja, vooral, het was net een beste wedstrijd. Maar ja, dan komt 1-0 voor. En ja, ik noem maar koren op 2-0. Goeie kozen. Ja, en dan zit er een man als scheidsrechter. Die let dus grensrechter 5 keer steen. Ja, die goal lijkt niet hun maatje dat we boeten spul. En ja, maar hier let hem staan. En dat is dan heel zoer, vooral in de laatste minuut is. Ja, en dat is dat is mijn één punt. En dan hebben we als helemaal niks aan, dan zijn we nog steeds onder aan. En ons is het een plakje omheen. Hè? Want ja, de concurrent die Jester Maat, die speelt ik league. Maar ja, dat is het hele seizoen alleen maar zat, denk ik. En ja, die jongens zonder echt. Ja, ik baal hier enorm van. Dan mag ik aanheen naar de bestuurskamer en dan zit die man echt. Ja, dan. Ja, dan maak ik me maar even niet horen. Maar vier kleren, dat is gewoon een slechte wedstrijd. Eerste helft vooral. Dat werd net om oorlog luren. Tweede helft werd van ons kant wat meer wat beter, wat meer druk erop. Per wisseling trof voer toen en ja, dat pakte op zich wel goed uit. Maar ja, helaas net. En dat is zoer. En ja, dan ga je nog afscheid van drie spelers in de laatste thuiswedstrijd die hier niet de eerste voetballen had. Ja, had je dat met een winstpartij door, dan is voor zulke jongens ik wel leuker. Maar ja, helaas.
3: Ja, dat is ik zo. 1-1. Volgende week nog de laatste wedstrijd in Koppelen naar ONT. Dat ben ik een zwere kluif. Wat denk je zelf?
4: Ja, ik zag kijk, die jongens, we leven nog. En ook al is het 4 seconden voor 12, zeg maar. Maar ja, om het even verliezen, je hoeft van Friese Boys met treden te worden. Dus ja, dan kennen wij dat ook. Maar het is heel lastig worden. En dan zijn we nog afhankelijk van Jester Mar. En die maakt naar Friese Boys. Dat Friese Boys is nou veilig. Dus ik hoop dat onze buurtjes uitkomen zwijgen, dus een beetje helpen, dat die sowieso winnen. En dan hebben we dan een punt, minimaal een punt, maar ja, dan gaat het na competitie. En anders is het, zie je qua doelsaldo, zien we gewoon, ja, dat wordt hem net, dat zit op min 20 wat betreft Jester Mar. Dus ja, dat rest net op. We mag gewoon zelf winnen en dan hopen dat Jester Mar verliest. En dan gaan we na competitie en ja, dat is heest haalbaar. En anders maar een stap bij waarom, wat heel soer zou wijzen. Ja, dat is dan samen werkleden, daar voetbal je net voor.
3: Nee. Hoe is het leidt in ieder geval, je hoort net. Absoluut net. Dus is niet een wedstrijd alvast heel veel succes volgende week ermee.
4: Ja, we gaan ervoor. En die jongens, kijk, ik kan een compliment doen in de box. We hadden alles aan dingen, maar ja, die scheidsrechter bepaalt gewoon een groot gedeelte van de wedstrijd. En ja, dan denk ik van op zo'n soort wedstrijd, dan zet je Sam onder op zetten. Ik koe hem verder net, maar. Ach ja, hij vleugde ze naar, hij liet hem die grens van hun eigen twee keer steken en die van u wel vier keer. Nou, Jan Willem, die ken Jan Willem al jaren en die is goud eerlijk. Dus dat vind ik gewoon een spul. Kijk, een bal die je dan ziet kan, die is gewoon oerlijn, let er trok in. Nou, dan komt echt een kans voor aan je muut. Dus ja, dat is dan zoer. En, maar ja, we moeten verder, we zijn dan net versleen, maar het wordt heel dreig.
3: Ja. Nou, in ieder geval, tieren dank voor dit interview en een prachtig succes volgende week.
4: Ja, Jim, ik bedankt. Mooi dat je me winnen. En nou, Lutsen en Aal in de studio, complimenten weer aan je hele team. Want Jim doet altijd fantastisch hier in de regio. Dus dat wordt zeer waardeerd. Dus Jim, ik bedankt.
3: Uw dank is echt groot. Dank u wel.
5: Elster Sneun van 2 ont 6.
6: Roewij Sport.

0: Phil Collins en Two Hearts uit 1988. Daarmee waren het 5 voor 11 seizoen alweer op de VNW Roelwijs Sport. En een bijdrage van Bauke Bosma. Hij biedt de zinderende wedstrijd in de, ja, een van de vele zinderende wedstrijden in de derde klasse Q vanmiddag aanwezig. Maar Bauke Bosma, hij ziet bij Riepsjertje in VEV 62 uit de Lieke. Ja, en dat wie een eken knotskeke partij.
1: Tom Stilstra, voorhoede speler van Riepsjerk. Wat een euforie, 2 minuten lien.
2: Nou, dat kunnen we wel zeggen inderdaad. Wat een spanning. Wat? Ja, steeds heen en weer de laatste 4 minuten. En had er Sander vallen mij, dan ja, dat is geweldig. Dat is geweldig.
1: Ja, want dan schroeven we de 200ste minuut en dan komt er eigenlijk een blinde bal naar voren. En dan?
2: Ja, klopt. Hij valt er tussenin en ik heb hem correct de voorbijkoppen. Ik zit die verdediger instapt. Dus eromheen een keer overnemen en hoe de keeper in. Dus die hartstikke lekker. Ja.
1: En dan springen er 15 man zo'n beetje op die, hè?
2: Ja, het breekt ze vol in de nek, dus die ziek moet wel vielen. Maar dat hakken we wel verroer. Wij zijn nog.
1: Wie een belangrijke wedstrijd, Joert. Het stiert al hier heel tegen bij elkaar. Hoe ben je deze wedstrijd ingegaan?
2: Nou, ik denk wel mijn prettig vertrouwen. Ja, het is juist de laatste wedstrijd. Ja, ik denk dat we de laatste zon, nou, op één eye zon net voor hen. Ha. Nou ja, en dat is Joert ik weer. We jou heel weinig voort. En als we wat voor jou bent vaak eigen maken fouten. En nou, we creëren toch voor jou 5 kansen. En nou, je zit dan 2 scoren en je mag hem winnen. Dus nou, dat is fantastisch.
1: Je hebt de eerste helft volledig in de hand. Ja, het was toch saaist gek. Een paar liedse foutjes werd toch saai. Ik kon ze krijgen, maar dan ja, een minuut voor de rust krijgen we nog een beste kans. Die, ja, die erin gaat.
2: Ja, zeker weten. Ik denk een hele goede actie vanuit achteruit. De man zet het goed op via Aldert. Via de linkerkant. Bal droeg in en Diederik had toezicht. En Klaas-Jan mag hem helaas de krek net inzetten. Maar een prachtige actie. Ja, zeker weten.
1: Wat hem zijn in de rust?
2: Gewoon voetbal inbouwen. He, dat zei ik wel. Die man in het centrum onder druk zetten. En die rachte bal proberen te spelen. En nou, een paar keer pakken we die goed op. En dan, ja, just wel. Dan krijg je voor een counter. Dus dat doe je lekker.
1: Want dan in de tweede helft. Dan rijd je hem de grip een beetje kwijt, vind ik. En dan wordt het in je neer een wankel in. Even een baltje van Aline. En dan mag hij wel even herpakken.
2: Ja, zeker weten. Een goeie, er een spits bij. 2 spitsen trouwens. Nou, fysiek sterk. Ja, dat wie dreig. En dan geeft ze heel lange bal aan. En dan krijg je toch altijd nou, van die penibele momentjes achterin. Maar gelukkig had een man knap die heel goed verdedigd, denk ik. En we hebben gelukkig goed de strepen ritsen.
1: Ja, want altijd even gevaarlijk wordt voor hun. Ja, dan heb ik wel een lekkere keeper nog steeds in de goal staan, hè?
2: Nou, zeker weten. Als in de eerste helft ik just een bal van... Dat ze wel zo'n meter die er nog even door de goal in de tikt. Ja, dat is gewoon de beste keeper van de tweede klasse, zo simpel is het.
1: Wie flitsend.
2: Zeker weten, ja.
1: Nou, dan wankels nog even. Of dan wankels nog even. Maar ja, dan wordt het gewoon vrouwen en kinderen eerst. En vjoegelpulken voort en omheen. En ja, dan moet je gewoon alles in de strijd gooien.
2: Zo is dat. Het is dreig om dan farine in en weer te gaan. Maar gelukkig voelde dan keer goed. En het mag goed zo zijn. Dus fantastisch.
1: Is dit genoeg om je hem veilig te spelen? Of ben er wat puntjes nodig? Wat denk je?
2: Ik weet niet wat de rest die in had. Maar volgens mij is je even op Jan 20 punten leuk. Dus dan nou, misschien een punt erbij. Ik denk dat we dan heel eind binnen.
1: Het zou wel prachtig zijn om hem te werren, hè?
2: Ja, zeker weten. En ik denk, ten opzichte van vorig jaar, ik gewoon echt met beter voetbal. Daar gewoon te min punten pakken wat dat betreft. Dus nou, het zou mooi opsteken werden.
1: Komt er nou wat bij over hier? Want je hebt ook gewoon een paar triddigers erbij erin. Het wordt er net beter op wat dat betreft, hè? Want ja, die gouden generatie, dat is eigenlijk een keer gebeurd.
2: Ja, klopt. We hebben wel iets dwarp. Er zit wel een goede jeugd onder. Dus hopelijk stopen we straks een peer van trouw. Stap helaas won peer man. Maar ik zie dat ze nog hoe willen kennen. Dat ze nog niet blauwen. Het zou mooi werden.
1: Waar stap je er, Robert? En?
2: Robert en Alwin stappen. Hey, dus dat is kande. Maar hopelijk kunnen ze nog hoe praten.
1: Nou, eerst maar even een lekker bierke denk. Want dat ken je ik wel. Hè?
2: Zeker weten. Dat jet er ook bij. Hè? Die heb ik nog nooit voor aan de tweede helft. Dus.
1: Dankjewel Tom, dat Steen voor de microfoon komen worst. En geniet je maar een van. En na je week weer aan de bak.
2: Komt zeker goed, Bauke. Dankjewel.
0: Ja, een bijdrage van Bauke Bosma. Hij weer dus even een beetje bezig bij die een van de vele knots. Kijk, wedstrijden in die tweede klasse. Kun je Riepsjerk, VEV 60. Tom Stilstra bij hem te staan, de maker van de 2-1 derde. Ja. Wat hebben we hier nog meer op een stapel te staan? Nou, Johannes Dalma heeft hier vanmiddag aanwezig in Kalm. Kalm in Oosterwolde. Met Jan Mulder bij hem te staan en Max de Jong. Dat gaan we eens nog naar de muziek van Bad English. Uit Njotje 92. En Time Stood Still.

0: Per Engels zit een jotje dwaan nodig. En time stood still. Het is correct door jouw seizoen. En zoals ik al zei, Johannes Dalma, hij vanmiddag aanwezig in de derde klasse Q bij Colm Chin. Gisterwaarde werd ik nou heel wat op spel stier. En hier Max de Jong en Jan Mulder bij hem te staan.
1: Colm doet Joert hele goede zaken op de ranglijst. Met name in de race om het kampioenschap. Max de Jong, wat krijgt ze? Je had hele goede zaken in, Joert.
2: Wij hadden hele goede zaken in. Train je won. En we hadden goed niet nice gekregen vanuit Opende. Dus die had gelijk speelt zien bij Kwek. Wij trof je nou bij bovenaan staan. Dus je had in eigen hand.
1: Jim had in eigen hand, maar wat ik even over in eigen spul. Wat had toen Joert een lekkere wedstrijd voetballen?
2: Ja, het ging lekker. 2 goaltjes, assist. Dus kon het beter, dacht ik.
1: Beschrijf die actie bij die 2e goal even van die.
2: Ja, ik zeg het roemt op links en ik stie 1 op 1. Dus ik ga hier voorbij en ik sleep die oren eruit. En ik zoek nog of verder naar binnen, wie ik nog in kwijt. Het zoek zelf zitten. Alleen ik zei ik rechts iemand er beter voor staan. Dus ik joeg maar aan. En die skaten fantastisch binnen. Dus hartstikke blij mij.
1: Dat betreft best wel een echte teamplayer.
2: Absoluut, hadden we maar winnen.
1: Mooi. Nou, de laatste wedstrijd. Voor deze wedstrijd verlengde je hem uit met 4-0 van Opende. Hoe ben je daar als team mee omgegaan?
2: Nou ja, we hadden de wedstrijd natuurlijk met z'n allen terugzien. Dingen wat net goed weer, maar ook dingen wat wel goed weer. Dus wij gingen uiteindelijk een beetje mee met het spul van Opende. Zij speelden gewoon heel goed op een counter. Lange ballen voetbal. En nou ja, daar ben wij zwak in. Dus dat had zij goed gedaan. Maar ja, we hadden terugzien wat ik zei. En er zitten van de kant ook gewoon goede dingen bij. Dus ik denk dat we er wel goed uit ben komen. Het is natuurlijk een klapwest. Maar uiteindelijk, zoals de Jutta Shin, ben we er goed uit komen.
1: Inderdaad, Max. Nog 2 wedstrijden?
2: Ja, nog 2. Uitwedstrijd zijn de laatste thuis. 2 keer winnen en je harm.
1: Daar hoor ik die aan. Een hele grote succes de komende 2 wedstrijden.
2: Hartstikke bedankt, dankjewel.
0: Johannes, die word ik nog even van de trainer. Ja, nou.
1: Trainer Jan Mulder. Een tevreden trainer na de horen van de wedstrijd in Oosterwolde naar de trein en overwinning?
3: Jazeker. Tevreden, oplucht. Omdat er toch wel wat spanning op zit natuurlijk in deze fase van de competitie. Ik denk echt een verdiende overwinning. Je hoeft de trainer van de Chimpartij ook heel sportief won. Ik denk op basis van het fieldspel hier er misschien nog wat meer in zitten. Dus die eindfase biedt nog even penibel. Maar dik verdiende, denk ik.
1: Denk ik ook, Jan. Jim begon heel goed.
3: Ja, we hier in de pikstart. We hier, door de blessure van Tieme kwam Max op 10 te spelen. Ja, en dan kan er eigenlijk niet zijn kwaliteit spelen van snelheid en dribbles en roemteziekje. En dan weer echt weergeloos bij de eerste actie natuurlijk. En oerzicht om op Stefan te lezen. Twaarder zit er zelf, bij Treder zit er zelf. Dat is echt. Maar ja, dan speelt het echt niet zijn kwaliteit. Weergeloos, denk ik.
1: Traaien, wat we kennen zijn heel effectief de eerste minuten, 2-0. We traaien in de tweede helft, zit het met je traaien. En dan is het eigenlijk zo, je verzuim om verder afstand te nemen.
3: Ja, nou, waarom komen we op de eerste helft? Daar ben zelf ook een ervaren voetballer geweest. Maar Johannes, dan de tierde is ook een factor, hè? Die doe ik mij. Hè? En als we dan zeggen, we gaan inworpen, zijn traaien. En we gaan hutteren naar een inworp, we gaan hutteren naar een doeltrap, we gaan hutteren vrije trap. En neem dat nou, weet je wel? Ja, nou goed, dat is misschien wel de onervarenheid van deze ploeg, maar goed, dat probeer je constant maar rond te gaan. En daardoor krijgen we eigenlijk ook de waaiertje in. Ja, want vind je het natuurlijk daar in de fout. En dat is zonde, want we litten ze zien helemaal geen rug op de goal, denk ik. En we litten ze wel in de wedstrijd komen. Nou ja, in de rust daar nog wel even op hamerd. Nou, dan zeg ik dat we gewoon, maar dat voelt me een beetje zin van Oosterwolde. Ze zetten geen druk. Ze belonen gewoon heel compact op eigen helden wat steen. Nou ja, dan hoeven wij net. Nee, zo simpel is het.
1: Nee, ze spelen niet mij wel een beetje in de kaart. Want ik denk, het is natuurlijk Oosterwolde is best wel een ploeg op een counter die daar best gevaarlijk in is. Maar ze spelen niet wat in de kaart, omdat ze ik wat in de kont hingen.
3: Ja, nou ja, goed. En dan, als zij net willen, dan hoeven wij ook net. Hè? Dus dat had ik in de rust al wel even beneemd. Nou ja, goed, dat is misschien ook de ervaring die er dan de crack net is. Dat verwacht je wel van een aantal jongens. Maar goed, als dat juist dat we vanuit veel spul echt nog een prachtige aanvallen en één op één kansen krijgen met de keeper. Ja, dan hebben we meer de beslissen moeten. En dan is die ninth fase nogmaals Marcel die op 3-1 echt fantastische reddingen doet. Ja, dus ik ben in die zin waar ik oplucht, maar ik ben wel heel tevreden met de inzet en de instelling. Na een klapper echt vorige week zien op NDR, die kwam echt hard aan. Verliezen kan, maar 4-0 is dan wel groot. Daar hebben we best even les van horen. En ik vind dat een groot compliment naar deze ploeg dat hij de rug weer recht had en het resultaat pakt.
1: Toch dit resultaat, Jan, was ik zijn als team, stemt er nou heel goed voor?
3: Ja, 12 finales. Twee finales. Hè? En we hadden nou weer in eigen hoorn, dat zien we voor deze wedstrijd net. Nou ja, goed, wij gaan volgende week ONR. Nou, die speelt voor na competitie. Vind ik aanvallend echt een hele netjes ploeg, goede ploeg. Dus dan krijgen we een hartstikke lastig. Laatste wedstrijd Arduat thuis. Het zou fantastisch zijn dat we in de laatste thuiswedstrijd zien Arduat toe al matchen kennen.
1: Jan, heel veel succes en ik hoop voor jou dat het hier heel goed afsluit.
3: Dankjewel.

Alex Warren en The Fever Dream kwam nog voorbij om 24 Seizoen. Ja, die man kan wel een beetje plannen, zei ze nog zeker. Ja. Als nog een kwartier voor Seizoen naar de volgende muziek van René en High Time. Hier went het de good old 80s. Met een volledig roosjoch van het voortmalen van Jord.

0: Wie een Haagse band die dit uitbracht in Jotje 82, René en... Ze kon ik een keurig zelf aan. Het is de hoogste tijd voor de volgende.
1: Dit is Roemwijs Sport, met het oersjoch amateurvoetbal.
0: Ja, en dat van Jochem Maaien. Om deze sneuren met je, waar de volgende spelen en de volgende uitslagen in SV. Dan hebben we door de derde divisie A, dat begin van mij, SV TEC. Tjen Excelsior eindigt in 1-1, Scherpenzeel in Genemuiden 4-0. Staphorst HSC 21 4-0. Harkema zijn mooi, zij moesten die op de opnemen tjen de kampioen, oftewel de kaprenner, Roda Raalte. Maar ze won wel mij 2-1. Dovo tjen Huizen 1-4, Spartlust 46 tjen Hercules 0-2 en Urk tjen ADO 20. 2-1 en DV6 33 Ermelootje Sparta Nijkerk eindigt in 2-2. Brengt dus op een volgende stoorn in deze derde divisie A. Onleiding Roda Raalte zo'n 60, 32 spelen. Zo'n 50 punten voor ADO 20 mee 32 spelen. Nou ja, ze halen alweer 32 spelen. DVS 33 Ermelo op een derde plaak mee 56 punten. Harkema zijn boys op een achtste plaak met Jochen een 40 punten uit 32 spelen dus. En HCN 20 6 puntjes uit 32 spelenwedstrijden. Onder andere in deze derde divisie A.
2: We komen verder met de eerste klasse H. GRC Grains in Boetpost 3-1. Of 1-3 bedoel ik. En Broekster Boys zien WVV 2-1. Drachter Boys Dronten 2-4. Heerenveense Boys zien Blauw-Wit 34 2-3. Velocitas zien Wensum 4-0. Lakfrisia zien Oranje Sogreens 1-0. En Bekwik Greens zien Rusterveen 2-0. Brengt dus tot de stand in deze eerste klasse H. Hier speelt op het eerste plak Lakfrisia 24 spelen en Jen 50 punten. Dat had Bekwik Greens ook 24 spelen en op het tweede plak, maar die had 50 punten. En Velocitas had op het derde plak hier 49 punten. En op het vierde plak hier Broekster Boys 43 puntjes. En dan gaan we naar het zonde plak. Daar hebben we Boetenpost en die had ook 24 spelen en 34 punten. Dan gaan we nog wat verder naar beneden. Dan gaan we naar het tredje in de plak. Daar vinden we Vromster Rusterveen. Die had ook 24 spelen en 22 punten. En GRC Greens die sluit deze rij aan. En die had ook 24 spelen en halve punten.
0: Verder bij de tweede klasse. Burgum tjen Stingers 2-2. VV Heerenveen tjen VV 3-1. SV Bolzwart tjen Jouren 1-5, Zeerobben Leofadia 1-3 en Ljouterswijltjes tjen Sneek Wiet Zwart 2-4. Brengt dus op een volgende stoorn in deze tweede klasse een leerling on de leerling. Sneek Wiet Zwart met 44-22, Warkum op een tweede plak met 44-21, VV op een derde plak met 42-22, Burgum op een zesde plak met 29-22, Hurkriep op een ziende plak met 24-22 en onderaan op een het redje in de plak, Leo Vardia. Met 20 punten nu 22 spelenwedstrijden.
2: Hoe verder je met de tweede klasse Q? Opende, Simbekwik Dokkum 1-1. Kalm Oosterwolde 3-1. Aardewaard zien ONR Roden 0-3. De Westrein Noordburgum 0-1. Riepjerk zien VEV Zonsekte de Lieke 2-1. Twiesel Veenhuizen 3-2. En Zuid-Horndrachen 3-1. Ze gaan hier al hier 24 wedstrijden spelen hier in de derde klasse Q. Dus de stand. De eerste plak is hier voor Kolm. Die had 48 punten. De tweede plak is hier voor Opende. Die had 48 punten. Dus even volle. Dus het wordt nog heel spannend daar bovenin. Dan op het derde plak hier Bekwik Dokkum. Met 44 punten. En Noordburgum op het vijfde plak hier met 32 punten. Het zonde plak voor de Westrein. Met 32 punten. En Riepjerk hier op het tiende plak met 29 puntjes. En hier onderaan op het 14e plak Twiesel met 24 spelen en nog een punt.
0: Verder met de vierde klasse B, SSS 68, Tien Oude Siel, 3-1, Faruut Sjendijnum 5-1, Marmtje Frenscher 0-2, DTD Tien Wikkelshalm 0-1, Leijer 66, Tien VV Drongeriep 6-0 en Jesterlidder Tien Arem 5-2. Brengt dus op een volgende stoorn in deze vierde klasse B. Alle 21 spelen onderleiding. Leijer 66 met 51 punten. Tweede plakje voor Faruut met 49 punten. Eerste letters op het tweede plak met 43 punten. Zonde plak voor Marm met 32 punten. Wikkelshalm op een achtste plak met 21 punten. En Droomriep onderaan met 8 punten.
2: Dan komen we naar de vierde klasse C. Rottevallers in Dokkum 0-6. Weet je hoe zij Ayem 1-1. Harkum op einde Droegeham 1-3. Friese Boys zien ONT 3-2. Fiat eerste maar 1-1. En Trinwaarden zien Kostertel 3-1. Brengt ze de volgende stand in vierde klasse C. Hier gaan ze ook alle hier 21 spelen. Dus hier op het eerste plek ONT met 52 puntjes. Op het tweede plek hier Trinwaarden met zo'n 40 punten. Het derde plek is hier voor Harkum op einde met 41 punten. Dan gaan we naar de tolfste plak, daar vinden we weer om WTOC, ek 21 spelen en 15 punten.
0: Dan ben ik weer aan de beurt, denk ik.
2: Toen ben je aan de beurt, maar ja, de vijfde klasse C.
0: Vijfde klasse C, de C4-outje in de Waarden, 2-1 ten aardje in Oostergo, daar heb ik gedreven van wijze ik in 5-0. Bedaardje op de boys 3-1 en Hovert blij eindig in 0-3. Ben ik dus op een volgende stoorn in deze vijfde klasse C. Onderleding bedaard met 44 uit Zandje. Blij op het tweede plak met 40 uit 18. Ten aarde op het derde plak met 28 uit Zandje. Rob de Boys op een vijfde plak met 24 uit Zandje. De Waarden op een zandde plak met 21 uit Zandje. Hovert op een achtste plak met 21 uit Zandje. Oosterkoop op een jongere plak met 20 uit Zandje. En Wardie onder de op het ziende plak met 1 punt uit Zandje spelen wedstrijd.
2: Gaan we naar de laatste klasse, de vijfde klasse D. VNV Griep zien de Lauwers 1-2. AHC zien ze waar 2-0. Summar GSVV 0-1. Jestrum VVT 2-3 en Houdige Hagen Westerkwartier 2-5. Hier op de eerste plak VNV 68 Griep, maar Njontje spelen 48 punten. Het tweede plak voor AAC, ook Njontje spelen en 44 punten. De Lauwers had ook Njontje spelen en 42 punten op het derde plak. Dan hier op het laatste plak, dat is Zwaard op het overste plak, maar Njontje spelen en 3 punten. En Orenwieken, dan valt daar echt nog de beslissing in de periode.
0: Ja, dat werd wel heel schandalig.
2: Ja.
0: Ja. Nou, dat was je, dat ging hem. Njoggen Maaien.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, dan maken we nog maar één plaatsje net. Wie had straks de biertjes dingen?
0: Super Saturday hier weer, hoor.
2: Super Saturday.
0: Johannes Dauma. Johannes Dauma, hij zit vanmiddag bij Kalm in Oosterwolde. We gaan hier de prijs bij Opendert in Bekwik Dokkum. Bauke Bosma zit in Riepsjaar bij Riepsjaar in VNV Zoon 60. Via de 1e maart is hier Lambert Brouwer hedenmiddag. WJC Anjem, Peter Halma, Friese Boys ONT, Hilke de Graaf en Ternaat Oostergo. Met Miert Leisinga. Nou, dat winnen dus verslagjouwers. Zijn ze op te elken. Het wint er zoon. Die een kratskijker met je.
2: Ja.
0: We gaan dan. De handjes even vol, maar het weer prachtig om dat wel dacht ik zou halen.
2: Wederzijds.
0: Graag tot de volgende keer.
2: Ja.
0: Goed weekend. Ja, ja, weer zonnig hier wel, hè? De Dolly dat, hè?
2: Aha.
0: Die wordt daar graag,
2: ja. Aha. Ja.
0: Aha. Nou, dan gaan we de muur. Lovelijk weekend. De Dolly Dots en Caesar Lion.
1: Sports.

0: Doen wij Sport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan is uw Dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus, time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de vier in het midden.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
16: Dat wie toen, no mij zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
17: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
20: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëdiging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Anderen dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. Tot zover het nieuws.
0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
23: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
22: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
24: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl.
27: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
28: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
27: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
25: TD Noord verkeert ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
26: TD Noord uit Jesternaidscherk.
29: Ongedwongen radio van seizoen 8 op volle kracht. Tinus Kempenaar, RTV NOF.

Dat is weer van de plaat van Is het nog toekomst van Franklin Kennedy. Ja, inderdaad, Is het nog toekomst. Tididitong. Dat je werkt weer net de Hollandse toppers. Oh ja, op de zaterdagavond natuurlijk. Telefoon voor de goed verzoek is 045-44 en dan de 12-02 dus 011-44-1202. Dan zullen we zien wat plaatje Maya hem. Wat kennen we een plaatje van de Sunstream van het oorlogsschaf? Nou, plaat is voorbijkam op dat. Goed natuurlijk. De groetjes komen van Anton. Ik, Anton. Nou, bedankt, hè. Dat je werkt met de Hollandse toppers. We gaan weer alles kennen, alles mij natuurlijk. Oftewel platen dat je denkt van ja, ik weet net.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: Jan Cooks for You, met Janzelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus, time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
12: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Hè, hè? Zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
14: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
13: Zo, enkel eer. Nou heb ik net meer bieten.
14: Kabel Noord, dat is goed varenkoor.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding tegen de gemeente. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij dit besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt het bedrijf daarmee gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als een van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie kreeg daar afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de twee lichamen aan. Er werd nog onderzocht of koolmonoxide of andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
20: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
20: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
22: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
20: Wij hebben haal- en brengservice.
24: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl.
27: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
25: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
26: TD Noord, uit Jester Nightcherk.
28: Hollandse toppers. Meitines. Tussen 6 en 8 op de sneunte joenen. Elke keer weer. Hartje maar mee.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Koeks voor jou, dat is catering.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
6: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
5: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Cooking because we love it. Jan Koeks for you. Dat is catering.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
12: Mij Toeke Camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Tsien oeren.
14: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding van de gemeente vanmiddag. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij het besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt daarmee het bedrijf gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als één van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
16: voor deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
20: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.

paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
11: Met toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op. Tsienjen. Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
14: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slovaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemt het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala, stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok van de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde en veiligheidsrisico's. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Ze kwamen uit Zoeterwouden. Ja, wacht even, ik moet even een knopje indrukken. Volgens mij is het nou beter. Ja, ze kwamen uit Zoeterwouden. De Sioux, ja, ze begonnen in 1966. De groep die bestond uit Theo van Hes, Wim van Huis, Jan Verstegen en Henk Verstegen. En hadden verschillende hitjes. Onder andere deze Osaka en Nanana kennen we ook allemaal. Iedereen een hele goede avond.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dicky Denkers.
2: Music power on the music machine.
0: Vrienden en vriendinnen, allemaal van harte welkom hier bij de Hit Tijdmachine. Live vanuit Studio Ian in Hantemhuizen. Ik heb weer een heleboel mooie verzoekjes binnengekregen. Nou, die komen er allemaal tussen. En natuurlijk weer een mooie drieluik om 10:30. Joeg en Jikke, bedankt. En Willem Keekstra. Nou, ik zit even in mijn lijstje te kijken, maar ik had al een plaatje van... Daar komt het 1972 klaarstaan en dat is eentje van Labi Cifre en het gaat om een nummer, It Must Be Love.

Ah, It Must Be Love, dat was van de Brits-Nigeriaanse zanger Labi Sivre. Hij had er een grote hit mee. Maar ja, het blijken nog veel meer uitvoeringen van te zijn geweest. Madness had hem ook, maar ik vind dit toch altijd de mooiste. Verzoekje van, moet ik even kijken, Afke. Voor iedereen die luistert. Ik moet even het appje erbij pakken, dat is wat makkelijker. ja, voor, ze wilde ook graag horen voor hun lieve familie en alle luisteraars van de Hittijd misschien. Het gaat om een nummertje van Nana Mouskouri. Het nummer heet Only Love. Komt uit 1985.

Nana Mouskouri wist in de 1985 hier een dikke nummer 1 hit mee te scoren op alle Nederlandse hitlijsten en zelfs in de Vlaamse hitlijsten. Nou, het werd gebruikt als titelmuziek voor de miniserie Mistral's Daughter. Die werd gebaseerd op de gelijknamige roman van Judith Krantz. Nou, het volgende verzoekje dat komt van Sita. En Sita had een drietal nummers opgegeven. Nou, die nemen we vanavond lekker mee. En even kijken, het gaat om een nummer van de Bee Gees. En ik moest het draaien voor iedereen die luistert naar de hittijdmachine. Het gaat om het nummer To Love Somebody uit 1967.

To Love Somebody is een nummer van het album Bee Gees First uit 1967. Nou, Robin vertelde over het succes van To Love Somebody. Iedereen vertelde ons dat zij het een geweldig nummer vonden. Andere groepen liepen ermee weg, maar om een of andere reden vonden de Britten het niet leuk. Barry voerde hier aan toe. Ik denk dat de reden waarom het hier niet een hit werd, is omdat het een soulnummer is. Amerikanen vonden het prachtig, maar het was niet bedoeld voor dit land. Nou ja, smaken verschillen, maar ja, die Engelsen zijn toch apart, want wij vinden een heleboel Engelse nummers prachtig en ja, dan blijkt het in Engeland helemaal niet leuk te wezen. Nou ja, dat heb je toch met alle talen. Wij vinden soms Nederlandstalige nummers niet mooi, dus dat is weer heel wat anders. Het volgende verzoekje is eentje van Kayak. Wordt door Henk aangevraagd en voor iedereen die luistert naar de hittijdmachine. Het gaat op nummer Rootless Queen uit 1979.

Een oude Fritspits, avondspits, steunplaat uit februari 1979. Het bombastische nummer is afkomstig van het zesde studioalbum Phantom in the of the Night. Het nummer behandelt de scheiding man en vrouw, waarbij de man hopeloos en vernederd achterblijft. Ja, dat blijft van die tragische dingen. Maar ja, het zijn mooie platen om te horen. En onder andere deze ook. Dit is een disco-nummer van Donna Summer. Werd aangevraagd door Romy. En het gaat om het nummer I Feel Love uit 1977.

Romy geeft zelf aan dat ze in die tijd nog niet naar de disco ging. Nee, dat was er nog vrij klein. Ik zit op een klokje te kijken. Ja, 10:30. Dat betekent dat we de drie leuk gaan doen. Ik zal het mailtje er even bij pakken van Pieter en Jikke. De afgelopen weken is er niet veel gebeurd wat het vermelden waard is. Het leven kabbelde min of meer rustig door. Met ups en ook wel een paar downs. Ups zijn onder andere het mooie weer, lekker in de zon zitten en een ritje op de motor. En oh ja, het leuke bezoekje van een neef en nicht die we al heel lang niet hadden gezien. Een beetje down zit het in dat de waterbak die ik voor de stoomtractor aan het maken ben niet lek dicht wil worden, maar het spreekwoord de aanhouderwind, dat gaat ook nu vast weer gelden, dus het komt wel goed. Of voor de drieluik dat ook gaat gelden, dat aanhouderwind, zou ik niet kunnen voorspellen. Nou, dat is even afwachten, maar in ieder geval het eerste nummer, ik zal even kijken, ja die, is, het eerste nummer is eentje van de Blue Diamonds en het gaat op het nummer Rio Nights.

Ja, de Blue Diamonds, Riem en Ruud de Wolf. Ja, van Nederlands-Indische afkomst braken in 1960 door met de wereldwijde hit Ramona. Nou, daar leek dit ook wel een beetje op. Het woord blue in de naam van de band verwijst naar het scheldwoord blauwe dat in de koloniale tijd door Nederlandse zeelui werd gebruikt voor inlanders, tussen haakjes Javanen. En dat in de Blue Diamonds een geuzennaam werd. Nou, dat was de eerste in deze drieluik. De tweede is eentje van de Cowsills, ook een heel bekend nummer uit 1967. The Rain, The Park and Other Things.

Prachtig nummer van de Cowsills. The Rain, The Park and Other Things. Kwam uit 1967. Nou, we hebben er nog eentje. Dat is de derde alweer in deze drieluik. Het is eentje van de Scouts. En het heet Last Week.

De derde in deze drie luiken. De Scouts en Last Week. Ja, deze moest ik heel erg omzoeken, maar ik heb hem gevonden. Ik zal ze alle drie nog even opnoemen. Maar op zich was het niet zo moeilijk, lijkt me. De eerste was van de Blue Diamonds, Rio Nights. De tweede was van The Cowsills, The Rain, The Park en Other Things. En de derde die we net hoorden, de Scouts met Last Week. De overeenkomst, doen we even niet. Wachten we even af. We gaan eerst maar even een nummer draaien van Earth and Fire. En dat is het mooie Only Time Will Tell uit 1975.

Nummer kwam van hun studioalbum The To The World Of The Future. Het lied gaat over de tegenstrijdigheden in het hedendaagse straatbeeld. Het eerste couplet begint met generaals en soldaten leren dood te doden. Generals teaching soldiers. Tegenover predikanten die hun kinderen of volgelingen leren dat alle leven van evenveel waarde is. Preachers teach his children. Het lied past in de futuristische thema van het album. Ja, dat klopt helemaal. Er staan heel veel mooie nummers op. Goed, nummertje van, even kijken. Ik zal eerst even de drie luiker even bijpakken. Tip 1, uiterlijke kenmerken. Het nummer waar klaar op staan is een van Simon & Garfunkel uit 1968, Mrs. Robinson.

Prachtig nummer van Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson uit 1968. Ik zit even te kijken, ja, de drieluik is... zit in de kaarsvels ook een vrouw? Want dan klopt het verhaal niet. Nou, ik weet het zo niet, daar zou ik ook even op moeten zoeken. Maar in ieder geval het antwoord wat Pieter hier wou horen waren broers. Dus de overeenkomst, het zijn allemaal broers van elkaar. En de artiesten in elke groep zijn broers. Nou, dan moet ik dat even opzoeken. Maar in ieder geval, Hans en Mieke hebben het heel goed gevonden, laat ik het zo zeggen. Want ik zie ook dingen staan, lezen zijn familie van elkaar en allemaal van dat soort dingen. Ja, dat klopt ook in principe wel, maar het ging echt om broers. Nou, ik zal even kijken. Ik ga eerst even een plaat draaien van After Tea. Gaat om het nummer Not Just a Flower in Your Hair uit 1967.

Nou, ik heb even met hand uitgezocht. Er zaten 6 broers in de kousteelte en er was nog een zus. Maar ja, in principe klopt het wel. In elke groep zaten zitten broers. Dus eigenlijk dan klopt het. Nou, Hans en Mieke, van harte gefeliciteerd. Zoek maar even een leuk plaatje uit, dan hoor ik dat straks wel. Nummer van Adamo. Oh ja, eerst Pieter Jerke bedankt voor deze mooie drieluik. Adamo had ik het over en het nummer Four Permettez, Monsieur.

Ademo en het mooie nummer Four Permettez, Monsieur. Ja, ik zit naar het klokje te kijken. Het eerste uurtje is alweer om. En nou, ik ga eruit met een verzoekje van Sita, Janis Joplin en Crybaby uit 1971. Nou, wat mij betreft tot het volgende uur. Ik geef even de tijd aan de nieuwslezer. En nog even aan Janis Joplin.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
5: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en per bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Een bezoeker van de dierentuin van Dortmund is afgelopen dinsdag in het leeuwenverblijf gestapt om de dieren te voeren. De 29-jarige man gaf de leeuwen meegebrachte varkensgoulash, waarop het dierentuinpersoneel de politie inschakelde. De man verklaarde dat hij dacht dat de dieren honger hadden omdat ze lawaai maakten en is vervolgens het verblijf ingestapt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slowaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemde het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.

Een heerlijk nummer om dit uur mee te beginnen. Bob en Marcia en het mooie nummer Young, Gifted and Black kwam uit 1970. Ik heb hier eentje van Zandy Shaw en dat gaat om het nummer Think It All Over uit 1969.

1964 werd ze ontdekt in 1964 door Adam Faten. Ja, toen is een hele carrière voor haar begonnen en al dit leuke hitjes. Ik had de keuze even bij Hans en Mieke uit twee nummers. En ik was even aan het zoeken en kon ik de eerste niet vinden, maar ik heb hem toch gevonden. En de Sutherland Brothers, die kan ik toch ook misschien straks nog wel even draaien. Het gaat in ieder geval om de eerste, die keuze heb ik gedaan op de Walker Brothers. My Ship is Coming On.

En de heren hadden toch bijzondere stemmen. Prachtig nummer. Ja, de groep die bestond uit Scott Walker, John Walker en Gary Walker. Dus ook drie broers. Een Amerikaanse popmuziekgroep. Ja, als je op Wikipedia kijkt, geeft het aan een rockband. Nou, daar klopt dus niks van. Maar dat hebben ze verkeerd tegengevuld. Maar in ieder geval, ja, ze hadden prachtige nummers om te horen. En onder andere deze. The Trucks komt uit 1968 met het mooie Love Is All Around.

de tracks. Een prachtig nummer. Love is all around. Ik zat even te zoeken om een plaat. En zo was ik even de koptelefoon had ik daarop te staan. Maar het gaat om een nummer van Cliff Richard en The Day I Met Marie.

Dree met Marie, een nummer van Cliff Richard als single uitgebracht in augustus 1967. En het nummer werd geschreven door de Shadows voorman Hank Marvin. Ja, dat wist ik ook niet, maar wel weer een leuk wetenswaardigheidje. Ik heb hier de Hollies en het mooie nummer Blowing in the Wind.

geschreven door Bob Dylan in 1962. En ja, een hele vele uitvoeringen uitgebracht. Ja, onder andere deze van de Hollies. En ja, dat scoorde heel goed. Prachtig nummer om weer een keer te horen. Het is 20 minuten over 11 hier bij de Hittijdmachine live uit Studio Ian in Hantemhuizen. Op RTV, NOF en Radio Emmeloord. Nummer van Aphrodite Child, 1969. I Want to Live.

Kijk eens, in 1784 geschreven door Jean-Pierre Clarence de Florian en Jean-Paul Martini. Nou, kun je nagaan hoe oud die liedjes al zijn, maar het werd een dikke hit van Aphrodite's Child, de Griekse popband in de tijd met Demis Roussos. Ja, dit is nog een verzoekje van Sita, ook een hele mooie van de Cats. Gaat om het nummer Scarlet Ribbons uit 1969.

blijft toch altijd mooi, die paling sound van de Cats. Het nummer Scarlet Ribbons uit 1969. Het is 11:30 precies op je radio. Hier een mooi nummer van de Les Humphrey Singers. Gaat op het nummer To My Father's House.

Toen mijn vaders huis werd in de tijd geschreven door Edwin Hawkins. En ja, voor zijn groep de Edwin Hawkins zingen ze. Het nummer is met name bekend als de coverversie van de Les Humphrey Singers. Nou ja, toen mijn vaders huis werd in 68 geschreven door, zoals ik al zei, door pianist Hawkins. En ja, later werd het door de Edwin Hawkins Singers of eerst gezongen. De hoofdzang op dat nummer was, gaat er iets mis hier met een scherpje. Moet ik even op een knopje drukken, want hij heeft een time-out. Ja, dat is, heb je met live radio. Ja, ik had het over Elaine Kelly. Nou ja, deze versie werd toen in 68 opgenomen. Maar ja, het plaatje werd in 1970 uitgebracht. Ik was vorige week een plaat vergeten te draaien. En daar had ik het net met Aafke over. Want die wou heel graag, het nummer Jerusalem, Sjelsa Afaf horen van Rika Zaray. Nou, ik heb de single opgezocht. Want die versie, die single is, kan ik hem eigenlijk digitaal niet vinden. Dus ik heb gewoon het singeltje weer. En dat is de mooiste uitvoering daarvan, Rika Zaray.

Rika Sarai met het mooie Jeruzalem. Ik zit ook te kijken. We kunnen nog een stuk op het plaatje. Dus 20 minuten voor. Eentje van... Ja, we gaan even wat zomerse muziek draaien. Dat lijkt me wel even leuk. Want we hebben toch wel ook deze week al wat zomerse dagen gehad. Vorige week al wat. En ja, we krijgen ook weer een paar zo, de nieuwsberichten bekeken. Maar ik heb hier Julio Iglesias met het mooie nummer. Un canto a Galicia komt uit 1972.

Un Canto a Galicia is geschreven door Julio Iglesias himself. De titel van het nummer is naar het Nederlands te vertalen als een lied voor Galicië. Het nummer is dan ook geschreven in het Galicisch als eerbetoon aan de vader van Iglesias. Die is geboren in Cuarenza. In het nummer denkt Iglesias terug aan zijn geboortestreek en mist vooral de landschappen in deze regio. Je hebt overal weer wat anders, maar prachtig nummer om, ik vind het echt een zomersnummer, prachtig nummer om dan weer een keer te horen. De Beach Boys is weer heel wat anders. Dit is het nummer Wild Honey.

met harde hand aangespoord door vader en manager Murray Wilson, zelf een weinig succesvolle liedjeschrijver, maakte de jongens muziek in de stijl van The Four Frenchmen, waarbij harmonieuze zang en de hoofdrol speelde. De instrumentale combo van de groep betrof aanvankelijke Brian Wilson op basgitaar en keyboards, Carl Wilson op gitaar en Dennis Wilson op drums. Nou ja, later in 1961, want ze heette toen nog de Pendletones. Ja, in 1961 werden dat de Beach Boys en toen begonnen ze ja, echt heel goed te worden en kwamen ze met Surfin. Dat was in 1961, ik zat even naar het jaar. Oké, ik heb nog een paar plaatjes. Eentje van de Surgers gaat op het nummer Goodbye My Love.

De bandleden van The Searchers waren voordien al sinds 1957 actief in allerlei skiffy-bandjes. Na diverse samenstellingen ontstond in 1961 de bezetting van The Searchers, zoals in 1963 zouden ze wereldwijd doorbreken met allemaal mooie nummers, onder andere deze.

Kijk, dit is een prachtig nummer waar ook Mick Jagger en Keith Richards achter zitten van de Britse popgroep The Rolling Stones. Ja, ik hoorde trouwens van de week een nieuw nummer van The Rolling Stones, maar ja, volgens de radioman was dat allemaal AI gemaakt. Ja, dat weet je tegenwoordig toch niet meer, maar het klonk wel goed. Oké, nog eentje van de Seekers, Rubberball uit 1967.

Nou, een van de vele mooie nummers die de Seekers hebben gemaakt in dit geval 1967. Ik zit een beetje te kijken. Ik denk, kan ik een plaatje draaien of niet? Het wordt wel heel kort om. Maar ik start de eindtune in.

Ja, het was me een waar genoegen weer een heleboel mooie plaatjes te kunnen draaien. Ik hoop dat alles wat naar genoegen was. Iedereen bedankt voor de vele reacties en telefoontjes, appjes. Ik ben er morgenochtend weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op. Wat de tijdmachine betreft, tot volgende week zaterdagavond.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie is op zoek naar een verdachte en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet en zijn meerdere mensen aangehouden. Demonstranten gooiden met vuurwerk. De gemeente stelde vervolgens een noodbevel in. De ongeregeldheden ontstonden na een aangekondigde vrouwen- en kindermars richting het AZC. Over gewonden en aantallen arrestaties is nog niets bekend. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waarbij drie passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen dus naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op om te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attilay Oesloe is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire